0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, het trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij 1 graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: beste.
1: Gouden Zone FM.
2: Ja, ja. Ma ting sagwa.

det var Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer, eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven heb je 10 minuten oponthoud, want er staat een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: This should be played at high volume.
1: Dit is Gouden Zone FM.

0: naar Goudenzone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen en er staan al wat dagelijkse files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren. Maar wat opvalt zijn ongelukken op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam staat het vast. Vanaf Den Haag tot aan Roelof Arendsveen. En de vertraging loopt al met al op tot meer dan een uur. Je kunt omrijden vanuit Den Haag via Wassenaar over de N44 en de A44 richting Amsterdam. Op de A7 van Horen naar Zaanstad in Noord-Holland sta je 10 minuten in de file tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Op de N44 is het ook al wat drukker door de problemen op de A4. Want richting Wassenaar vanuit Den Haag heb je nu 10 minuten tijdverlies.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vooral het verkeer op de A4 in het westen van het land staat helemaal vast vanmorgen. Naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Roelevarensveen. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Leidschendam is de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. Omrijden kan vanuit Den Haag via Wassenaar over de A44 en de N44. Daar is het wel extra druk richting Amsterdam. Wat verder opvalt is de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort sta je mede door een pechgeval 10 minuten in de file.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Hallo.
1: Ja, hallo.
0: Ja, goeiedag.
1: Hallo, met Wanda. Wat heb je aan?
0: Nou, wat denk je? De zender natuurlijk. Tietom. She's crazy like a fool.

0: Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Op één radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. Jouw nummer 1. Dit is Gouden Zone FM.
1: You ready, B? Just go get 'em.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3% tot ruim €65.000 per inwoner. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is goed nieuws voor het verkeer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Er stond een hele lange file na een ongeluk, maar de weg is vrij. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk heb je nu nog 10 minuten oponthoud. Verder rijdt het langzaam op de A6 van Emmeloord naar Jouren. Bij Jouren is de weg ook weer vrij na een ongeluk en de vertraging is nog zo'n 10 minuten. Op de A10 is het druk, de ring van Amsterdam, bij Amsterdam Buitenveldert. Ook daar ben je 10 minuten langer onderweg. Er staat een hele lange file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunten Baars en Oorschot. Je bent daar 3 kwartier langer onderweg. Op de A27 van Breda naar Utrecht heb je ruim 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Gorkum en Lexmond.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: De komende uren overwegend droog, maar daarna ontstaan vrijwel overal flinke buien. In korte tijd kan plaatselijk 15 mm regen vallen. Het gaat dan ook hard waaien en er zijn windstoten tot 60 km per uur. Tijdens de felle buien kan ook onweer voorkomen en plaatselijk is er kans op hagel. Tussen de buien door is het van tijd tot tijd zonnig en het kwik komt niet veel hoger dan een graad of 11 bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Ook vanavond en vannacht blijft het regenen en de temperatuur zakt naar tussen de 4 en 7 graden. Morgen is het opnieuw wisselvallig met flinke buien in de ochtend. Later op de dag zijn er ook wat opklaringen. De maxima liggen morgen rond de 12 graden bij een matige noordenwind. Vrijdag afwisselend buien en zon. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: up the pee.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3% tot ruim €65.000 per inwoner. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat op een aantal wegen nog behoorlijk vast. Onder meer bij Amsterdam is het heel erg druk. Op de Ring Noord heb je in beide richtingen een kwartiertijdverlies. Op de Ring Zuid vanuit het westen sta je richting Utrecht ook nog een kwartier in de file. En op de A4 naar Amsterdam heb je 25 minuten oponthoud voor knooppunt De Hoek. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Op de A20 richting Gouda is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht bij Moordrecht. Omrijden kan via Den Haag over de A16, A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht heb je tussen de afrit Den Dolder en Utrecht nog zo'n 20 minuten vertraging.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog altijd een paar opvallende files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je 20 minuten oponthoud tussen Hoogmade en knooppunt De Hoek door werkzaamheden. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen sta je bij knooppunt Raasdorp 10 minuten in de file. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. Ook bij Amsterdam rijdt het nog langzaam op de Ring Zuid richting Utrecht. Daar is de vertraging 1 kwartier. En de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is dicht bij Naarden na een ongeluk. Het verkeer kan omrijden richting Amsterdam door Almere aan te houden over de A27 en de A6.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. Iran zou ook nog veel mobiele lanceerinstallaties en raketten van voor de oorlog in bezit hebben. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Eerder meldden het ABP en metaalfonds PME dat hun dekkingsgraad was gedaald. Beide fondsen vallen nog onder het oude stelsel. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond 1 uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Het weer, eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files. Op de Ring van Amsterdam, de A10, sta je op de Ring West en Zuid richting Utrecht nog een kwartier in de file. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je tussen Baarn en Blaricum nog 20 minuten oponthoud. De weg is daarna een ongeluk wel weer vrij. En op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp heb je nog 10 minuten vertraging voor knooppunt Raasdorp door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: welkom bij Vandaag Insight. Het is dinsdagavond en u mist Wilfred Gené, maar Johan Derksen mist hem niet, toch?
1: Nee, ik mis hem niet, nee.
0: Ook aan tafel vanavond Job Kroester, René van der Gijp en de voorzitter van de Dik Advocaat Fanclub, Merel Ek. Hebben jullie al een spoedvergadering gehad de afgelopen dagen? Of?
2: Ik heb zitten duimen natuurlijk dat hij terug zou komen.
0: Ja, jij bent er blij mee.
2: Ik ben er blij mee. Ik ben het eens mee dat het niet helemaal misschien handig is gegaan. Maar lekker vergeten en gewoon nu genieten van het feit dat Dick gewoon wel naar dat WK gaat met die hele ploeg. Dat is toch heerlijk.
1: Ja, maar de goede sfeer is een beetje verdwenen.
2: Ja, maar
1: Dick heeft het onhandig aangepakt.
2: Nou, ja, maar ik weet niet of Dick het onhandig heeft aangepakt.
3: Allemaal kritiek, maar ik vind dat je Fred ook misschien wat kan verwijten.
2: Ja, vind ik ook.
4: Wat dan?
5: Fred is daar terechtgekomen omdat Dick een hele nare situatie had. Ja. En dan lijkt dat nu weer beter te gaan. Had Fred ook gewoon kunnen denken, Dick heeft het gepresteerd. Ik stap zelf terug. Had je ook kunnen doen.
6: Aan de andere kant vielen Fred en zijn drie assistenten niet erg in het pulletje bij die jongens.
5: Nou.
6: En dan is het ook wel weer vervelend om daar 5 weken mee te gaan zitten.
5: Precies, komt er nog eens bij. Ja.
6: Kijk, gaat het om 2 wedstrijden, maakt er geen reet uit. Maar je zit nu wel 5 weken of in dit geval van Curaçao 3 weken bij elkaar.
5: Maar ja, dat komt erbij. Maar en dan had het denk ik heel groot van Fred geweest als je had gezegd, nou, ik geef jou het weer terug.
6: Ja.
1: Maar het is heel gek als iemand 2 keer afhaakt en er moet gezorgd worden voor een opvolger. Dan is die opvolger eindelijk gevonden. Ja. En dan komt die iemand toch weer terug. Via de media komt hij terug. Dan komt dat op gang. Dan gaat een sponsor eisen, als hij niet terug mag komen, stop ik ermee. Ook helemaal fout. En eigenlijk had dat bondsbestuur van Curaçao de poot stijf moeten houden. Om te zeggen, ja, we blijven niet in de gang. Je bent 2 keer weggegaan.
5: Ja.
1: We hebben hem aangesteld. We kunnen hem nu geen schop geven, want daar hebben we geen reden voor.
0: Ja, maar die voorzitter van die bond heeft vandaag gezegd in een persconferentie dat ze pas...
6: Nee, is niet waar.
0: Dat staat hier.
6: Nee, dat heeft hij gezegd, maar dat is natuurlijk niet waar.
0: Oh, hij heeft het wel gezegd, maar het is niet waar dat zo is.
6: Nee, maar weet je, natuurlijk hebben zij Dick gepolst van, joh, Dick, heb jij eventueel zin om het toch weer op te pakken? Want die spelersgroep ligt niet zo lekker met die staf die Fred aangebracht heeft.
0: Ja.
6: En toen heeft Dick natuurlijk gezegd, nou ja, als jullie Fred, zeg maar, langzaam naar de zijdeur kunnen, dan heb ik,
0: dan kom ik wel.
6: Dan heb ik daar wel zin
2: nee,
6: in.
2: Nee, zou Dick dat gezegd hebben?
6: Ja, natuurlijk wel.
2: Ja?
0: Nou, daar ben jij fan van, hè, van die man.
1: Maar Dick heeft een beetje gelobbyd. En de media, Wilfred voorop natuurlijk, die hebben dat een beetje beantwoord.
6: Ja, maar
1: maar je, kijk, als Jansma die stapt op omdat hij vindt dat Fred onrechtvaardig behandeld is.
6: Ja.
1: En Kees is een vriend van Dick. Dus die zit ook met het probleem.
6: Nee, maar Kees heeft natuurlijk ook dat hele gebeuren in dat Australië meegemaakt. Daar hebben ze 24 uur in een vliegtuig economy class gezeten. Ze zaten in een hotel wat niet helemaal prettig was. De trainingen waren allemaal niet zo het moest. En spelers werden ontevreden. Maar spelers zijn al heel snel ontevreden. Hè? Want 24 uur economy class word je niet blij van, natuurlijk. Nee, daar word je niet blij van.
0: Ja, ik vlieg niet anders, maar
1: Naar Engeland.
6: Ja, maar geen 24 uur in elkaar, grote vriend.
0: Nee, oké. Okay.
6: Nee, oké. Okay, maar
0: ik ben maar klein, hè? Voor mij is dat heel ruim, hè?
6: Nee, maar ik Nee, maar dat ging. Er is daar heel veel misgegaan.
0: Ja, ja.
6: En die spelers smachten naar Dick. Dus Dick is natuurlijk gecontact van, joh,

0: heb jij eventueel nog zin? Als Dick gezegd had nee, ja, dan hadden ze toch met Fred doorgegaan.
1: Het begint toch eigenlijk met het punt dat Fred Rutte had eigenlijk vanaf het begin af aan moeten zeggen, joh, ik doe het. Maar Dick, op het moment dat jij ook maar denkt dat je terug kan komen,
0: Fred neemt ook nog eens 4 mensen mee, hè? Ja. Fred is niet alleen. Ja. Dat zijn ook 4 mensen die misschien een fysiotherapeut met een baan. Die moet zijn baan even opzeggen voor 1,5 maand. Die moet dat overleggen. Die mensen zijn ook allemaal weg.
2: Maar die krijg je wel betaald, hè? Dat is nu afgesproken.
1: Oh, nou ja, dat
3: zal de sponsor wij moeten bepalen.
4: Ja, logisch. Dat kan niet anders natuurlijk.
2: We hebben beelden van die bondsvoorzitter van Curaçao over deze zaak.
0: Doe maar niet.
5: De schrijver Fred van de Stoffel was, is dat hij aangeeft, de selectie heeft 2 wedstrijden verloren onder zijn hoede. Curaçao gaat naar Schotland voor een wedstrijd tegen Schotland. Dat wordt een harde wedstrijd, wordt een moeilijke wedstrijd. Hij zegt, de kans bestaat dat Curaçao geen resultaat haalt. En als Curaçao geen resultaat haalt, dan heb je 14 dagen in Amerika, heb je een hele discussie over je bondscoach, wat niet goed is voor het elftal. Dus in het kader van algemeen belang voor het elftal, heeft de keuze goed.
4: Ja, dit is natuurlijk onzin.
0: Hij was eerst voorzitter van de biljartbond van Curaçao. Ja. Krijt op tijd.
4: Ja, dit slaat nergens op. Nee, dat is toch...
2: Krijt op tijd, krijt op maar tijd. Ja, maar ik snap het wel. Je wil ook niet 14 dagen voor het WK op je kloot te krijgen. En dan...
6: Nee, maar jongens, waar maken we ons druk om? Ja, nee, wie er ook bondscoach is, al die 3 wedstrijden worden verloren.
2: Ja. De eerste is tegen Duitsland, toch?
0: Ja, en het leuke is, daar zijn zij het niet mee eens daar.
2: Ja. Zij denken dat ze Duitsland kunnen hebben.
0: Ja, natuurlijk.
4: Nee, dat geloof ik niet dat ze dat denken. Jawel, nee, natuurlijk niet.
0: Nee, ja, maar Fred die had een scoutingsrapport van de Duitse elftal.
4: Ja, even normaal is even
0: aangekocht. Aangekocht. Ja, nou, ik heb een opstelling genoeg. Jij niet om te weten dat ik...
2: Hey, je gaat erheen, hè, zaterdag.
0: Natuurlijk.
2: Ja, ja. Nee. Ja, dus zij denken dat ze gaan winnen.
0: Heb je die nog gezien uit Loosdrecht?
6: Ja.
0: Ja, maar Johan, dan moet je toch ook optreden?
6: Jawel.
0: Ik zie daar mensen die staan te schreeuwen naar agenten. Brandweerauto's worden niet doorgelaten. Doe nou even op.
6: Nee, maar het is een soort burgeroorlog aan het worden.
2: Dit is nu voor de duidelijkheid.
6: Maar,
2: dit is vanavond.
6: Kijk, ze moeten uitscheiden, die burgemeester, door te zeggen dat het allemaal railschoppers uit alle delen van het land zijn.
0: Maar wat zijn het dan?
6: Die zullen er wel bij zijn, maar dit zijn hoofdzakelijk natuurlijk mensen uit Loosdrecht. Anders krijg je niet zoveel mensen op de been daar.
0: Ja, maar die railschoppers zijn degene die dit veroorzaken.
6: Ja.
0: Die mensen die gewoon willen...
6: Maar als je als Loosdrecht je er niet bij aansluit, dan zijn die railschoppers ook niets waard met z'n 20.
0: Nee, die zijn
6: meer. Ik denk dat de politiek zich eens moet realiseren dat het draagvlak ontbreekt. Ja. En de oplossing is er niet voor, want die mensen zijn in Nederland en die kun je niet buiten de grenzen
2: maar douwen. Maar kan je je gelijk afdwingen door gemeentehuis in de fik te steken?
6: Nee, tuurlijk niet. Belachelijk. Ja. Nee, belachelijk.
4: Ik begrijp niet dat iedereen zegt dat die oplossing er niet is. Volgens mij is het niet zo heel erg ingewikkeld.
6: Dan los jij het eens op, als enige Nederlander die dit kan.
4: Nou, ik denk dat je dus niet die mensen zo moet clusteren. Ze gaan nu 70 mensen in 1 club bij elkaar zetten tegenover een hockeyvereniging. Als je nou de mensen echt in kleine groepjes verspreidt, dan kunnen ze misschien nog een beetje meedoen in de samenleving. Maar nu blijven ze bij elkaar zitten, ze blijven ellende veroorzaken.
6: Maar hoe wil jij nou woonruimte krijgen in kleine groepjes? Dan moet je zeg maar 10 locatietjes hebben en voor iedere locatie zijn 500 mensen die op een wachtlijst staan.
1: Daar was in eerste instantie de spreidingswet voor bedoeld. Ja, dat er kleine groepen over meerdere gemeenten eerlijk verdeeld konden worden.
6: Ja, maar we krijgen nu met die spreidingswet in al die gemeentes krijgen we dit soort taferelen.
1: Ja, er zijn ook veel mensen...
0: Ja, maar je
1: mensen...
0: hebt natuurlijk wel, Johan, in iedere gemeente heb je wel lege panden waar je 40, 50 van die mensen kwijt.
4: Maar daar krijg je een probleem door. Omdat je ze zo'n grote groep bij elkaar zet...
0: Ja, maar 40 kleine... is toch niet zo groot?
4: Dat valt nog
0: wij
4: mee.
0: Wij krijgen
4: dat
0: er 600 in door de weg.
4: 40 valt nog mee, inderdaad, ja. Dat klopt.
2: Maar jij wilde zeggen dat er ook heel veel Nederlanders voor asiel zijn.
1: Nou, nee, ja, er zijn ook onderzoeken. Volgens mij had het RTL Nieuwspanel inderdaad gepeld hoe het draagvlak was. En dat mensen inderdaad vinden dat je mensen uit oorlogsgebieden, et cetera, wel gewoon op moet vangen. Er staan ook mensen daartussen die zeggen, ik ben niet per se tegen opvang, maar wel de manier waarop. Ja. Dus hè, brief in de bus, boom, morgen komen er weet
2: en vooral niet hier. Dat hoor ook wat mensen zeggen. He, ik ben niet tegen, maar ik wil er niet tegenover wonen.
6: Niet in mijn achtertuin. Ja. Nou, maar deze burgemeester die heeft nooit overleg gepleegd. Die heeft ze er gewoon mee geconfronteerd. Van dit gaat er gebeuren. En ja, dat pakken de mensen niet, blijkbaar.
2: Nee. Maar die Van der Brink, wat moet die hier nou mee? Want...
1: Nou ja, het stond vanmiddag ook in het vragenuur onder andere hierover. Wat jij zegt, René, over die groepen die hierheen komen. Daar zijn ze nu wel met de AIVD ook aan het kijken of daar inderdaad georganiseerde groepen dit echt ook aanwakkeren. En hoe dat dan precies zit. En of die in de gaten gehouden kunnen worden. En wat ze daarmee kunnen doen.
0: Ik geloof niet dat er in Lozenrecht mensen zijn die het stadhuis in de hand steken. Die zijn er niet.
4: Nee. Ik weet niet, ik geloof wel dat je een groep hebt. Ik bedoel, aan de ene kant, Jonas, denk ik een punt. Die mensen die maken zich daar heel boos uit die wijken zelf. Maar er zijn ook overal van die relschoppers die gaan overhandelen doen. Naar Malieveld, als hier wat aan de hand is, die zitten er alle tussen. Ja.
6: Zeker, maar die burgemeesters die doen nu net of het allemaal gebeurt door de relschoppers. Nee, maar de basis is altijd de bevolking die ontevreden is.
4: Ja, het is niet alleen maar relschoppers.
2: Maar door die relschoppers worden de mensen die echte zorgen hebben misschien niet meer serieus genomen.
4: Ja.
2: Dat...
6: Nou ja, en de mensen die voor de komst van asielzoekers zijn, die zogenaamd dan barmhartig zijn, die zijn niet zo rellerig. Maar als die dadelijk ook de straat omgaan, dan krijg je hele vervelende confrontaties tussen Nederlanders. Ja. Kijk, dat is in Ter Apel dit weekend gebeurd met die groepering Groningen tegen extreem rechts. Ja. Nou, toen hebben ze dus in moeten grijpen.
2: Ja, en dan krijg je twee van die kampen tegenover elkaar. Ja. En dan moet de ME ingrijpen. Dat schijnt nu ook aan de hand te zijn. Dus we zagen net die beelden, maar op dit moment is de ME ook allerlei charges.
6: Het resultaat is wel dat heel Nederland financieel crepeert, omdat dit asielprobleem zo ontzettend duur is dat er zoveel geld naartoe gaat dat we allemaal overal accijns op krijgen.
2: Dat is 10 miljard per jaar of zo, hè, asiel?
1: Dat precieze getal weet ik niet.
2: Jij hebt de cijfers, toch?
1: Ik wist dat jij dit vanavond ging doen.
2: Kijk, ik heb ook vaak aan die bar gezeten als politiek verslag. Ja. Ik weet precies welke vragen je niet wil krijgen. Hoeveel miljard gaat er nou?
1: 0,09... Ja.
0: 8,5.
1: Nee,
0: Jort Kelder. Jort Kelder zegt dat wel gewoon, hè. Er gaat 8 miljard Nederland, 12 miljard Engeland. Er zit nog 16 miljard Duitsland.
6: Je weet niet dat Jort het verzint,
0: 20 miljard Frankrijk. Ja. En dan zijn we Spanje nog niet... Die zijn we dan vergeten. 23 miljard. Ja. Maar ik weet het niet.
2: Ja. En die Frans Timmermans tax?
1: De CO2-tax.
2: Ja, wat is dat?
1: Ja, dat is een CO2-heffing.
0: CO2-tax?
1: Die moeten in... ook nog, inderdaad. Nee, trouwens, over de kosten van dat asielprobleem. Je hebt die dwangsommen bijvoorbeeld, die dan afgeschaft zouden worden. Want die kosten ook ontzettend veel miljoenen per jaar.
6: En hoeveel? Gemeente is Ter Apel is inmiddels de rijkste gemeente van Nederland.
1: Nul. Ja, nou ja, dus die dwangsommen, ja, zo verschrikkelijk. Wilfred, ik wil Wilfred terug.
2: En hoeveel kost dat nou?
1: Nee, die dwangsommen...
6: Nee, je zit niet het jeugdjournaal te presenteren.
1: Die dwangsommen zouden worden afgeschaft, maar door tegenstem in de Eerste Kamer van de asielnoodmaatregelenwet gingen dat er niet doorheen. Maar de ChristenUnie zelfs, die zegt nu, nou, weet je, als meneer
6: die
1: Van
6: der Brink
1: zegt, ik dien een nieuw voorstel in, dan zijn wij daar wel voor, want die kosten, dat is inmiddels loopt helemaal uit de klauwen. Dus dat soort dingen, daar willen wij ook wel...
6: Maar ze weten ook nergens raad mee. Hè? Ze weten nu ook geen raad met al die Palestijnen die uit Griekenland komen. Wat moeten we ermee? En dan hebben we een minister die verantwoordelijk is, die zegt, ja, ik weet ook niet waar ze vandaan komen.
4: Die moet je terugsturen. Want Griekenland, als ze daar zijn opgevangen, die kunnen niet door.
6: Nee, daar hebben ze de basis. Maar als ze daar opgevangen zijn en verblijfsvergunning hebben, kunnen ze vrij door Europa reizen. Dus dan komen ze gewoon.
4: Nee, maar er zijn ook afspraken. Als ze daar die verblijfsvergunning krijgen, dan blijven ze daar. En dan brengen ze gewoon
1: terug. Maar die afspraken die werken al heel lang niet meer.
6: Duw jij ze dan terug, Job?
4: Ja.
2: Maar denk je dat de Grieken die gasten...
0: Heb je die beelden gezien in Frankrijk? Die willen dan van Frankrijk naar Engeland, hè? Die asielzoekers, hè?
2: Bij Calais.
0: En dan die agenten, die Franse agenten, hebben zich verdekt opgesteld. Dus dan hebben ze eindelijk zo'n boot. Ja. En dan gaan die Fransen die gaan rennen en die steken dan die boot lek. Maar wat denk je, die zijn opgepakt, die agenten. Want die hebben die asielzoekers in gevaar gebracht.
2: Ja, want dan kan je lelijk verdrinken ook.
0: Nou ja, ze lagen nog bij de kust, hè?
2: Oh, oké. Okay.
0: Ze lagen nog bij de kust.
2: Ja.
0: Nee, want anders hadden ze moeten zwemmen.
2: Ja, ja. Dat gaat. Het kanaal zwemmen is wel eens gebeurd. Maar hey, toch even die Frans Timmermans tax, want we noemden het net even. Die krijgen we ook nog, toch?
1: Ja, dus de CO2-heffing inderdaad vanuit Europa in 2028.
0: Waarom wijs je, krijg ik die alleen?
2: Nou, wij allemaal.
0: Ja. Oh, je allemaal. Ja. Nee, daar ben ik wel blij mee.
2: Ja. Ja, maar jij vooral.
1: Jij hebt zonnepanelen op je dak, dan valt het wel mee.
0: Zeker wel.
1: Ja, nee, dat is een CO2-heffing inderdaad. Die gaat dan doorberekend worden aan de consument, dus aan iedereen. En het PBL, Planbureau voor de Leefomgeving, heeft vandaag gewaarschuwd naar het kabinet. Let op, dat kan ervoor zorgen dat er soms wel meerdere tientjes per maand je rekening omhoog gaat. En dat kan ervoor zorgen dat mensen gewoon in de energiearmoede terechtkomen. Ja. Dus die hebben gezegd, ga nu alvast wel daarop anticiperen dat je daar rekening mee houdt.
6: Jawel, maar modaal Nederland die kan dat niet meer opbrengen.
1: Nou ja, ik moet zeggen dat, dat modaal Nederlandse inderdaad, die moeten dat waarschijnlijk betalen. De mensen die echt in de knel komen en dus echt niet meer hun rekeningen kunnen betalen, daarvoor zeggen dan partijen zoals GroenLinks, PvdA en D66, nou ja, daar moeten we wel echt wat voor gaan verzinnen. Want ja.
6: Maar we dachten dat we van die Timmermans af waren, maar we waren dus nog niet van hem.
2: Dit is een erfenis. Maar nu krijgen dus mensen die met een bus vanuit Amsterdam naar Duitsland gaan omdat de peuken daar goedkoper zijn.
6: Nou ja, en dan kun je nog opstappen in Utrecht en in Apeldoorn ook.
0: Laat iemand ons eens uitkomen leggen hoe doen die Spanjaarden dat, joh? Die hebben de benzine kost de helft daar, de drank kost de helft daar, sigaretten kosten de helft daar. Hoe doet die dat?
6: Nou ja, René, de Spanjaarden hoeven niks uit te leggen. Europa moet het uitleggen. We hebben de mond vol over Verenigd Europa. Ja. Iedereen gaat uit het zuiden, jij voorop, in België tanken. Ja. De rest van Nederland gaat naar Duitsland sigaretten en boodschappen halen. Europa. Hoezo Europa? Er bestaat helemaal geen Europa.
2: Ja, die Spanjaarden gaan bijvoorbeeld niet zich houden aan de afspraken om netjes 2% aan defensie en zo uit te geven. Dus dat is al één dingetje.
0: Dat is één dingetje.
2: En ik denk als je werkloos wordt in Spanje,
0: ze hebben geen CO2-probleem.
6: Nou ja, Spanje is ook het enige land wat graag asielzoekers heeft.
2: Ja. Ja.
6: Kijk, ik zou een deal maken met Spanje. Wij betalen de reis en wij brengen ze wel.
2: Ja. Ja. Ja. Maar je hebt ook veel armoede in Spanje, hè?
6: Ja, dat heb je in ieder land.
0: Ja, dat heb je ook.
1: Nou ja, het is inderdaad wat jij zegt. Kijk, daarvoor, ik ben geen Spanje-expert, maar wat jij zegt, je weet niet hoe het sociale vangnet.
6: Waar ben je dan expert in dan?
1: Ja. Nou, oh, je krijgt dat gelijk, dat ondeugende lachje. Nee.
6: Gerard Jolik weet het wel.
1: Ja, Gerard Jolik.
2: Ik heb voor de uitzending gehoord dat ze heel nodig moet plassen. Ja, en dat ze is vergeten dat? Naar het toilet te gaan.
1: Ik ben vergeten naar het toilet te gaan. Ik had ook geen zender om. Dat ging helemaal niet goed. Ja.
6: Moet je nou ook nodig plassen?
1: Ja, daarom zit ik met mijn benen samen.
6: Maar dan ga je even die spoelbak achter de bar.
0: Ja, joh, lief, het was jij toch een programma, joh. Gaat lekker pissen.
2: Gavenplassen.
0: Dan kijkt er niemand van op als iemand opstaat en even gaat pissen.
1: Nee, maar
6: je moet voor noodgevallen altijd zo'n buts van Lale Gül bij je hebben.
1: Ja,
7: jongen.
1: Die past niet in mijn plasbuis, hoor. Maar nee, ik hou het wel even op. Dit komt goed. Dit komt goed. Ik heb altijd het gevoel...
0: Doe de koekoek even, dat helpt.
1: Wat?
2: Jongen. Niet aan een waterval denken.
1: Nee. Oh, verschrikkelijk dit. Nee, dat je altijd moet vergelijken, ook in België en in Duitsland. Er wordt altijd boodschappen vergeleken, maar er is ook wel door experts in de Tweede Kamer uitgelegd. De ene boodschap is dan misschien veel goedkoper in het land, maar de Duitsers komen dan bijvoorbeeld voor andere producten weer hier.
6: Jawel, maar als mensen gaan winkelen in Duitsland en ze halen flink wat, dan hebben ze 240 euro voordeel.
0: Het is hier echt wel extreem op dit moment, hè? Ja. Met die boodschapjes, hè?
2: Ja. Nou ja, want je ziet,
0: ik zie wel eens boodschapjes heb ik klein tasje, ben je 63 euro. Ja, dat gaat helemaal nergens meer.
4: Vroeger deed dat ook al. Toen ik student was, ging ik ook met de bus naar Düsseldorf om daar kleren te halen.
2: Ja.
4: Ja.
6: Zijn dat Duitse jasjes?
4: Deze kwam uit Italië, maar nee, dat deed je toen gewoon. Ja,
0: natuurlijk.
1: Wij gingen ook sterke drank halen in Duitsland. Ja, dat was veel goedkoper.
2: Maar in de Tweede Kamer vanmiddag ging het er niet over, hè?
6: Nou, ik heb zitten kijken, de opening van het seizoen, het vragenuurtje. Nou ja, dan denk je, wat voor niveau is dit, joh? Ja. Er zit er een oude taart van 50+, die zit vraagjes te stellen om in beeld te zijn, maar die vraagt eigenlijk naar de bekende weg. En Sophie Hermans, die kan er niet eens antwoord op geven. Dan komt er een gek van Denk, die gaat om zich heen staan te slaan. Wat een vervelende man.
2: En dan
6: krijg je Jimmy nog, die ook nog een woedeaanvalletje krijgt, omdat hij in beeld is. Want al die slappe figuren van die nietszeggende partijtjes, die pakken de cameratijd, hè?
2: We hebben speciaal voor jou, voor je bloeddruk, even een filmpje van vanmiddag. Het Vragenuur, de Tweede Kamer.
8: En ook de afgelopen weken wordt het land opnieuw geterroriseerd door ronduit extreemrechts tuig. Voorzitter, is de minister bereid om ook de extreemrechtse olifanten in deze Kamer te benoemen?
9: Waarom trekt het kabinet niet een heldere lijn?
10: Het is een directe aanval op werkend Nederland. En niet zo'n beetje ook. Niet één keer, twee keer. U heeft al een half jaar echt een bord voor uw kop. Ik kan het niet anders zeggen.
2: Ja.
6: Nou, het leuke is, dat kan een minister niet zeggen, en die zou eigenlijk moeten zeggen, jongens, schreeuwen jullie maar een tijdje door, want jullie stellen geen reet voor.
2: Ja,
0: maar hij heeft al zijn leven lang een programma wat hij niet door laat rekenen. Hij kan makkelijk praten.
6: Ja.
0: Ja. Ja, wat moet je daarmee?
6: Nee, maar als je het niet door laat rekenen, dan heb je geen recht van spreken. Dat is net als je niet gaat stemmen, dan moet je ook niet ouwe hoeren.
4: Ja, maar ik blijf het raar vinden dat je in de Tweede Kamer aan het werk kan, zonder enige vooropleiding, zonder enige toets van je kennis, van je kunde.
6: Er zijn twee vakken die dat hebben. Dat is Tweede Kamer en hier.
2: Ik denk dat jij de enige met een diploma hier aan deze tafel, denk ik. Of heb jij gestudeerd?
1: Jazeker.
6: Jij hebt je studie afgemaakt. Ja, dat, nou, het is geen vervals diploma.
4: Voor de advocatuur, voor rechterlijke macht. Voor,
2: het is ook niet de modevakschool.
4: Voor dokter, je moet je opleiding doen. En dan moet je bewijzen dat je ook wat kan. En dan begin je. Dan begin je pas echt met leren. Maar hier kan iedereen, dan krijg
6: je
4: niveau
6: van. Ja, maar je ziet het ook wel. Je ziet het ook wel. Er zitten van die mensen, zeker bij die kleine partijtjes, die zouden daar helemaal niet moeten zitten. Die voegen niks toe. Maar die denken, hey, vragenuurtje, er wordt uitgezonden op 1. Ja. Dan moeten we eventjes in beeld.
0: En onze minister-president is in zijn billetjes gestoken.
6: Die is in
0: zijn billetjes gestoken. Ja. Die heeft zo'n tetanus-dingetje gehad vanmiddag in Bonaire. Ja. Die is gestoken, ja. Die ging zwemmen.
6: Ja, maar ja. Is hij door een beest gestoken? Of heeft hij ook zijn butters reet gedaan?
0: Dat is een beest geweest is.
2: De officiële verklaring is een allergische reactie na het zwemmen. Dus waarschijnlijk een kwal, hè, is hier een beetje.
1: Ja,
2: verhaal.
1: Ik heb gelijk opgezocht, want ze gaan natuurlijk zaterdag naar Curaçao. Maar er zwemmen gewoon kwallen met tentakels van 15 meter.
4: Ja, maar je hebt
1: meter.
4: Ook zee-egels bijvoorbeeld. Dat kan ook, hè? Kan ook een zee-egeltje zijn.
2: Dat kan gebeuren met Raymond Knops.
4: Tuurlijk, dat kan.
2: De staatssecretaris, ja.
6: Maar Nederland staat in brand. Hij reist de hele wereld over en hij gaat lekker zwemmen. Maar er zijn een hele hoop problemen in Nederland.
2: Jij gaat volgende week ook zwemmen. Ik wil niet lullig doen.
0: Maar je hebt je billetjes gestoken. Ja, sneeuw hoor.
2: Ga jij niet zwemmen?
1: Ga jij zwemmen?
6: Nee, ik ben niet zo van zwemmen, nee. Oh. Ik heb een zwembad bij mijn huis. Dat vind ik wat veiliger. Daar zitten geen beesten in.
0: Maar is toch lekker, man? Ja. Lekker.
2: Ga jij wel zwemmen op Curaçao?
1: Nou, nu niet meer.
2: Echt niet?
1: Nou ja, nou, een kwal met 15 meter tentakels, hè?
2: Ja.
1: Ik ga denk ik gewoon de hele tijd zo door die zee. En als ik ook maar iets zie... Dat
0: weet je wat zo lekker van Bonaire en Curaçao is? Dat je kan 40, 50, 60, 70, 80 meter die zee inlopen. En je staat er nog maar tot zover in.
2: Ja.
0: Dat is wel lekker.
1: Ben je nog nooit een kwal tegengekomen? Nee. Oké.
2: Okay. Volgende week kom je er wel een paar tegen, denk ik. Ja. Nee. Maar als je dan
0: en in het zwembad.
2: Ja. Maar je moet er dan overheen plassen, hè? Als je zo'n kwal aanraakt.
0: Nee, over waar die gestoken hebt.
2: Ja, dat bedoel ik.
0: Je moet over die kwal heen pissen.
6: Dat vind jij toch geen probleem dat er over hem heel geplast wordt?
4: Ja, dit gaat echt goed, hoor, jongens. Hey, dit. Lekker dit. Ja. Oh, jongen.
2: Ja, ik dacht, ik kijk even of mij dat ook lukt. Maar dat is...
6: Ik kwam er voor het eerst tegen hier in de pisbak. Hè. Hij is toen een avond hier geweest.
4: Wie kwam je tegen?
6: Jette, in de pisbak. Oh. Mijn eerste gesprek met hem was in de pisbak.
2: Oh. Heb je gekeken?
4: Echt?
6: Ik heb even over het randje gekeken.
2: En wat zag je?
4: Hou nou op, joh.
1: Nee.
4: Ja, het ergste is, hij maakt geen grapje ook nog. Dat is het ergste natuurlijk.
6: Het is eigenlijk heel onbeschaafd dat wij zo over onze minister-president praten.
4: Nou, ja. Wij.
6: Ja. En dat jullie erom gaan zitten lachen.
2: Ja, maar zij zit vrijdag nog bij de persconferentie met hem.
1: Ja. Nee, die is morgen, want het is hemelvaart. Dus dan nemen ze weer een paar dagen vrij.
0: Is hij weer terug?
1: Morgen zou die terug... Ja, dat denk ik wel trouwens voor de persconferentie.
6: Ja, maar hij zal toch wel ergens in het buitenland weer een handje moeten schudden volgende week?
1: Ja, dat zou kunnen.
2: En zwemmen?
1: En zwemmen. Nee? Nou, dat doet hij voorlopig denk ik even niet meer.
2: Heb jij genoten van het afscheid van Michiel Kramer?
6: Nou, kijk, het was geen grote voetballer, maar het was wel een interessant mens. Want hij nam nooit een blad voor de mond. En hij had wel zijn kwaliteiten, hoofdzakelijk als hij inviel, om wat te forceren. Maar de man heeft 150 goals gemaakt in de Eredivisie. En die wordt nu alleen herinnerd als de man die een broodje kroket had in de dugout. Ja. Dat is ook pijnlijk, hè? Maar ik vond het altijd een leuke man als hij in zo'n programma zat, als we zaten te praten. Hij had altijd wel een leuke mening.
2: Ja, maar toen was hij boos dat hij niet speelde, toch? Met een broodje kroket.
6: Dat hij niet in mocht vallen.
2: Broodje kroket had ruzie met Van Bronckhorst.
0: Broodje kroket was voor Kasper. Want Kasper kwam altijd direct vanuit het ziekenhuis naar de club toe. En dan lagen ze altijd twee broodje kroket voor hem klaar.
2: Ja.
0: En toen ging hij naar buiten. Toen nam hij een van die broodjes mee. Maar dat is natuurlijk toch een beetje uit niet tevreden zijn. Ja. Weet je wel, dat.
2: Nou, was jij wel wat positief over die Kramer nu? Wij hebben wat archiefbeeld voor jou gevonden.
6: Ja, dat is heel jammer dat jullie allemaal archiefbeelden hebben.
2: Ja, dit is even mijn favoriete VI-fragmenten van lang geleden. Wat vindt Johan Derksen van Michiel Kramer?
6: Nou, ik vind Kramer niet een echte spits.
2: Oh, wat vind je dan?
6: Ja, Jan Lulle behangen.
2: Ja, wat is dit nou?
6: Nee, maar ik zit me... altijd dom te ergeren als die invalt. Ja? Als die invalt, de wissel, weet je wel, dan zo'n slap handje zo naar die gozer die eruit gaat. En dan shock je met het shirt over de broek erin. En dan wat René zegt, van als de bal niet precies op zijn kanus komt, nou, hij verstapt nog geen 2 meter.
2: Ja, wie vind je vandaag de dag een Jan Lul de behanger?
6: Ja, nee, maar het was als voetballer. Het zag er ook niet uit, natuurlijk. Maar hij had wel zijn kwaliteit. Bij ADO Den Haag heeft hij bijvoorbeeld hartstikke goed gepresteerd.
4: Nou, bij Feyenoord toch ook wel redelijk.
6: In het begin, ja.
2: Op het einde was wel pijnlijk toen.
6: Ja, toen hadden ze die rare spits uit Turkije. En toen was hij tweede man, maar die heeft hij eigenlijk weer eruit gedreven toen, ja.
2: Jij vergeleken met Wout Weghorst.
0: Ja, slechte uitvoering, een beetje.
2: Een slechte uitvoering van Wout Weghorst, dat is geen compliment.
0: Nee, maar je moet ook niet vergeten dat we Wout Weghorst misschien ook wel slechter maken. Hè? Ik bedoel, ik weet ook wel dat hij zonder te hard niet bij Manchester United gespeeld had. Maar hij heeft toch gespeeld.
7: Ja. Ja.
0: Er zijn heel veel spitsen die niet bij Manchester United gespeeld hebben, kan ik jou zeggen.
7: Ja.
0: En ook hele goeie.
2: En wie moeten wij in de spits zetten bij Nederland zelf al?
0: Nu Malen.
2: Jawel, hè?
0: Ja, ik bedoel...
6: Ja, op een of andere manier heeft Koeman geen vertrouwen in hem. Dat
0: nee,
6: proef
0: maar
6: ik een beetje.
0: Je bent, zeg maar...
2: Dit doet hij wel heel mooi, hè?
0: Ja, maar kijk, als bondscoach heb je maar één opdracht. En dat is zijn de spelers in vorm in het elftal zetten.
2: Ja.
0: En als de jongen in vorm is, zet je hem neer. Als Gravenberg in vorm is, zet je hem neer. Als Reinders minder in vorm is, dus vaker op de bank zit bij City, zet je er een ander neer.
4: Maar je hebt toch geen alternatief ook, René, dan Malen?
0: Ja, onze
2: Memphis?
0: Vriend. Memphis.
4: Ja, maar wie? Memphis.
0: Memphis?
2: Memphis, daar kiest hij voor,
6: maar
2: toch?
6: Ik heb helemaal geen vertrouwen meer in Memphis.
4: Maar Memphis nooit. Die heeft wel veel doelpunten gemaakt, maar nooit op grote toernooien. Nooit echt grote wedstrijden.
0: En Memphis moet echt 100% fit zijn. Ja. Want wat heb hij nou als nadeel? Als hij niet 100% fit is, gaat hij de gekste dingen doen. Ja. Gaat hij de moeilijkste dingen doen. Om tussen 3 man in weg te draaien en dat soort dingen. Terwijl als hij voor hem is, dan laat hij hem vallen en loopt hij weer door. Nee, maar Malen moet je nu zeker in de spits zetten, 100%.
2: We geven door aan Koeman.
0: Ja.
2: Ongehoord als hij dit niet doet, Johan.
6: Wat?
2: Dat het ongehoord zou zijn als hij Malen niet in de spits zet.
6: Ja, nee, natuurlijk.
2: Hoor je mij?
6: Ja, ik hoor je wel, maar je moet wel goed articuleren hier. We hebben zo'n lange tafel. Nee, maar ik vind dat Koeman altijd een beetje warrig doet over Malen. Zo van, ja. Maar hij ziet het volgens mij niet helemaal voor zich.
0: Hij is nu echt in...
6: Jazeker.
0: Zo goed is hij nog niet geweest.
2: Ik probeerde een bruggetje te maken naar ongehoord Nederland. Want daar maak jij
6: druk
2: over.
6: Ja, die indruk had ik al, ja. Nou ja, er is een rapport verschenen. En de NPO die heeft een rapport. En wordt dat ongehoord Nederland wordt helemaal onderuit geschoffeld. Weet je wel, journalistiek deugt er niets van. En ze halen de feiten en de meningen door elkaar. En dat is wel zo. Maar het is ook een beetje selectieve verontwaardiging. Kijk, in dit programma wordt de meeste onzin verkondigd en worden alle feiten en meningen door elkaar gehaald. En er heeft nog nooit iemand een rapport over ons gemaakt. Maar omdat het ongehoord Nederland is, die moeten van de buis. En iedereen bemoeit zich daarmee. En de hele publieke omroep is er druk mee.
2: Ja.
6: En dan denk ik, kijk, natuurlijk pissen ze wel eens naast de pot. Maar het is natuurlijk de tv-zender van Forum voor Democratie. En dat zijn dus wel intelligente mensen, maar tevens een beetje gekkies.
4: Ja, alleen het rapport staat niet op zichzelf. Hè. In 4 jaar tijd zijn er 11 rapporten geweest met allemaal negatieve conclusies. Oh, precies op diezelfde punten.
0: Maar kijk jij altijd?
4: Nee.
0: Ik kijk
6: wel. Ja, ik wel. Ja.
0: Ik kijk wel altijd.
6: Ik ook.
0: En ik moet heel eerlijk zeggen dat er ook vaak best wel mensen zitten met een mening, is het misschien niet mijn mening, maar ze onderbouwen hem ook wel weer.
6: Vind ik ook. Ik vind die talkshow, er zitten af en toe goede mensen in. Alleen dat meisje slaat
0: dat
6: door.
0: Dat slaat in asiel volledig door.
2: Rijs en Blommesteyn, bedoel je dan?
0: Maar, ja, kijk, die slaat volledig door.
6: Ga nou eens kijken in iedere talkshow en ga eens aanvinken wanneer er dingen gezegd worden die niet helemaal juist zijn.
4: Nee,
6: dat gebeurt gewoon.
0: Joh, maar die jongen van, er zitten wel meer Belgen vaker, hè? Maar er zit ook wel eens die Belg van Vlaams Blok toen, weet je wel.
2: Ja.
0: Maar die man is ook niet helemaal achterlijk.
6: Nee, absoluut niet.
4: Nee, maar als je als organisatie
0: als je een mening geeft, ik kijk wel altijd.
4: Maar ik heb het over de organisatie. Als je Karskens wegstuurt, en dat doe je door een rapport te laten opmaken door Rijs en Blommesteyn die 3-dubbele pet op heeft, dan klop je als organisatie niet.
6: Nee, dat is heel dubieus.
4: Ja.
6: Die heeft een hele nare dubbelrol gespeeld, die mevrouw.
4: Maar dat vindt dat bestuur daar kennelijk goed.
2: Maar
4: ze gaan weer door.
2: Ik heb ook de indruk wel dat ze wat aan het verzachten zijn. Want in het begin lieten ze ook filmpjes zien. Weet je, dan werden de witte kinderen in elkaar geslagen door een zwarte jongen. En dan zeiden, zie je wel, het zijn er weer die. Weet je, dat doen ze niet meer echt, toch?
4: Nee.
6: Nou, kijk, ik erger me niet meer aan ongehoord Nederland dan aan GroenLinks.
2: Nee. Ja. Is dat helemaal vergelijkbaar?
6: Ja, nee, dat is vergelijkbaar.
4: Nee, natuurlijk is dat niet vergelijkbaar. Want de ene partij bestuurt ons land, de andere partij die pretendeert een serieuze nieuwszender te zijn. Dat zijn toch hele verschillende dingen?
6: Jawel, maar het is ook een mening. Het is ook een mening. En als GroenLinks staat te lullen, heb ik ook altijd zoiets. Zijn dit nou wel de werkelijke feiten?
4: Ik denk, dit is precies het punt wat je nu aansnijdt. Een mening, iedere mening mag gehoord worden. Maar het brengen als nieuwsfeit is wat anders. Dus dat onderscheid moet je dan wel maken. Dat is precies de kritiek zoals je dat
6: hoort leest. Jawel, maar kijk, je hebt Forum voor Democratie en ook de PVV, die hangt daar een beetje tegenaan, tegen die zender. Ja. Die hebben een heel ander geluid. Dat de linkse mensen in Nederland, die vinden dat al gauw ongehoord. Maar dat is hun geluid, dat is hun visie.
2: En de klacht is ook een beetje dat de andere omroepen die politici niet uitnodigen.
6: Ja. Ja.
2: Dat is natuurlijk ook een ding.
6: Nou ja, ze worden gecanceld. Ze worden ook in de gemeenteraden gecanceld. Forum voor Democratie heeft prachtige uitslagen met de verkiezingen. Die worden nergens geaccepteerd in de gemeenteraad.
4: Ja, dat is wel een argument, ja.
1: Nou, en Wilders wordt wel heel veel. Dat weet jij ook nog uit jouw NPO-tijd, denk ik. Die wordt wel heel veel uitgenodigd overal.
2: Ja, het was op een gegeven moment stuurden we iedere week standaard hetzelfde mailtje naar Geert Wilders. Dan kregen we nooit reactie. Maar dan was het met de vraag of hij wilde komen. Hij wilde nooit komen.
0: Met Sven.
2: Ja, met Sven. Ja, liet ook een lege stoel voor hem staan. Ja.
4: Ja.
2: Nou, ja. Je wilt ook nog even over tv hebben, van Ongehoord Nederland, even naar de reality soaps. Jij zegt, daar moeten we mee stoppen.
6: Nou ja, we worden bedolven onder de soaps. Hè? En daar zal wel een doelgroep voor zijn, want anders doen ze het niet. Maar als je nou kijkt naar die soaps, welke soaps zijn nou leuk? Ik vind Gerard Joling vind ik leuk, want ik kan om Gerard onbedaarlijk lachen. Ja. Die twee bevers, die irriteren niet. Maar de rest, het is niet om aan te gluren.
0: Het is natuurlijk vrij goedkope televisie, Johan. Je hebt een cameraman en geluidsman. Je volgt die Andreas Juno de hele dag.
6: Ja, maar ik begrijp niet dat er nog
0: en je zet hem,
6: een paar honderdduizend mensen zijn die geïnteresseerd zijn in Andreas Juno.
0: Je hebt tegenwoordig ook nog van die dingetjes die iemand dan gewoon de hele dag bijhouden wel. Ja. Hè? Dus je hoeft niet meer van zet hem nu even aan. Dus de hele dag kan je hem.
2: Zou jij het doen? Zo'n cameraploeg in je huis?
0: Nee, ik zou
6: het van mijn leven niet willen. Maar dat vind ik nou een inbreuk op de privacy.
0: Ja. Maar ik kan wel begrijpen dat de Dries Roevings van deze wereld, dat die het wel doen.
2: Ja, ja.
0: Ik bedoel, die moet ervan leven, die moet werken, die moet zijn hypotheek betalen. Die wil drie keer per jaar de vakantie.
2: Maar Hazes zegt nu, ik laat alles zien.
0: Ja.
2: Dat zegt hij.
6: Ja, ik ben er niet in geïnteresseerd.
2: Zou je wel Merel willen zien, wat er thuis allemaal gebeurt?
6: Nee, ook niet. Nee, ik ben er niet in geïnteresseerd. Maar kijk, Gerard Joling bijvoorbeeld, die heeft een manager bij zich altijd. Die rijdt hem, hè?
2: Dino.
6: Gerard is hier, die valt bij mij op die bank neer, zit er even te lullen. Dan staat die manager erbij met zo'n klein cameraatje, die neemt alles op. Dus je moet meteen op je woorden letten dat je geen gekke dingen zegt. Want anders dan zit je in de soap.
0: Maar weet je wat is, Johan? Als je net als in. Kijk, wij. Het valt in principe hier nog mee. In Engeland is het nog erger, hè? Dan heb je de Jungle Vips, de Huppelde Pup Vips. En Big Brother heb je daar nog steeds met bekende Engelsen.
2: Redelijk bekende, ja.
0: Redelijke bekende. En daar schrijven bladen de hele dag over.
6: Ja, maar René, hoe geil moet je van jezelf zijn om te zeggen, ik wil wel een soap.
4: Maar aan de andere kant, Johan, als er heel veel mensen naar kijken, wat maakt het dan uit?
6: Nee, er is een doelgroep voor, want anders zouden ze het niet doen.
2: Ja.
4: Nee.
2: Er is nu wel ophef over een ander programma dat RTL gaat uitzenden vanaf eind deze maand. Het gaat over drugs. Er is een promootje, er is ontzettend veel over te doen. Oh ja. Dan zie je kinderen drugs gebruiken. Dit zijn geen acteurs, dit is een documentaire die eraan komt. Kijk.
7: Wat gaat jullie generatie doen?
11: Drugs gebruiken.
12: Waarom ben je niet gewoon thuis en ga je naar school?
13: Op school is het ook gewoon allemaal fout gegaan.
14: Oh, dit voelt wel gewoon even weer goed.
15: Is het wat je zocht?
14: Ja, op een hele enge en kut manier wel eigenlijk.
16: Zo, hoe ga je uitleggen hoe Keta voelt?
17: Het voelt gewoon alsof je een warme knuffel krijgt, toch?
18: En dan ga ik denken van, misschien moet ik wel een lijntje nemen.
19: Je hoort wel een fenomeen shotgun gehoord?
20: Dat je gewoon je buis in een zakje stopt.
14: En gewoon. Fucking drugs, joh. Dan zit ik hier toch weer als een wijsneus.
18: Natuurlijk zijn ze blij. Iedereen is blij. Alles is mooi. Ze zijn met drugs zo.
4: Dit kan echt niet, vind ik.
0: Nee.
4: Ik vind het echt schandalig. Nee, er zijn kinderen. Over 10 jaar kijken ze misschien terug op waar heb ik aan meegedaan.
6: Maar hoe gaan die ouders hierop reageren? Als je ouders bent van deze kinderen, dan schrik je de pleuris. Ik kan me niet voorstellen. Het zijn kinderen die nog niet volwassen zijn. Ik kan me niet voorstellen dat die ouders dit prettig vinden.
1: Die hebben daar toestemming voor moeten geven.
6: Dan vraag ik meteen daarbij, hoe komen die kinderen aan het geld om drugs te kopen?
4: Nou ja, en misschien hebben de ouders wel toestemming gegeven, want die ouders zelf ook niet helemaal de boel op een rij hebben.
2: Zijn
4: wij
2: misschien naïef? Volgens mij wordt er heel veel gebruikt.
4: Ja, wel, maar dan hoef je niet als kinderen zo in beeld te brengen.
6: Ik ben niet naïef, want op het platteland, bij ons bijvoorbeeld, is het zo, het hele jaar, als je 's avonds om 9 uur een rotje hoort knallen, dat betekent de winkel is open. Ja. Dan die gozer met de drugs, die komt in een auto, die staat op parkeerterrein bij het voetbalveld of zo, en die steekt een rotje af en dan gaan alle brommers die gaan daar naartoe. Want dan is de winkel open, zo gaat het.
2: Ja. Ja. Of worden wij nou in de maling genomen door Videoland, dat dit acteurs zijn? Het is net iets te perfect allemaal, hè? Dat ventje wat dan zo zegt, lekker aan de keta, dan denk ik...
1: Maar wordt het verkocht als documentaire?
2: Het wordt verkocht als documentaire. Ze zeggen dat het een documentaire is. Maar ik zit het nou weer te kijken, ik twijfel.
1: Maar ook al zijn het acteurs, ik vraag me ook af of niet zien gebruiken doet gebruiken. Dat vraag ik me ook af, of dat niet een risico
6: is. Nou, het is voor heel veel mensen van deze leeftijd een reden als ze dit zien om het ook te doen.
11: Nou, dat hangt er vanaf wat ze brengen.
0: Ik heb een beetje het idee dat bij dit, dat het ook een beetje winstbejag is, weet je wel. Maar ik zit ook wel eens documentairetjes te kijken van kinderen van 15, 16, die wonen dan alleen. Die zijn dan helemaal naar de kloot en dan probeert zo'n moeder, zo'n zussen, zo'n vader, probeert het allemaal nog een beetje. Dat is hartverscheurend allemaal, joh.
11: Ja.
0: Het is allemaal hartverscheurend, joh. Bah. Ja.
6: Maar kijk, promotie voor drugs is misdadig.
0: Ja.
11: Ja. Ja, maar je weet niet, kijk, ik vind het verschrikkelijk om die kinderen zo in beeld te brengen, maar je weet niet wat ze gaan brengen in de documentaire. Als het vooral een beeld is wat juist afschrikwekkend moet zijn, dan is het geen promotie.
2: Nee, dat is nu al snuivend voor een miljoen mensen.
6: Promo is absoluut niet afschrikwekkend.
11: Nee, dat klopt. Nee.
2: Het is van Videoland overigens, eind deze maand.
6: Dat is van RTL?
2: Dat is van RTL,
6: maar niet naar RTL.
2: Ja. Die overstap, is dat serieus iets wat overwogen wordt?
0: Nee, natuurlijk niet.
6: Nee.
0: We doen het een heel jaar door, man.
6: We hebben een paar grappen erover gemaakt, maar dan wil iedereen daar een plasje over
1: doen.
6: Waar
1: zijn ze op de lijn gekomen dan?
6: Wat zei je?
1: Zijn ze op de lijn gekomen?
6: Hoe bedoel je?
1: Op de lijn.
0: Nou, we gaan eerst het WK doen.
6: Wilfred heeft met de directeur...
0: Dan zitten we hier van half drie tot half één iedere dag.
2: Wordt wel leuk, hè?
0: WK. Half drie tot half één?
2: Ja, leuk, man.
0: Ja,
2: ik ga wel
0: leuk.
2: Kijken thuis.
0: Hartstikke leuk.
2: Ja. Ja.
0: Lang.
2: Wil jij nog iets vinden van de SGP? Want die zijn nou boos over de Flodder musical.
6: Ja, de SGP die zou eigenlijk verboden moeten worden, hè, in dit land. Kijk. Nee. Maar we spreken schande van Afghanistan en Iran, hoe de overheid daar met vrouwen omgaat. Maar de SGP is geen haar beter. Hè? Dus ik vind dat een politieke partij die verboden moet worden.
2: Maar is het dan vanwege de standpunt of vanwege deze beelden?
0: Ik denk dat Afghanistan toch een tikkie erg is.
11: Ik denk ook een tikkie.
1: Nou,
11: ik denk dat het een tikkie erg is.
6: Het past helemaal niet in de Nederlandse cultuur. Nee. Maar het is de betutteling. Het
11: maar
6: is
11: Johan, als je zegt
6: de bekrompenheid van de SGP.
11: Nee, maar als je zegt het geluid van Ongehoord Nederland en die groep mag er zijn, laat SGP dan ook een geluid hebben.
6: Ja. Jawel, maar moeten we nou in 2026 een musical of een film, moeten we daar weer beelden uithalen om de woordkeuze te kuisen?
11: Nee, helemaal niet. Op, sterk nog. Ik vind dat we een beetje meer moeten laten zien.
2: Ze hebben al succes gehad, hè? Want die 40-45 musical die nu loopt in Barneveld, daar zijn al God en dingen zijn er al uitgeknipt uit de musical, onder druk van de SGP daar.
11: Echt waar?
2: Ja, en nu komt er een Flodder musical en dan mag er dus niet in gevloekt worden.
6: Ja, maar je hebt het met die film van Eddie.
0: Mag wel in geneukt worden, zegt de SGP.
2: Oh, buurman, wat doet u nu?
6: Nou ja, de SGP is neuken hartstikke gevaarlijk, want ze mogen geen voorbehoedsmiddelen gebruiken. Ja. Die hebben allemaal 7 kinderen. Ben je ook van de SGP, trouwens?
11: Nee. Maar ik heb wel een hekel aan condooms, kan je vertellen.
2: 9 kinderen. Emiel Ratelband, dat is ook 9 kinderen, zou ik
6: zeggen. Ja, die is zoek, hè?
2: Hij is zoek, ja.
6: Moeten we houden zo?
0: Ja. Hij zit in Bali, toch? Of zo?
2: Ja, Thailand. En zijn zoon zegt nou in de Telegraaf dat ze zich zorgen maken, want hij heeft een of andere vrouw daar opgedoken.
11: Ja, maar ik heb me altijd zorgen gemaakt om een ratelband.
2: Ja?
11: Dit is nooit normaal.
0: En ze wisten niet of die vrouw naar het damestoilet ging of naar het herentoilet.
2: Ja, hij heeft er een kind mee.
6: Maar ze bleef pissen in de pisbak.
0: Oké.
2: Ongelooflijk. Ja. Ja. Kan jij een beetje slapen eigenlijk met een kind?
1: Wat?
2: Kan je een beetje slapen met een kind? Nee, ik zo onduidelijk, jongens?
1: Ja, je bent echt niet te verstaan. Oh. Nee, jawel. Nee, ik heb de afgelopen weken gaat het iets minder met het slapen. Dus ik ben mijn oogje aan het openhouden. Daarom laat ik de plas ook zitten. Dat houdt je alert.
2: Ja?
1: Ja. Ja, dat houdt je wakker, toch? Als je moet plassen, dan kun je in ieder geval niet slapen.
6: Als ik in de auto zit en ik moet pissen, dan moet ik hem langs de kant zetten. Want dan zit ik niet meer op mijn gemak. En als je dan pech hebt, sta je tegen de wind in te zeiken, ga je met een hele natte broek.
2: Ja. Heb jij nou toch een keer op een rotonde gezeten? Ook voor een
6: ik heb een keer op een rotonde zitten schijten, ja. Nee, maar kijk, als je echt moet, dan moet je.
2: Ja.
6: En er was geen benzinestation in de buurt. En zo'n rotonde, dat was allemaal gras, was heel hoog gras. En gelukkig had ik tissues, een pakje in de auto. Ja. Oh, ik heb er verrukkelijk zitten schijten, jongen. Maar zo met mijn kop boven dit gras uit. Maar die mensen dachten, daar is zeker een opname van vandaag.
2: Ja, heel normaal. Ja, leuk voor, dat zou in je soap wel leuk zijn geweest.
6: Ja, maar ik wil geen soap.
2: Nee. Je zal maar nodig moeten op je fatbike zitten. Heb je dit gezien? Bij jou in de buurt, van Dordrecht naar Rotterdam, was een gozer.
0: Dus
2: A16. Op de A16, die ja. met zijn fatbike.
6: Ja, maar hij heeft ook een fatbike. Was René het zelf
0: nee,
6: niet?
0: Nee, ik was het niet. Ik was het niet.
2: Ja, dit is ongelooflijk.
0: Ja. Ja. Ja, hij neemt de kosten weg.
2: Ja.
0: Waarschijnlijk. Hij neemt de kosten weg.
2: We kunnen nog even doorpraten of we kunnen Merel nu laten plassen. Wat zullen we doen?
6: Nee, laat Merel maar even plassen.
2: Oh, ja, is dat... Ga maar even.
1: Ja, dankjewel.
2: Oké, daar gaat ze.
6: Rennen, meid.
1: Nee, want mijn bekken zijn nog steeds niet stevig genoeg dat ik kan rennen.
2: Oh, goed. Dat zijn dus zo naar de klas.
6: Zeg dan maar in je beroep.
2: Ja. Het tweede deel van vandaag is uit. Graag tot zo.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
21: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noodles of potatoes. Of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Laatste deel van vandaag is tijd van vanavond. Nou, vet. Mag wel een keer. Johan... Jouw verhaal over de rotonde. Ja. Ik krijg in mijn oortje door dat er beelden zijn opgedoken. Je bent toch gezien.
0: Mijn god. Kijk,
2: ja. Het is ongelooflijk.
6: Nou, als ik zit te schijten, dan trek ik een heel ander gezicht.
2: Zou je dat voor ons een keer voor willen doen?
6: Nee. Het gaat nu wel erg ver.
2: Oké. Merel, even de hypotheekrenteaftrek.
1: Ja.
2: Mensen thuis maken zich zorgen.
1: Nou ja, het begon vandaag weer gelijk lekker. Eerste dag na het mijnreces. En de verhoudingen binnen de coalitie worden alweer gelijk op scherp gezet. Want wat wil nou? Ze hebben een maatregel dat ze de belasting van de tweede schrijvende belastingbox, inkomensbelasting, gaan ze iets omhoog doen. Ja. Betekent dat de hypotheekrenteaftrek die je ermee weer terug kan krijgen, gaat ook iets omhoog. Maar D66 en CDA zei, ho, maar dat was niet de bedoeling. Dus die willen dat nu eigenlijk weer eraf hebben. Mm-hmm. Maar VVD zegt, nee, wij hebben een afspraak gemaakt. Wij hebben gewoon gezegd, we komen daar niet aan de hypotheekrenteaftrek, ook al gaat die iets omhoog.
6: Dat klopt. Dat
1: ja.
6: klopt ook.
1: Nou ja, het is maar een beetje hoe je dat coalitieakkoord leest. Heijnen zei in ieder geval vandaag, minister van Financiën, aan de hypotheekrenteaftrek, daar gaan we absoluut niet aankomen. En toen zei Henry Montebal dit.
22: Dat kan hij zeggen, maar uiteindelijk is minister Heijnen minister van Financiën van een kabinet. We bepalen met z'n allen in coalitie wat we wel of niet doen. En een kabinet voert de plannen van een coalitie uit. Dus dat lijkt me een beetje voorbarig.
23: Hypotheekrenteaftrek, dat is natuurlijk... Eerder is dat ook een discussiepunt geweest in de formatie. Maar we hebben daar gewoon in de coalitie hebben daar hele duidelijke afspraken over gemaakt. Dus wat mij betreft, die afspraken die staan. We maken geen aanpassingen in de hypotheekrenteaftrek, geen aanpassingen in de systematiek. En ik heb daar ook vandaag minister van Financiën daar heel duidelijk over gezien dat hij precies hetzelfde zegt.
6: Ja, maar ik vind dat correct wat hij zegt, want de VVD is toen heel duidelijk geweest. Ja. En dat hebben ze dus in coalitieoverleg vastgesteld. En nu Bontebal, die ziet het aan alle kanten uit zijn handen glippen. En die is nu een beetje op zijn pik getrapt dat de VVD zijn poot stijf houdt. Maar anders is iedere VVD-stemmer, die voelt zich in de maling genomen.
1: Zij leggen het dan op deze manier. VVD zegt inderdaad, we mogen er helemaal niet aankomen. Ook niet aan die systematiek. Dus het gaat altijd zo dat als dan de inkomstenbelasting wat omhoog gaat, krijg je daar via de hypotheek aftrek wat meer voor kun je wat extra aftrekken. Alleen zeggen D66 en CDA, nee, we hebben gezegd dat we het niet zouden versoberen. Dus dat je in ieder geval niet nog minder terugkrijgt dan dat je nu krijgt.
6: Ja, maar dat is een interpretatie. Nee, dus, is
1: ja,
6: daar.
1: Precies.
6: Maar
1: precies.
6: De VVD is altijd heel duidelijk geweest. Want daardoor hebben heel veel mensen op de VVD gestemd.
0: En in die context moet je plaatsen, denk ik. En dat wisten de andere partijen ook.
1: Nou ja, en het vervelende voor de VVD is nu, ze hebben dus een motie aangenomen in de Tweede Kamer van GroenLinks PvdA, dat ze hier dus mee aan de slag willen gaan. En daar hebben CDA en D66 voor gestemd in de Tweede Kamer.
11: Ja, maar als de VVD geloofwaardig wil zijn, houden ze een poot hier stijf. Ja, dat was de belofte bij de verkiezingen.
1: Dat gaan ze waarschijnlijk ook doen.
2: Maar ze hebben wel vaak gedonder onderling in die coalitie, heb ik het idee. Toch?
6: Nou ja, maar het loopt ze uit de klauw. Kijk, dat minderheidskabinet, dat functioneert niet.
1: Nee. Ja, ze waren
6: dus die mensen zijn in paniek.
1: Ze waren ook geïrriteerd natuurlijk over het feit... dat D66 dezelfde weg
6: als Wilders. Het mislukt.
2: Ja. Wat zei je inmiddels?
1: Ja, dat ze tegenstemden in de Eerste Kamer tegen de asielmaatregelen. Daar waren ze natuurlijk, het CDA en de VVD waren daar ook geïrriteerd over.
0: Maar weet je, toen ze begonnen, hadden ze nog het idee van... we gaan het anders doen, we gaan meer met elkaar praten. We gaan
6: een beroep doen op het beroep doen, van de tegenpartij.
0: Maar die anderen hebben er helemaal geen zin in.
11: Ze begonnen meteen met Sjoerdsma die de boel voor de gek hield.
0: Ja, maar ik bedoel, die anderen hebben er helemaal geen zin in.
6: Ja, maar het is een zelfoverschatting en het is naïef geweest.
1: Nou, moet ik zeggen, ik bedoel, sinds februari zijn ze dan geïnstalleerd. Het is ook altijd zo, dat was ook met het kabinet Schoof zo... die werden gelijk na 2 maanden al op dingen afgerekend. Het is ook zo dat je echt als kabinet op gang moet komen. Daarom, normaal gesproken, zit het kabinet er 4 jaar. En zelfs binnen die 4 jaar...
0: Ja, ze komen
1: los je
0: wel
1: echt
0: slecht
1: niet,
0: op gang dan.
1: Los je echt niet aan in... Nee, absoluut. Maar,
6: Merel, in deze tijd moet je geen minderheidskabinet... want er is geen normaal verstand aan de andere partij... want ze staan als vijanden tegenover elkaar.
1: Nou ja, de vraag is nu hoe het bijvoorbeeld met Velbrief... en inderdaad dat sociale vangnet, de WW... de AOW, hoe dat allemaal gaat aflopen.
6: Dan gaat de vakbond winnen. Nou, want anders legt de vakbond Nederland plat.
1: Ja, de vakbond en de oppositiepartijen. Dus dit vraagt heel veel van de coalitie. Die zullen heel veel van hun plannen die ze hadden...
2: Maar als ze elkaar al de tent uitvechten... Ik geloof dat de VVD'ers hebben allemaal een hekel aan de D66'ers... heb ik de indruk.
6: Dat lijkt me logisch, ja. Want ik vind D66 een plaag voor Nederland.
2: Ja, jij bent ook een VVD'er, toch?
6: Ja.
2: Ja, nou, dat klopt.
5: Laten we hopen dat het met die billetjes goed komt. Want anders hebben we dadelijk helemaal een probleem.
2: Dat die Jette dadelijk...
5: Ja.
2: Nee, maar hij heeft een fotootje al met de verplegers gedeeld.
6: Ja, maar die hockey moet nou ook niet aan die billetjes komen.
2: Nee. Even eraf blijven. Hoeveel weken rust?
6: Ja, maar die heeft nog wel een vriendinnetje.
2: die hockeyer bedoel je?
6: Ja.
2: Ja. Hey, Feyenoord wil Sterling houden.
5: Ja. Ja, dat kan je doen.
2: Ja.
5: Je kan het ook overwegen om het niet te doen.
6: Maar hebben ze de argumenten bij?
5: Nee, tuurlijk niet. Nee, maar dat is hetzelfde, Johan. Kijk, je mag van mij alles zeggen, hoor. Maar dan hoor ik die van Persie zeggen... ik ga het aankoopbeleid bepalen, ik ga het bepalen. Maar op basis van wat?
6: Dat is
5: kijk,
6: natuurlijk niet
5: nou
6: zo.
5: Kijk, als Arsène Wenger dat zegt, of Guardiola zegt dat... of als Ancelotti zegt dat, zeg ik... joh, je hebt je sporen verdiend, prima. Maar hij heeft zijn sporen helemaal nog niet verdiend,
6: maar een trainer die advocaat nodig heeft om op de been te blijven... die kan toch niet het aan- en verkoopbeleid bepalen?
5: Nee, natuurlijk
6: want dat
5: niet,
6: kan hij helemaal niet. Heeft hij ook geen enkele ervaring mee.
5: Nee,
6: een technisch directeur halen ze nu voor Jan de tekorte achternaam.
5: Ja.
6: Dan moet hij zich helemaal niet meer bemoeien. Hij is een passant. Hij moet blij zijn als hij de volgend jaar nog zit.
2: Ja. Het is trouwens zo dat er een beetje verschillen. Sommige media melden dat er waarschijnlijk geen contract komt voor Sterling. Sommige weer wel. Dus het is een beetje discussie.
6: Maar er is
2: over.
6: Geen enkele aanleiding om een dure kracht in de salarissferen... als Sterling hier te houden, want hij voegt niets toe aan Feyenoord. Dan kun je beter een jongen van 18 jaar een kans geven.
2: Ja, als bankzitter. Ja. Saskia Belleman, ga je haar missen?
6: Hmm. Ja, die ga ik missen, ja. Ik vond haar echt de beste duider voor rechtbankzaken in Nederland. Ik vond het een hele sympathieke vrouw. Vroeger zat ze bij de Zwolse krant. Het is de ex van...
2: Dijkstra?
6: Van die kleine Dijkstra van Telegraaf.
2: Ja,
11: En Saskia is met afstand de beste rechtbankverslaggever... Ja. die we echt jarenlang hebben gehad.
6: Maar
11: in alle opzichten.
6: Zij heeft
2: weet jij wie de kleine Dijkstra is?
1: De kleine Dijkstra?
6: Ja, Dijkstra, dat is, hoe heet hij de voornaam ook weer?
2: Oh, Bert.
6: Bert.
5: Bert Dijkstra, ja. Bert Dijkstra.
6: De schrijver. Nee, maar Saskia die kon op een hele duidelijke manier... het hele volk duidelijk maken wat er in de rechtbank afgespeeld had.
11: Het klopte ook inhoudelijk wat ze schreef. Als ze het niet wist, ging ze het navragen. En wat zij als een van de eerste begon te doen was... weergeven wat alle partijen zeiden. Dus niet alleen wat de officier van justitie zei... maar ook wat de advocaat van de verdachte zei. Wat de alles legde ze uit, op een hele heldere manier. Ja. Ze gaat niet helemaal stoppen trouwens, ze blijft wel doorgaan. Maar voor zichzelf...
6: Ik zal haar wel missen. Dat had ik ook met Mart Smeets. Daar was je zo aan gewend.
11: Ja, maar zij gaat niet weg. Alleen, ze werkt niet meer bij de Telegraaf.
6: Nee, maar ze zal nu minder in talkshows komen... want zij gaat natuurlijk niet meer naar alle rechtszaken toe nu.
11: Nou, ik denk dat als ik een talkshow was... dat ik haar wel graag zou willen blijven houden.
6: Nou, ik zou haar hier best willen hebben.
2: Zij wilde toch niet? Of wat was daar ook weer mee?
6: Oh, dat weet ik niet. Nee, dus Saskia heeft niks te melden. Nee, ze heeft niks te willen.
11: Nee, ze heeft gezegd dat ze alles in overweging zou nemen.
2: Ja. Ja. Zij is toen begonnen met die Robert M-zaak. Hè? Dat was echt een. Dat is begonnen op tv.
11: Met Twitter begon ze heel veel. Ja. En aanvankelijk heeft ze toen nog niet op tv willen komen. Toen ze de eerste keer werd gevraagd. Maar daarna is ze er wel mee begonnen. Ja, en dat blijkt ze ook uitstekend te kunnen doen, inderdaad.
2: Ja, we hebben nu weer in Amsterdam. Hebben we weer zo'n zedenzaak. Die Jan B.
11: Jan B.
2: Maar dat is wel een droevig geval ook. Hè? Want hij zegt.
11: Nee.
2: Maar hij zegt.
5: Je doet net alsof je hem kent.
11: Nou,
5: Jan B. Alsof je er al met hem uit eten gaat.
11: Omdat ik natuurlijk wel het nieuws volg over die dingen. Die
2: Jan B. gaat voorlopig niet uit eten, denk ik.
11: Nou, Jan B., dat is inderdaad een hele bijzondere zaak. Heftige zaak ook. Hij wordt verdacht van seksuele delicten naar kinderen. Op een crash onder andere. Maar nou was vandaag een zitting in de rechtbank. En toen bleek ook dat ze verdenken dat hij misschien aan dementie leidt. Dus hij is onderzocht geweest door een psycholoog.
5: Oudere man al.
11: En die psycholoog die heeft een rapport gemaakt. En die heeft gezegd, ja, ik denk dat hij toch naar het Pieter Baan Centrum moet. Want dan kunnen ze meer nagaan of hij dement is ook. En wat dat dan voor effect heeft gehad op zijn gedrag.
6: Ja, maar hij had ook gevraagd van, vertel mij eens wat er gebeurd is.
11: Nou, maar ik heb vandaag ook een zitting gehad met een man. En dat is dan een man. Kijk, wat heel veel mensen. Kijk, er is heel veel boosheid en woede over seksuele delicten. Zeker als het om kinderen gaat. En emoties, die begrijp ik volledig. Maar de mensen die daarmee behept zijn, die willen dat zelf ook niet. Het lijkt mij. Kijk, pedofilie is een geaardheid eigenlijk. Net als heteroseksualiteit of homoseksualiteit. Als je het hebt, kom je er niet vanaf. Het gaat erom dat je dan uiteindelijk leert om daar niet naar te handelen. Maar dat is. Het lijkt mij. En de mensen zeggen, ik vind het afschuwelijk om daarmee.
2: Ik heb de opdracht gekregen om het programma gezellig te eindigen. Dat is
11: ja, bedankt. Ja.
2: Sorry.
11: Ja.
2: Dat is wel stom. Als John de Mol straks belt, mag ik morgen terugkomen of niet, Johan?
6: Nee, jij bent van harte welkom, want wij hebben allemaal het volste vertrouwen in jou. En je hebt vandaag een colbertje en een overhemdje aan.
2: Ja?
6: Zo zie je er keurig uit als presentator, want ik vind het geen gezicht als je in die kleding komt waar je ook de tuin mee doet.
2: Ja, maar mag ik hier morgen wel een t-shirtje onderdragen?
11: Natuurlijk.
6: Een vlot t-shirtje is. En als je een dasje hebt, wil ik er wel knopen voor.
2: Merel, dankjewel. Ik zie je op Curaçao.
1: Nee, want jij komt maar 4 dagen.
2: Nee, maar ik zie je op tv op Curaçao.
1: Oh, sorry.
2: Alle bikinibeelden en zo gaan we
1: al. Nee. Ik doe een wetsuit aan.
2: Tot vandaag is tijd. Tot morgen. Tot morgen. Dag.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
21: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Wat een flauwekul allemaal!
9: Goede Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Studiefinancier Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Een Brit die aan een straf wegens kindermisbruik wilde ontkomen heeft gedaan alsof hij een beperking had. Het plan mislukte. De politie doorzag het verhaal en hij is nu veroordeeld tot 15 jaar cel. Van 2018 tot 2021 misbruikte de 41-jarige John Sedell 3 jongens. Zijn broer hield steeds vol dat hij niet kon lopen of praten en de misdrijven dus ook nooit gepleegd kon hebben. Ook medische professionals werden om de tuin geleid. De politie ontdekte dat de verdachte niets mankeerde en dat zijn kwalen verzonnen waren. De medeplichtige broer moet ruim 2 jaar de cel in. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en Pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Het weer, afwisselend zon en flinke buien met hagel, onweer en zware windstoten. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam. Daar heb je richting Utrecht 10 minuten oponthoud. Heeft te maken met werkzaamheden. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je voor de grens een kwartier in de file door controles. En op de A27 van Utrecht naar Breda staat het vast tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum. Door een pechgeval is de vertraging 35 minuten. De rechterrijstrook is dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van VI ZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Kaloen van Uithuizen en ik deel de studio vandaag met Sander Jansen. Goedemorgen, Sander.
1: Goedemorgen.
0: Ja, laten we maar gewoon gelijk beginnen bij het meest gelezen nieuws gisteren in ieder geval. Dat ging over Mauri Steijn, want wie wordt zijn opvolger? De nieuwe trainer treft in ieder geval wel een uitgeblust team. Want ja, ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, Sander, maar ja, het lijkt wel een beetje uitgeblust te zijn daar bij Sparta.
1: Nou, een beetje, ja. Best wel behoorlijk, ja, inderdaad. Ja, ja. Ik moet zeggen, die wedstrijd tegen Telstar die ze toen verloren, toen was Telstar ook wel goed, hè, maar je merkte ook wel het verschil in urgentie, zeg maar. Bij Telstar was het echt vechten voor een van de laatste kansen. Ja, en Sparta leek het wel te geloven eigenlijk. Hè. Die konden de play-offs nog halen, stonden op de negende plek toen, geloof ik. Maar je zag in die selectie niet echt het geloof van nou, dat halen we nog wel en we gaan lekker die play-offs weer met z'n allen. Ik denk misschien dat ze eerder bezig waren met vakantie. En nu is Groningen eroverheen, hè? Dus ja, kleine kans dat ze dat nog gaan halen. Want Groningen moet naar Heracles toe. Ja, Heracles, die gaan denk ik helemaal niet meer winnen. Kunnen we het wel over eens zijn. En ja, Sparta is wel een beetje klaar. Ja, het is toch wel, ja, toch wel gek als je die play-offs kan halen, hè, waar je dan het hele jaar voor vecht. Maar die indruk krijg je niet.
0: Ja, nou, voordat we trouwens de opvolger van Steijn gaat. Steijn heeft volgens mij zelf ook nog geen club. Ja, voor hem is het toch ook niet heel lekker, toch? Als het seizoen, ja, een nachtkaars is misschien nog een understatement, maar ja, dat het seizoen zo eindigt in een mineur, dat werkt voor hem denk ik ook niet lekker als je nog op zoek moet naar een andere club.
1: Nee, zeker niet, zeker niet. En ik zit ook te denken welke clubs er nog beschikbaar zijn voor hem. Hij is natuurlijk vertrokken met het idee om ergens in Nederland weer aan de slag te gaan bij een mooie club. Maar ja, er blijft weinig over op deze manier. AZ is nu ook onder de pannen met Echtelt natuurlijk. Utrecht heeft een nieuwe trainer. Twente is bezet met Van der Brom. Ja, waar kom je dan uit? Dan moet je richting het buitenland. En nou, dat zal vast wel interesse voor komen. Hè. Dat komt nog wel op gang. Maar ja, zit daar ook een club tussen die je zelf ziet zitten? Ja, dat is wel een beetje de vraag.
0: Ja, nou, als we het dan hebben over Sparta. Ja, Paul Simonis stond op de lijst. Maar dat lijkt hem toch niet te gaan worden. Ik vond het wel jammer eigenlijk. Want ik ben altijd wel gecharmeerd van Paul Simonis. En ik hoop dat hij ook wel weer terug in de Eredivisie keert. Maar ja, die kans wordt natuurlijk zo wel heel klein. En jij kent hem goed. Dus toch geen Sparta? Het is nog een beetje ongoing, toch?
1: Ja, het is nog niet helemaal uitgesloten. Maar het schijnt dat ze er financieel niet uitkomen. Maar volgens mij speelt ook nog een beetje de contractsituatie van hem bij Wolfsburg. Hè. Hij is toen op non-actief gezet. Niet ontslagen, maar op non-actief. Dus hij krijgt daar gewoon nog doorbetaald bij Wolfsburg. Ja, dan moet je wel een goede regeling hebben om dat een beetje netjes af te ronden voor beide partijen. En ik kan me ook voorstellen dat Simonis zoiets heeft van ja, ik ga niet volledig inleveren op het salaris wat ik daar heb gekregen. Ik bedoel, ja, je moet ook aan je eigen toekomst denken. En als je daar een mooi salaris hebt voor 2 jaar, moet je nog wel wat meekrijgen. Ja, op zich Sparta, ik had ook niet helemaal verwacht dat hij dat zag zitten. Hè? Ik had eigenlijk verwacht dat hij misschien wat hoger zou inzetten. Dat hij Sparta wel mee in gesprek is gegaan. Wil ook wel zeggen dat hij dat het niet per se zijn maatstaf is. Hè? Dat hij per se een grote club wil. Anderlecht werd hij toen ook genoemd. Daar was hij ook niet heel erg enthousiast over op de manier waarop dat geleid wordt daar. Ja, dan is Sparta is vrij stabiel. Hè? Wordt gewoon goed geleid met Laros en Nijkamp. Doen het prima, eigenlijk altijd wel richting linkerrijtje. Daar kun je op zich wel wat aan bouwen. Hè. Je hebt daar een goede jeugdopleiding staan. Daar kun je ook wel wat meer uithalen, denk ik. Dus wat dat betreft was het wel een interessante club geweest voor Simonis. En daar heeft hij natuurlijk ook lang gewerkt als jeugdtrainer. Niet echt op een lekkere manier weggegaan. Onder andere met Den Uyl ook gewerkt daar trouwens. Maar volgens mij de mensen die daar toen werkten, die zijn allemaal alweer vertrokken. Of het is allemaal weer glad gestreken. Dus dat had het probleem niet geweest. Maar ja, jammer denk ik dat hij het waarschijnlijk niet wordt. Ik ben benieuwd waar die wel aan de slag gaat. Maar ja, gaan zien.
0: Ja, nou, we hopen in ieder geval. Tenminste, ik vond het altijd een flamboyante trainer die met mooi voetbal. Dus wat dat betreft hoop je dat hij snel weer een club heeft. En de andere kant.
1: Ja, ik denk ook wel dat hij voor zichzelf wil bewijzen natuurlijk dat Go Ahead niet een incident was. Hè, natuurlijk. Want mensen zeggen nu van, ah ja, Go Ahead, topjaar, beker gewonnen. Maar ja, verder kan hij niet zoveel van, omdat hij bij Wolfsburg is ontslagen. Maar ik weet niet of je hebt gekeken welke trainers er bij Wolfsburg hebben gewerkt de afgelopen jaren. Maar ja, het is wel heel knap als je daar niet wordt ontslagen. Dus het gaat nu trouwens ook niet heel veel beter. Ze staan op degraderen, dus ja, Simonis heeft wel iets te bewijzen nog voor zichzelf, ja.
0: Ja, begrijpelijk. Ja, die andere kandidaat waar ik het over wilde hebben is Rogier Meijer. Ook een trainer die jij van dichtbij hebt meegemaakt als clubwatcher.
1: Zeker, ja.
0: Is dat dan een goede match? Want op dit moment zit hij bij Leverkusen als assistent trainer. Ja, mm-hmm. Dat is eigenlijk ook wel heerlijk, toch?
1: Dat is wel een lekkere baan inderdaad. Hij ging natuurlijk mee met Ten Hag. Hè. Dat was echt een geweldige kans voor hem. Uldering ging toen ook mee. Dat is een beetje een Nederlandse staf. Ten Hag werd al na 2-3 maanden ontslagen. Uldering ging met hem mee. Maar Meijer bleef zitten. Ik heb het daar onlangs nog met hem over gehad. Hè, rond die bekerfinale bij NEC. Toen dook hij ook af en toe al op in de media. Toen zei hij ook van ja, weet je, voor mij was het ook een mooie kans om bij zo'n grote club te werken. En financieel kwamen ze ook niet helemaal uit met ontslaan en zo. Dus ik denk dat ze bij Uldering en Ten Hag zoiets hadden van nou, dit lukt nog, maar Meijer laten we dan zitten. Dus hij had zoiets van ja, dan blijf ik wel. En dan ga ik lekker een jaartje hier werken als assistent van de nieuwe trainer. En dat bevalt hem op zich prima. Maar hij heeft ook al een paar keer laten doorschemeren dat hij wel graag weer op eigen benen wil staan en gewoon weer hoofdtrainer wil zijn. Niet alleen omdat hij geen assistent wil zijn, maar het is ook qua afstand en zo. Hij woont natuurlijk nog steeds in Doetinchem. Als je dan iedere keer naar Leverkusen moet, dat is best wel pittig. Hij heeft ook jonge kinderen, heeft gewoon een gezin. Ja, als je die mensen veel minder ziet, volgens mij had hij het over iets van 2 keer per week en dan vrij kort. Dat je echt met papa even op de bank kan zitten, zeg maar, als kinderen. Ja, dat is natuurlijk wel moeilijk, hè. Dat nemen mensen vaak niet mee. Maar ja, dat speelt ook mee in keuzes van mensen. Dus ik denk dat hij graag richting eigen land wil. Dan is op zich Rotterdam prima te doen, hè. Dat valt
0: op zich. Ja, ik zit zo te rekenen. Ik zat te rekenen hoe ver... Ja, mijn topografische kennis, ik weet dat doet toch meer ver in het oosten ligt van het land. Dus ik weet eigenlijk niet wat er verder weg is. Maar als jij tegen mij zegt dat Rotterdam dichterbij is, dan geloof ik je meteen.
1: Nou... Op zich dichterbij weet ik niet, maar ik denk dat het qua files misschien nog minder zal zijn. Je hebt natuurlijk ook meerdere routes die je kan nemen. Maar bij Leverkusen zei Meijer ook dat hij... Normaal gesproken doe je daar 1 uur en 1 kwartier over, dat is prima te doen. Maar er staat eigenlijk altijd file, wanneer je ook gaat. Ja, ze zijn in Duitsland natuurlijk altijd aan de weg bezig. En er zijn altijd wel dingen aan de hand daar. Dus dat, ja, dan ben je misschien wel 2,5 uur bezig. Ja, dan is het natuurlijk wel minder leuk om even zo'n ritje te maken. Dus wat dat betreft snap ik hem ook wel. Maar ja, Sparta is natuurlijk ook niet naast de deur vanuit Doetinchem. Maar op zich moet dat te doen zijn.
0: Ja, ik heb met Krabby tijdens het WK in de auto gezeten. Nou, als meneer ergens een hekel aan had, dan was het Stau. En als er die borden er weer kwamen, werd hij helemaal gek.
1: Bouwstellen,
0: nou, ze zijn altijd aan het werk daar. Dat je denkt van, nou ja, soms is het prima, laat het asfalt lekker liggen, joh. Maar goed, dan is er ook nog een derde bord waar de Spartanen op schaken. En dat is die van Ruben Den El, de jongste trainer van de Eredivisie. Is dat, geloof ik? Ja, die verdient eigenlijk ook de complimenten. Ze hebben zich onlangs gehandhaafd naar de wedstrijd tegen Volendam. Ja, bijzonder knap met een van de kleinste begrotingen van de Eredivisie.
1: Zeker, ja, een beetje wat ook met Telstar aan de hand is. Hè. Ik vind dat eigenlijk bij Excelsior ook. Die zijn wel iets groter, hebben ook wel iets betere selectie op papier. Maar ja, het is nog knap eigenlijk ieder jaar als je met Excelsior in de Eredivisie blijft. Want ja, het is toch een beetje een club die een beetje ertussenin bungelt. Hè, tussen KKD en Eredivisie. Toch wel vaak weer knap terugkomt. Weet u natuurlijk allemaal nog hoe ze toen zijn gedegradeerd tegen NAC. Toen hadden ze ook wel wat pech natuurlijk. Hè, met die rode kaart kan ik me nog herinneren in die play-offs. Maar toen nam Den El het dus over in de KKD en meteen gepromoveerd. Ook met leuk voetbal. Dat is ook altijd wel te prijzen. En ja, nu in de Eredivisie gebleven ook gewoon knap. Ik kan me nog die eerste wedstrijd herinneren tegen NEC. Die gingen ze met 5-0 eraf. Ja, dan ga je toch altijd een beetje zorgen maken als je op die manier verliest. Nou, selectie was toen ook nog niet helemaal op peil. Dat zei Den El ook. Hè. We zijn nog niet zo ver als we willen zijn. Uiteindelijk toch wel knap de punten bij elkaar gesprokkeld. En vooral ook de laatste weken tegen Utrecht natuurlijk 5-0. Gewoon knap gedaan. En met een selectie die waar ook gewoon spelers beter zijn geworden. Hè. Zo Sanchez Fernandez, kan ik me nog herinneren, toen ze degradeerden. Ja, dat was een beetje een momentenvoetballer. En dat kwam er niet altijd uit. Ik denk dat Den El bij hem bijvoorbeeld er echt wel meer uit heeft gehaald. En ja, dat is wel de verdienste van de trainer. En op zich komt een beetje uit dezelfde school als Simonis. Lijken ook wel een beetje op elkaar. Gewoon hele amabele gasten die heel makkelijk praten. En ik denk ook een beetje tussen die groep instaan. Hè. Dat zal bij Den El ook wel zijn. Ook een heel ander type weer dan Meijer en Stijn bijvoorbeeld ook. Hè. Ik ben wel benieuwd wat voor soort profielschets Sparta dan heeft gemaakt. Maar ja, op zich, je moet ook natuurlijk kijken naar de trainers die beschikbaar zijn. Dat is soms ook een beetje moeilijk.
0: Ja, to be continued. De naam van NEC is inmiddels meermaals gevallen. Dus nu ik je toch aan de lijn heb.
1: Het zal ik dus niet, hè.
0: Dat maakt niet uit. Ik heb het graag met jou over NEC. Want ja, het lijkt ook wel een beetje alsof de Nijmegenaren snakken naar het einde van de competitie. Ja, hoe wordt het daar nou beleefd?
1: Nou ja, de spanning stijgt wel naar een soort kookpunt voor komende zondag. Want dan moet het wel gaan gebeuren. Ze hebben natuurlijk heel veel kansen gehad de afgelopen weken. Twente vooral wat veel dichterbij is gekomen in de afgelopen weken. Met gewoon goede resultaten, goed spel. Ik denk eigenlijk dat NEC daar toen had moeten winnen, hè, in de goalsvesten. Slecht begonnen, maar uiteindelijk zoveel kansen gecreëerd dat je misschien wel die zege had moeten pakken. Ja, daarna wedstrijd tegen Telstar en Groningen. Nou, Telstar was lastig. Telstar deed het gewoon heel erg goed, maar NEC had daar gewoon moeten winnen. En Groningen was NEC echt niet goed genoeg. En ja, dan kun je zeggen van snakken ze naar het einde van het seizoen. Dat denk ik niet, maar ja, die bekerfinale heeft wel echt natuurlijk een enorme dreun gegeven, ook aan zo'n selectie. Hè. Als je die had gewonnen, dan ja, was een beetje de drukte vanaf. Had je alsnog om die derde plek meegestreden, maar dat was dan een soort extraatje geweest. Ja, en nu is het wel van je moet zondag winnen van Go Ahead Eagles, want dan heb je in ieder geval die vierde plek. Misschien nog wel meer. Je weet niet wat er bij PSV Twente gebeurt. Maar dan heb je in ieder geval een tastbaar iets van dat je dit seizoen goed afsluit, zeg maar. Dat je een geweldig seizoen hebt gedraaid met een record aantal punten, record aantal goals. Maar ja, als je uiteindelijk die play-offs in moet en stel dat je daar uitvliegt, ja, dan eindig je weer met niks. Net als 2 jaar geleden, hè, toen was ook die bekerfinale tegen Feyenoord, die verloren ze toen. Ja, daarna was het seizoen gewoon een beetje klaar. Toen verloren ze ook nog een paar wedstrijden, slechte resultaten. Play-offs in de eerste ronde eruit tegen Go Ahead. Ja, dat is nu een beetje het doemscenario. Ik verwacht eigenlijk niet dat dat echt gaat gebeuren. Op zich is de selectie ook nog redelijk strijdbaar. Maar ja, je moet dat wel zien te voorkomen.
0: Ja, want de wedstrijd tegen Go Ahead, ja, weliswaar thuis, maar die moet gewonnen worden. Maar goed, jij volgt Go Ahead Eagles ook natuurlijk. Ja, hoe groot is de urgentie bij de Deventeraren om daar een mooi resultaat neer te zetten?
1: Nou, op zich, de urgentie is niet zo heel erg groot. Hè. Het is dan meer van het seizoen goed afsluiten. Ik heb bij Go Ahead nog niet het idee dat de pijp helemaal leeg is. Maar ja, er zijn daar ook wel spelers zoals De Busser en misschien Kramer en zo. Breum, die misschien wel aan hun laatste weken bezig zijn. Die zullen het ook wel goed willen afsluiten. Maar aan de andere kant, ja, ze hebben zich gehandhaafd. Ze kunnen geen play-offs meer halen. Ze zitten een beetje in een soort niemandsland. Ja, dan is het alleen nog maar om de eer en dat je het seizoen goed wil afsluiten. En dat is prima, hè. Dat zijn genoeg spelers die dat gevoel hebben. Maar meestal als die drukte echt niet meer opstaat, of het nou bewust of onbewust is, dan ja, is er toch wat minder urgentie bij zo'n ploeg. Dus dat zal vooral bij NEC zijn. Maar ja, aan de andere kant, NEC staat vol onder druk. De vorige keer dat ze vol onder druk stonden, was in die bekerfinale. Nou, dat liep niet heel erg goed af. Dus misschien dat bij NEC het nog wel veel erger is dan bij Go Ahead. Go Ahead kan gewoon lekker vrijheid spelen. Die denken van, we zien wel wat er gebeurt. En als we verliezen is het niet erg. Ja, bij NEC, die kunnen echt geen verlies permitteren.
0: Nee. Nou goed, dat laat nog even op zich wachten. Gaan we naar een ander onderwerp. Want met nog ongeveer een maand te gaan tot het WK van 2026... heeft de FIFA nog altijd geen televisiedeals gesloten met grote landen zoals China en India. Ja, Sander, de kassa rinkelt nog niet goed genoeg bij Infantino en de zijne.
1: Ja. Ja, misschien is dat heel erg, maar ik vind dat toch ergens ook wel heel erg grappig. Ja, dat ze natuurlijk dat WK hebben uitgebreid om nog meer geld binnen te harken. En de FIFA heeft natuurlijk al zo'n imago dat het eigenlijk alleen maar om geld gaat. Nou, dat blijkt nu wel. Ja. Dat vind ik ergens ook wel komisch dat dan niet lukt. Nou, er is ook wel een verklaring voor. Hè. India is natuurlijk, voetbal is niet de grootste sport daar. Tijden helpen ook niet mee. Al wordt er ook wel gezegd van ja, Champions League wedstrijden kijken ze ook gewoon in India. Maar er schijnt daar ook iets met uitzenders te zijn. Er is een nieuwe speler bijgekomen en een partij is gefuseerd en zo. Dus dat is allemaal heel moeilijk. Dus wat dat betreft snap ik wel dat de biedingen nog wat lager zijn dan wat de FIFA verwacht. Maar vooral China is natuurlijk het grote ding. Dat was echt de grootste inkomstenbron van het WK van 4 jaar geleden in Qatar. Ja, nu staan ze niet echt om te springen, merk je wel. Daar zou ook de tijd een beetje niet meehelpen. Ja, dat is toch voor de FIFA wel een grote domper inderdaad. Ik denk dat zij heel erg hadden gehoopt met dat grotere WK dat landen als India en China, misschien ook Indonesië, zich zouden plaatsen. En ja, niet Curaçao en Kaapverdië en zo. En Oezbekistan, dat hadden zij natuurlijk niet gehoopt. Dat is misschien voor de voetballiefhebbers daar hartstikke leuk. Maar ja, ik denk dat de FIFA vooral het WK heeft uitgebreid om wat meer grotere landen binnen te halen. Om ook die televisierechten wat makkelijker te verkopen. Want ja, als je in China woont en je land doet niet mee, ja, dan moet je wel echt een liefhebber zijn, wil je dat WK gaan kijken. Ik bedoel, ja, dat is in Nederland natuurlijk ook zo. Er zijn altijd liefhebbers, maar als het Nederlands elftal niet meedoet, dan verlies je een enorm grote groep aan kijkers natuurlijk. En ja, dat zal daar ook zijn, al wordt het voetbal daar natuurlijk heel anders beleefd dan hier.
0: Ja, en daarbovenop verandert het kijkgedrag ook wel wereldwijd snel. Want ja, jonge fans die volgen de wedstrijden steeds vaker via TikTok of streams of iets dergelijks. Waardoor die traditionele exclusieve tv-rechten minder waardevol zijn geworden. Ja, het is een beetje de spanningsboog, hè, die bij jongeren afneemt. Hoe schadelijk is dat nou eigenlijk voor het voetbal? Want ik spreek natuurlijk ook wel eens voetballers. En die zeggen dan van, ja, ik kijk eigenlijk nooit meer een hele wedstrijd. Ik kijk nooit meer voetbal, ja, alleen samenvattingen. Dus ja. Dan ben je voetballer, is jouw beroep. Maar ja, je kijkt er zelf helemaal niet naar.
1: Nou ja, op zich, als je naar sommige wedstrijden kijkt, soms zit je ook wel af te vragen van, waar kijk ik nou eigenlijk naar? En dan moet je wel echt een liefhebber zijn. En het is niet voor niks zo dat zo'n wedstrijd tussen Bayern en PSG, dat die heel erg groot wordt uitgelicht. Hè? Dat was natuurlijk ook een geweldige wedstrijd. En misschien is dat ook niet de standaard. Maar op zich, twee teams die willen aanvallen en die vol voor de winst gaan. Ja, dat zie je niet overal. En dan wordt de wedstrijd er niet echt leuker op. Ja, het is niet voor niks zo dat ze nu aan het nadenken zijn over misschien bepaalde regels aanpassen om het voetbal weer aantrekkelijker te maken. Dat zou ook zijn omdat er een jongere generatie opgroeit die, nou, wat je zegt, alleen nog maar samenvattingen kijkt. Of misschien doorspoelt, dat ze de wedstrijd terugkijken en dan stukjes doorspoelen. Ja, dat is wel een ontwikkeling die je in de gaten moet houden. Ik weet niet of dat echt voor de hele jongere generatie geldt. Hè. Misschien is het wel een deel. Maar ja, als die mensen geen voetbal gaan kijken, dan weet ik niet waar je over 20 jaar staat. Als die generatie eenmaal is opgegroeid.
0: Ja, want ja, een voetbalwedstrijd, dat is toch anderhalf uur wat je even, waar je tijd voor moet maken. En ik spreek ook mensen, bijvoorbeeld jonge vaders of zo, omheen. Die zeggen, ja, we gaan anderhalf uur wedstrijd kijken. Ja. Heb bijvoorbeeld de hele dag gewerkt, kinderen. Ja, dan weet ja. Ik dat ook nog. Ja, anderhalf, dus die zin vinden. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Hey, Sander, tot slot. Meest gelezen op Pro is een artikel over de mogelijke vervanger van Joey Veerman. Ik ga een beetje anders insteken deze vraag. Waarom zou dit artikel nou het meest aangeklikt zijn? En waarom zouden mensen dit nou moeten lezen, Sander?
1: Sowieso Veerman is natuurlijk een beetje. Iedereen weet wel dat hij in de zomer gewoon een stap gaat maken. En dan is het de vraag van wie gaat hem opvolgen. Er zijn best wel wat spelers voor genoemd de afgelopen maanden. Sano kwam ook nog voorbij bij NEC natuurlijk in de winter. Maar misschien hebben ze die opvolger wel gewoon in huis. En ik ken de Noor van Anders wel, hè, daar gaat het over. 18-jarige Belg. Komt uit de jeugdopleiding van PSV, al op jonge leeftijd opgepikt bij Lierse. En is iemand die een beetje onder de radar is gebleven, denk ik, hè, voor veel mensen. Misschien dat PSV-supporters hem wel al langer kennen. Hè. Als ze jong PSV hebben gekeken, dan weet je wel waar je het over hebt. Maar ja, niet echt een speler waarvan misschien de gemiddelde voetballiefhebber zoiets heeft, want die zal wel binnenkort gaan doorbreken. Maar misschien gaat hij dat wel doen komend seizoen, omdat hij een heel breed pakket heeft. Hè. Dus hij wordt ook als een allrounder omschreven. Nou, misschien dat hij dan wel Veerman kan gaan vervangen. Ik zal niet alles verklappen, maar het is iemand die, als je hem nog niet kent, ga dan vooral dat stuk lezen en kijk ook de beelden die erbij zitten. Hè. Dat maakt het ook extra interessant. En ja, misschien is dat wel gewoon de opvolger van Veerman. Dan hebben ze die gewoon in huis.
0: Ja, artikel inderdaad mede. Ja, Jarno, onze Jarno, die zit er dan prachtige beelden bij als voorbeeld. Dus je krijgt echt een mooi profiel van die speler te zien. En dan denk je toch van, nou, ik kan me voorstellen dat het bij mensen de interesse heeft gewekt. Moet je wel een VI-pro-abonnementje hebben, dus ga naar vi.nl/abonneren.
1: Wie heeft dat niet dan?
0: Nou ja, er zijn altijd nog een paar mensen die misschien bij deze dan hebben getriggerd om dat abonnementje te nemen. En dus trouwens ook lekker richting het WK. En dan kun je natuurlijk alles volgen.
1: Nou, dat zeker. VI, er komt echt veel aan.
0: VI Pro. Ja, daarom. Nou ja, goed. Wij gaan lekker door met podcasten. Kun je ook liken op YouTube of subscriben in alle podcastkanalen. We hebben volgens mij alle huishoudelijke mededelingen gehad. Maar niet voordat ik jou heb bedankt, Sander, voor jouw tijd en bijdrage. En de mensen thuis natuurlijk ook. Bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En morgen ben ik er weer met een nieuwe ZSM. Tot dan.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: Elke dag is anders.
1: Gode Zone FM. I will survive without you.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Justitieminister David van Wil zegt dat het kabinet geen extra maatregelen treft na de rellen die uitbraken bij mogelijke asielzoekerslocaties. Op lokaal niveau zullen wel gepaste maatregelen genomen worden. Gisteravond liep het opnieuw bij een noodopvang in Loosdrecht compleet uit de hand. De politie werd bekogeld en er werd brand gesticht. Vervolgens werd de brandweer door relschoppers tegengehouden. Daarna kwam de ME eraan te pas. 3 personen zijn opgepakt. De verdachten komen uit Kortenhoef, Amersfoort en Huizen. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Door de oorlog in het Midden-Oosten slinken de wereldwijde olievoorraden zeer snel. Dat laat het Internationaal Energieagentschap weten. In maart daalden de voorraden met 129 miljoen vaten en vorige maand nog eens met 117 miljoen vaten. Sinds 28 februari, de dag waarop de oorlog begon, is de straat van Hormuz bijna helemaal afgesloten voor olietankers. De wereldwijde oliemarkt loopt sindsdien al ruim 1 miljard vaten uit het Midden-Oosten mis. Bij de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is 1 persoon gearresteerd. Een 29-jarige man bleef volgens de politie nadat hij de Wiener Stadthalle was uitgezet schreeuwen en de politie verbaal belagen. Na een paar waarschuwingen werd hij afgevoerd en vastgezet. De man is aangeklaagd wegens ordeverstoring. In totaal zijn 4 mensen de zaal uitgezet omdat ze zich storend gedroegen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al wat drukker op de weg en door regen zijn files wat langer. Wat opvalt is de A12 van Arnhem naar Duitsland. Daar heb je voor de grens een kwartiertijdverlies door controles. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is de vertraging een kwartier bij Gratum door een pechgeval. Het is ook druk in het zuiden op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg en Ulvenhout. Het oponthoud is 10 minuten. Op de A59 naar Den Bosch is het druk bij Vlijmen. Vanaf Waalwijk sta je een half uur in de file en de rechterrijstrook is dicht. Het heeft te maken met een incident in de buurt van de weg. En op de A28 rijdt het langzaam van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. De vertraging is een kwartier.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone FM.

0: ESPN heeft iets nieuws. De WK-pool. De perfecte plek om te laten zien hoe goed jouw voorspellende gaven zijn. Dus maak snel een subleague aan en speel.
1: Download de ESPN Goal-app en meld je aan.
0: Jouw WK begint hier.
2: Goedenavond, het is dinsdag 12 mei en we hebben een avond zonder Europees voetbal, zonder play-offs, zonder eredivisie. We gaan het heel misschien nog even hebben over Aberdeen St. Mirren. Dat is een van de drie wedstrijden, geloof ik, die live gespeeld worden vanavond in Europa. Maar dat was dan aan het einde van de rit zo. Deze voetbalpraat daarom ook om 7 uur, zeer christelijk tijdstip. De vraag is dan ook, is dat de reden dat de bisschop er zit? Sinclair, welkom.
3: Ja, okay. Waarschijnlijk is dat de reden dat ik ben uitgenodigd op deze dag.
4: Mooi tijdstip.
2: Ja, ik denk het ook, eerlijk gezegd. En naast Sinclair uiteraard de man die naadloos in het rijtje Maldini, Totti, Giggs, Neville, Puyol, Tony Adams, John Terry en Paul Scholes past. Bram van Polen. Ja. Wij hebben Bram van Polen. Ja, zo kan dat ook. En daarnaast de man die de balans bewaakt bij Telstar. De promovendus die aan de lopende band scoort. Topfit is op eigenlijk alle datafronten. En daarom als tegenhanger Leo Driessen.

0: Leo is een zenuwachtig.
1: Hij is zenuwachtig. Hij is echt al zenuwachtig.
2: Nee. Het is echt, gisteren is er even uitlopen, training. Gebak altijd natuurlijk. Na een overwinning is altijd gebak. Toch een duurder seizoen geworden voor mij dan ik had gedacht. Nogal 9 keer gebak moeten tracteren.
1: Ja.
2: Veel hoor, man. Maar dat en vandaag vrij en morgen vrij. En donderdag wordt op gewoon in het eigen stadion getraind. Dat is wel lekker, want dat heeft het hele seizoen nauwelijks gemogen. Maar nu de laatste weken hebben we toestemming om gewoon op gras te trainen. Dat is wel,
3: Doe dat nou niet. Doe nou gewoon alles wat je al die tijd hebt gedaan.
2: Nou ja, we hebben het voor Heracles ook gedaan. Dus 3-0 gewonnen, volgens mij. Dus, nou ja, je hebt wel gelijk, je moet niet te veel wijzigen in dingen. Maar,
1: Het is wel lekker hoor, in je eigen stadion.
2: Dat is ook zo. Maar bijna iedereen is fit, behalve degene die niet fit zijn.
1: Ja, en dat zijn?
2: Degene die niet spelen zondag.
1: Oké, uitstekend. Heb je er wel fiducie in, of niet?
2: Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Nee, alles in eigen hand.
1: Ja.
2: Wie had dat gezegd?
1: Maar een wedstrijdje waarbij niet een gelijkspelletje of whatever kan.
2: Maar gelijkspel is wel genoeg.
1: Ja, voor jullie zeker.
2: Ja. Nee, kijk. Dit seizoen heb ik Telstra maar 1 keer een beetje nerveus gezien. Dat was afgelopen zondag in de eerste helft tegen Heracles. En toen is in de rust hebben ze ongelooflijk gelachen tegen elkaar van wat zijn we eigenlijk dom aan het doen. En toen werd het gewoon uiteindelijk 3-0.
1: Is serieus?
2: Ja, serieus. Echt waar. Maar ook, ja, want het was natuurlijk ook te bizar voor woorden hoe slecht in de eerste helft werd gespeeld.
1: Ja, maar jij zegt dat ze dan lachen naar elkaar.
2: Ja. Zo van, dit was al, jij deed dit verkeerd, jij deed dit. Ging tegen elkaar opbieden wie het slechtste gedaan had, weet je wel.
1: Ja, omdat ze gewoon van elkaar allemaal erkenden. Ik was nog zenuwachtiger dan jij, maar hij was nog zenuwachtiger.
2: Ja. Jouw ingooi was goed. Ja. Weet ik wel, dat soort teksten gingen erover. En er werden gewoon ballen uitgetrokken. Ik weet niet of je het gezien hebt. Iets ervan.
1: Schakel, hoor. Ja.
2: Maar er werden ballen uitgetrapt, gewoon stadion uit.
1: Nou ja, niets menselijks is ons vreemd,
2: nee,
1: toch?
2: Nee, maar het was, ja, nee. Deze groep heeft wel iets over zich, maar die hebben eigenlijk al, zeg maar zo'n 1,5 jaar nu, een kalenderjaar, 14 maanden, 15 maanden, eigenlijk al zitten ze in een soort van, niet in een flow of zo, maar wel in een bepaald ritme van, ja, ook al verliezen we winnen toch nog op de een of andere manier, snap je? Het is een soort van mentaal in ieder geval onverslaanbaar.
1: Ja, maar dat komt ook omdat je, als je dat dan zo'n vergelijking trekt met bijvoorbeeld een NAC, jullie weten continu hoe je van elkaar wat je kunt verwachten.
2: Ja.
1: Hoe je wilt spelen in balbezit, bij balverlies. Dus je hebt heel veel, al die voorwaarden ben je al zo lang mee bezig.
2: Ja.
1: Het is heel herkenbaar bij je naar kijkt. En dat zullen de jongens net zo voelen.
2: Ja, en onderlinge correctie in de groep. Dus het is een soort van, ja, iedereen wil ook graag erbij zijn. Degenen die er niet bij zijn, die horen er toch bij. Ja, het klinkt alsof een soort van jongensboek, maar
1: maar Bram, je kan toch eigenlijk op geen enkele manier NAC met Telstra vergelijken? Als je kijkt naar wat Telstra aan cijfers heeft, aan data, aan hoge sprints, aan aantal doelpunten gemaakt, dan
2: staan ze, ja, maar dus,
1: dan neem je top 3 materiaal.
4: Nee, ja, eens. Ja, die voorwaarden, het is inderdaad Telstra, dus echt, zijn jullie echt heel goed bezig.
1: Maar dan kom je een heel eind, toch?
4: Zeker, als je zorgt dat je gewoon je voorwaarden goed zijn. Dat je, nou ja, neem een Ajax als voorbeeld. Als je weet dat je die gasten op het eind stuk kunt lopen, ja, dan kun je daar zo je voordeel mee doen in wedstrijden. En dat is denk ik wat Telstra ook, wat ze, en dat is de manier van spelen ook Telstra, waarin dat ook wel een beetje gevraagd wordt, vind ik, die fitheid. Ja, en dan kun je dus echt leuk voetbal spelen met hele hoge intensiteit.
2: Ja, klopt, afgelopen zondag ook tussen de 70 en de 80ste minuut maak je 3 doelpunten.
1: Ja. Is dit dat nou eigenlijk zoiets, dan ook het wat je als spelers of trainers eigenlijk vaak hoort zeggen, zometeen gaan we in de Eredivisie hetzelfde doen?
2: Ja.
1: Heel vaak wordt dat bijgesteld, hè, na een wedstrijd of 7-8 als je op 1 of 2 punten staat en redelijk wat, nou ja, eigenlijk niks te vertellen hebt. Maar hier is die filosofie eigenlijk aan boord gehouden. Misschien ook wel een van de redenen waarom ze zoveel verhoudingsgewijs doelpunten hebben gemaakt. Als je kijkt naar promovendi van de afgelopen decennia.
2: Het is een hele lange vraag dit, hè, uiteindelijk geworden.
1: Heb je het begrepen of niet? Of word je nu echt oud?
2: Kun je nog even naar beginnen?
1: Word je nog even?
2: Nee, maar het zijn dezelfde jongens. Het zijn de jongens waarmee je bovenkant, of waarmee je uiteindelijk ook die, zeg maar, in die slotfase in de KKD met keukenkampioen divisie, met aanvallend voetbal, het hebt gedaan. En Anthony Correa heeft van begin af aan gezegd, ja, we gaan met dezelfde, wij spelen zo, en dan gaan we een stapje hoger gaan we het ook doen. Kijk,
3: dat maar zeggen heel veel trainers, want inderdaad, Correa heeft het vastgehouden.
2: Ja.
3: Maar bijvoorbeeld Pastoor met Almere, die dacht na een wedstrijd of 6-7, we gaan het toch anders doen. Want die begonnen toen ook bij hun eredivisieavontuur heel aanvallend te spelen. Henk de Jong met Cambuur. Dus heel veel trainers die zeggen het wel, maar gaan op een gegeven moment toch overstappen. Dat vind ik knap dat hij altijd maar heeft voortgeborduurd op die speelstijl.
2: Ik denk dat het ook voortkomt uit dat principe, maar ook omdat er steeds op tijd een

0: resultaat was. Want we begonnen met verliezen bij Ajax, dan kregen we al complimenten. Maar dan win je ineens bij PSV met dat voetbal.
1: Ik denk dat daar het grote verschil in zit. Dat jullie hebben de voorwaarden continu werden wel gecreëerd. Alleen, jullie waren aan het begin nog net niet fit genoeg. Want je kreeg aan het begin juist heel veel doelpunten. Laat in wedstrijden, in slotfases tegen. Maar je creëerde wel al die kansen. Dus die, en als je dan zo met zo'n Almere, met toevallig, die verloren toen de eerste 5 wedstrijden. Maar was dat voetbal ook gewoon niet goed genoeg? En dan merk je dus op een gegeven moment, dit kunnen wij dus op een hoog niveau kunnen we dat niet aan. Laten we dan maar over een andere boeg gooien. Wat Almere deed, die gingen antivoetbal spelen.
2: En laten we niet vergeten, Hatenboer, dat is ook wel echt een verademing geweest. Dat hij erbij is gekomen. Het voetbal was al goed, maar met hem hebben ze ook wel aardig wat stappen.
1: Beste wintertransfer van Telstra?
2: Nou, vind ik wel. Ja. En aanvallend was het natuurlijk ook duidelijk dat de doelpunten moesten komen. Nou, met Van Duin hebben ze die ook gehaald.
3: De malen van Telstra heeft Bram van Polen genoemd.
0: Ja, ik vind Van Duin nog wel even, met alle respect voor Cedric, maar ik vind Van Duin nog even een tikkie belangrijker voor. Want die stond echt symbool voor alles wat Telstra eigenlijk wil zijn.
2: Maar ze haalden eigenlijk 3 spitsen. Ze haalden Zeedorf, ze haalden natuurlijk ook Torrison. Daar werd misschien meer van verwacht door blessures. En Van Duin. Dus ze probeerden doelpunten te halen. Ja. En dat is gelukt. Ja. Zonneveld laten gaan.
1: Ja, ik zei inderdaad, ik vind hem ook echt Van Duin. Die heeft een partijontwikkeling doorgemaakt. Maar ik vind het een heel leuk ventje überhaupt om naar te kijken. Gewoon zeg maar, zijn intensiteit die hij in wedstrijden gooit. Hij blijft maar gaan.
3: Dure celkenijntje.
1: Echt een dure celkenijntje, maar niet normaal. Maar dan echt wel zo'n batterij die continu op hoogstvoltage aanstaat. Dat was echt bizar.
0: Ja, en onverstoorbaar. Hè? Want hij mist in de eerste helft echt de grootste kans van de wedstrijd. Door die bal te ver voor zich uit. Nou, dan zou je kunnen zeggen, van, dan krijg je rouwmomentjes. Nou, geen seconde. Gewoon door.
2: Maar is het AZ-materiaal, denk je, voor volgend jaar?
0: Het is Telstra-materiaal, jongen.
1: Ja, het zou voor Peck ook leuk zijn, hoor, volgend jaar. Nee,
3: Ik denk dat er nu opeens iedereen aan de lijn gaat hangen.
0: Je bedoelt, hij is van AZ, zo bedoel jij. Ja.
2: Denk je dat hij volgend jaar ook daar...
0: Nee, hij moet nog een jaar bij Telstra blijven.
3: Nee, is nog 4 jaar. 1 jaar rijpen.
1: Ja. Ja, maar dat kan ook een net stapje hoger, kan dat ook bij Peck?
2: Ja.
0: Hoezo? Ik denk, Telstra gaat nog over Peck heen, hè? Heb je gezien?
1: Ja, en dat zou terecht zijn ook.
3: Rustig. Tel je zegeningen eerst even. Puntje. Hoezo? Je hebt genoeg.
0: Altijd ambitie hebben.
3: Ja. Nou, ik zou het laatste potje maar even koesteren, toch? Niet?
0: Ja, oké. Okay.
3: Ja, lijkt me goed.
0: Is ook goed.
3: Gisteren ging het in voetbalpraat, Sinclair. Uiteraard over Feyenoord ook. Over Ter Kloes. Nico Schauka was er. En Kenneth en Willem Vissers. Ja, het ging ook even over Van Persie, die nu zeg maar een soort alleenheerser is geworden binnen de club.
2: Die de kaart in handen heeft.
3: Ja, die op pole position ligt in ieder geval om zelf te benoemen dat hij de trainer volgend jaar is. Dat kan ook niemand anders benoemen. In hoeverre is het gek en wat brengt het allemaal met zich mee dat er nu een soort...
2: Machtsvacuüm.
3: Ja, en ook een onzekerheidssituatie is.
2: Ja, het gekke is met name dat hij... kijk, hij heeft nog gewoon een contract. Dat geeft hij ook iedere keer aan. Ik heb nog een contract, dus ik ben volgend jaar trainer. Maar goed, we weten natuurlijk allemaal dat er een nieuwe technisch directeur en algemeen directeur gaat komen, die een andere koers kunnen bepalen. En er moet natuurlijk wel op korte termijn moeten er nu knopen worden doorgehakt. Maar hij zegt wel zelf, ik ga die beslissingen nemen. En dat is natuurlijk raar. Dat een trainer die er is voor de korte termijn, een trainer die zich ook afgelopen jaar toch niet helemaal heeft bewezen waar twijfel om is, dat hij nu gaat bepalen welke spelers er wel mogen blijven en welke er moeten aangetrokken worden. Ja. En dat is wel raar dat Robin van Persie dat afgelopen weekend op de persconferentie zei en dat ook de volgorde is die nu gehanteerd wordt.
3: Maar mag hij nu zeggen, ik ben hier de trainer, ik blijf dus ook de trainer en ik ga dus nu ook al die 17 huurlingen en andere figuren die wel of niet terugkeren, van wie het contract wel of niet opgezegd moet worden, kan hij dat nu daadwerkelijk
2: gaan bepalen? Sterker nog, hij is daar nu al mee bezig met de inventarisatie en er is op dit moment weinig voetbal know-how binnen de club. Ter Kloes staat officieel nog wel tot 1 juli onder contract. Maar goed, die gaat niet over zijn graf regeren. Nou, Jacques Troost is dan weggegaan, hè, de man die binnen Feyenoord...
3: De technische man bij de RFC.
0: Ja. Maar zegt hij het nou als van er is nu even iemand, dus ik pak het nu maar op? Of zegt hij van, nee, ik ben ook degene die er het meest verstand van heeft. Want dat is wel een verschilletje, hè?
2: Het laatste.
0: Ja?
2: En Toon Bodegom is de man die nu echt bij Feyenoord de touwtjes in handen heeft. Hè? Dat is president-commissaris. Die houdt op dit moment natuurlijk, zorgt hij ervoor dat Van Persie nu beslissingen gaat nemen.
3: Ja, want Van Persie, Van Bodegom en Ter Kloes, dat was een
2: drie-eenheid. Ja, nou, Ter Kloes vertrekt dan. Van Bodegom gaat overigens in februari moet hij weg, hè? Dan stopt zijn termijn.
3: Ja, hij wil zelf door, hè?
2: Liefst wil hij nog wel een termijn door, maar dan moeten de statuten worden gewijzigd. Ja, en dat is gewoon en een moeilijke procedure. Plus, zeker als er op het enorm binnenkomt waar nu mee gesproken wordt, gaat dat niet door. En ja, dat zorgt er nu wel voor dat er zoveel beslissingen moeten worden genomen. Er komen ook heel veel spelers bij Feyenoord straks terug. Ook spelers met wie Van Persie is gebotst. Noemen ze Rookie, Stenks. Ivan Hoesek komt terug. Tal van huurlingen die terug gaan komen. Zegiel komt terug.
0: Maar is het toch bizar dat hij daar nu alleen over gaat dan?
2: Ja, maar dat is heel raar. Dus zouden we zo snel mogelijk nu eigenlijk een technisch directeur binnengefietst moeten worden. Waar Feyenoord wel mee bezig is. Maar in deze fase nu van de competitie, nu net na de competitie, moeten natuurlijk alle beslissingen worden gemaakt.
3: Hij is toch niet, helemaal niet bevoegd daartoe, of wel?
2: Nee.
3: Hij kan toch alleen een soort van adviserende rol daarin spelen. Van luister, met hem zou ik inderdaad echt niet doorgaan. Maar hij is toch niet tekenbevoegd of zo?
2: Nee, hij is niet tekenbevoegd. Dat soort dingen. Hij bepaalt zeg maar wel van welke spelers nu afscheid worden genomen. En welke spelers eventueel terug mogen komen die in het plaatje passen. En eigenlijk is dat natuurlijk gewoon de rol van een technisch directeur. Ja, dus bij Feyenoord hebben ze natuurlijk de laatste jaren de fout gemaakt dat een algemeen directeur ook een technisch directeur was. Daarvan is uiteindelijk de conclusie toch getrokken dat dat veel te veel was.
3: Ja, en te veel. En als hij weggaat, heb je dubbele rapen die daar zijn.
2: En nu gebeurt dat op dit moment. En de achterliggende gedachte is natuurlijk dat er op dit moment even niemand voorhanden is. Maar het is natuurlijk niet wenselijk dat een trainer deze beslissing gaat nemen.
3: Maar er zijn twee dingen die ik niet begrijp. Je moet even uitleggen waarom het A zo lang duurt met die Belg. Die dan wordt dan al heel lang genoemd. Is die dan op de achtergrond bezig van Club Brugge? Brugge ligt geloof ik dwars.
2: Ja, Davy Rigaud. Dat is een technisch directeur die bij Club Brugge heel erg goed heeft gedaan. En hij is in beeld bij Feyenoord om te komen. Maar Feyenoord zal hem dan moeten losweken bij Club Brugge, want hij heeft daar nog een doorlopend contract. En Club Brugge is uitermate tevreden over deze man. Dan is er ook nog een Duitse Runert die bij Union Berlin goede zaken doet, die ook in beeld is bij Feyenoord. Eerder heeft Feyenoord natuurlijk gesproken met Kees van Wonderen. Dennis de Kloeze heeft
3: daar helemaal van de meegesproken.
2: Dat is op dit moment wel van de baan. Met name kwam die uit de koker van de Kloeze, die dus vertrekt. Dan zijn er twee technische directeuren waar Feyenoord mee praat. En dan, om het allemaal nog complexer te maken, wordt op de achtergrond er ook gesproken met Giovanni van Bronckhorst om ook hem binnen te fietsen in een technische rol. En hij zou dan technisch manager moeten worden, die dan niet tekenbevoegd zou zijn. En met name rond het eerste elftal zou gaan.
3: Maar zou Gio dat echt willen?
2: Nou, er wordt gesproken met Giovanni van Bronckhorst. En wat ik begrijp van mensen daaromheen is dat van Bronckhorst dan wel ook meer zeggenschap wil hebben. En niet een technisch managerfunctie alleen maar rond het eerste elftal, waarbij hij dus geen beslissingen kan nemen over spelers.
3: Maar
2: die
3: dat
2: wel
3: moet dan overlegd nog worden met de nieuwe technisch directeur.
0: Maar daarom. Op welke termijn komt? Wanneer komt die TD binnen dan?
2: Nou, dat moet eigenlijk, zou je eerst een algemeen directeur moeten aanstellen. Maar ja, bij Feyenoord beseffen ze wel dat er nu zo snel mogelijk een technische man binnengefietst moet worden. Dus Feyenoord hoopt zo snel mogelijk met Rigaud rond te gaan komen.
3: Maar zou Eenhoorn, als hij de nieuwe algemeen directeur is, is hij dan eigenlijk degene die de technische man haalt?
2: Op dit moment, nu Van Bodegom nog in de zadel zit, is Van Bodegom met die gesprekken bezig.
3: Ja.
2: En moet er eerst nog een overeenstemming worden met Eenhoorn.
0: Ze praten alleen maar met mensen die niet willen of die niet kunnen op dit moment. Dat schiet niet op.
3: Nou, ze willen wel, de Belgen wel en de Duitsers wel.
0: Blijkbaar niet, want het duurt toch allemaal veel te lang.
3: Ja, maar als je een contract
0: Hoe lang wordt al de naam Eenhoorn geroepen daar?
3: Ja, maar die kon niet door één deur met Van Bodegom.
0: Nee, maar
3: daar is nu dus wel water bij de wei gedaan. Wat is het allemaal voor een spreekwoorden? Maar goed.
0: Maar dat bedoel ik dus. Dat het allemaal zo lang duurt. En wie moet dan uiteindelijk de beslissingen gaan nemen? Stel dat je het in de verkeerde volgorde doet, dat Eenhoorn nu ineens zegt, ja, ik doe het wel of niet. Nee, we kunnen eerst de TD binnenhalen.
3: Jawel, maar
0: een technisch directeur en dan zegt Eenhoorn, ja, maar die TD, daar ga ik niet mee.
3: Nee, maar we gaan het later ook nog over Sparta hebben. Maar waarom duurt het al 100 jaar van die Paul Simonis, weet je wel? Wat nu gewoon van de baan lijkt te zijn. Dat is toch, wat die wil graag.
0: Ja, maar als jij nu een andere vraag gaat opwerpen, dat is toch geen antwoord?
3: Nee, maar ik zeg dat het geen unicum is. Het is lastig om mensen los te weken.
4: Om meerdere belangen, meerdere partijen. Dus dat is denk ik altijd al zo. Maar ik vind het dan helemaal niet zo heel gek, hoor, dat Van Persie nu dan die beslissingen maakt.
0: Hij
3: moet het anders nu doen.
0: Hij moest de selectie op orde
3: hebben. Ik snap wel wie het anders moet doen. Maar het is toch helemaal niet een taak van een trainer?
4: Nee, zeker niet. Maar als er voor de rest niemand binnen Feyenoord is die daar enigszins normaal...
0: En het is ook een trainer die nog niet beoordeeld is.
2: Nee, daarom. Het seizoen van Feyenoord moet nog geëvalueerd gaan worden.
0: Dat is
2: toch
0: gek?
2: Het komt uit die evaluatie die er absoluut wel gaat komen. Dat Van Persie toch niet de geschikte man...
3: Maar wie gaat die evaluatie doen?
2: In principe ook Toon van Bodegom, president Raad van Commissarissen en meerdere directieleden binnen Feyenoord met Van Persie.
0: En niet de nieuwe directeur voetbal? Niet de nieuwe directeur die komt?
2: Nou, die binnenkomt, die zal
3: ongetwijfeld... Die kan het seizoen niet evalueren,
2: Maar die zal ongetwijfeld wel een mening hebben.
4: Ja, maar zoals nu, dit kan nog wel weken gaan duren. Ja. Je moet toch nu al een soort van, je moet al lang bezig zijn naar volgend jaar. Dus je moet sommige knopen.
2: Maar er is een verschil of dat een adviserende rol is of Van Persie die zelf zegt, ik ga op dit moment beslissen welke spelers wel en niet mogen blijven en wie we gaan aantrekken.
0: En dat is toch raar.
2: Ik ga die gesprekken doen.
0: Dat is toch raar als
4: dat stukje, die gesprekken. Ik vind wel dat hij kan echt wel een soort van bepalen van, ik vind die. Nou, laten we zeggen, Del, daar gaan we niet mee verder bewijs van. Hè? Niet meteen gaan quoten, nee. Is bewijzen van. Ja. Dat moet hij nu toch wel even zo kunnen doen?
2: Ja, ik denk dat een trainer op een gegeven moment een adviserende rol moet hebben richting een technisch directeur. En die moet dat uitvoeren. Maar ja, die is er nu niet. En natuurlijk moet je verder. Feyenoord heeft nu de zekerheid dat het volgend jaar Champions League gaat spelen. Dus ze weten wat voor bedrag er binnen gaat komen. Maar ik zou dat niet bij een trainer neerleggen die nog zelf geëvalueerd moet worden.
3: Er is er ook, neem ik aan, een rapport wat de Kloes heeft gemaakt. Waarbij hij waarschijnlijk toch zegt van, yo, dit is de lijst met spelers die nog terugkomen. Mijn advies is wel, niet.
4: Lijkt mij toch wel.
3: Toch of niet?
2: Nou,
3: En dan reageer je niet, maar dat is een advies. Want
2: advies kan
3: maar
2: wel.
3: Iemand moet.
4: Nu heb je niemand.
3: Nee, maar stel dat die Runert komt, dan moet hij 34 wedstrijden gaan terugkijken. En dan moet hij dan ook zijn oor te luisteren leggen bij mensen. Nou, er zijn altijd kampen bij clubs, dat is toch ondoenlijk?
0: Nee, maar daar heb je gelijk in. Maar aan de andere kant heeft het ook weinig zin als er iemand moet komen. En die moet dan komen waar alles al vast ligt. En dan hoef je ook niet meer te komen, snap wat ik bedoel.
2: Maar sowieso ligt er heel veel werk voor die nieuwe technisch directeur.
0: Ja, maar dan moet hij er gisteren zijn.
3: Wat is er nog meer?
2: Ja, Feyenoord heeft 43 spelers onder contract staan. Er komen zoveel spelers terug waarvan Feyenoord had gehoopt, of eigenlijk al doorgeselecteerd. Hè. Neem een Stenks. Met Pisa hadden ze een contract getekend, maar Pisa is gedegradeerd. Dus hij keert terug. Ivan Hoesek hetzelfde. Met PAOK Saloniki, die willen die koopoptie niet lichten. Komt terug. Het zijn allemaal spelers die heel veel geld verdienen. Zerouki komt terug. Een speler die zijn kwaliteiten bij Twente heeft laten zien, maar eerder bij Feyenoord te licht is bevonden. Ja, die moeten allemaal verkocht worden. Die gaan niet in de eerste maand bij Feyenoord, gaan ze gelijk maar voor een appel en een ei weg. Dat kan pas later in de window. Je moet ook zelf.
3: Maar dat betekent ook dat je ermee, dat Van Persie ermee aan de slag moet
2: gaan werken. Ook spelers met wie hij gebotst heeft. Ja. Waaronder ook CGL die terugkomt. Wat ga je daarmee doen? En dan ook, Feyenoord wil ook sommige spelers verkopen. Sterker nog, die spelers hebben zelf ook aangegeven toe te zijn aan een nieuwe stap. Ueda lijkt voor de hand dat hij met zijn 25 goals en zijn leeftijd.
3: Daar zou ik ook heel veel geld aan verdienen als ik Feyenoord was.
2: Absoluut. Hadj Moussa. Reed die.
0: Het schreeuwt erom een TD.
2: Ze moeten snel mogelijk binnenkomen, liever nog gisteren dan vandaag.
3: Is het eigenlijk gek dat er helemaal geen Nederlander uit is gekomen? Dan behalve dan Jacques Troost, waar we het even over
2: Kees van Wonderen. Is dat gek? Ik vond het wel gek dat eigenlijk Kees van Wonderen en ook Van Bronckhorst worden genoemd, terwijl ze geen ervaring hebben op dat vlak. Terwijl technisch directeur, daar moet je er veel meer voor doen dan alleen maar een goed netwerk hebben.
3: Ja.
0: Paul Bosveld? Ja.
2: Paul Bosveld, die heeft zelf aangegeven dat hij niet wilde. Ja, en dan vindt Feyenoord waarschijnlijk toch de Nederlandse kandidaten die het heel goed hebben gedaan bij clubs te licht. Al is Feyenoord wel met Albers bezig geweest. Hè? Dat is naar buiten
3: Carlos
2: gekomen. Carlos Albers, die wilde ook zelf niet. Dus de goede kandidaten, die hebben dan ook
3: gedaan. En Max Huibers wilde natuurlijk ook echt niet.
2: Die wil een sabbatical. Ja. Dat had helemaal een ideaal tandem geweest met Robert Eenhoorn. Dus, maar goed, die bel staat er wel. Dat Feyenoord heeft ook een headhuntersbureau ingehuurd. Staat er wel goed op. En heeft qua cijfers met wat hij koopt heel veel spelers die nog jong zijn en verkoopt ze voor heel veel geld bij Club Brugge. En dat is ook wel de filosofie
3: van mij. Zo dat er een hele hoop mislukken?
2: Nou, bij Brugge valt het volgens mij wel mee.
3: Ja, maar ik bedoel meer eigenlijk als je het in de lijn van Overmars bekijkt, die daar vrij aardig in was, dan zat er ook altijd wat orgelgeweer.
2: Dat zit er altijd tussen. Bij. Maar Feyenoord is juist de laatste tijd heel erg van die filosofie afgestapt. Hè?
3: Ja.
2: Dus zeker onder Arnessen was het inderdaad jonge spelers halen voor veel geld verkopen. Maar de laatste tijd met St. Justin die is binnengekomen, met onze Engelse vriend
3: Sterling.
2: Del, die natuurlijk eigenlijk op relatief oude leeftijd.
3: Maar dan is eigenlijk een beetje kapitaalvernietiging.
2: Ja, dus Feyenoord wil ook wel weer terug. Ja, en dat is ook de policy.
4: Stelmeden waren dat toch? Tussen in de ogen van die selectie weer wat ervaring. Ja,
2: maar als je een goede technisch directeur of scouts moeten spelers voor handen hebben die je kan halen, die je later weer voor veel geld kan doorverkopen.
3: Ja, en daar heeft deze man, maar heeft deze man dus echt ook een track record waarin je ziet, nou, die gozer staat 100 miljoen in de plus? Ik noem maar wat.
2: Ja, die heeft met name in Zuid-Amerika en Afrika een heel goed netwerk. En bij Club Brugge heeft hij die cijfers, als je die bekijkt, met wat er uit is gegeven en voor hoeveel geld hij ze verkocht heeft, is dat enorm.
3: Ja, daar zou ik hem ook willen houden.
2: En Union Berlin heeft ook een technisch directeur die het ook heel goed heeft gedaan. Dus naar dat soort cijfers wordt gekeken. Maar dan hoor ik Leo denken, Ajax dacht ook zo met Mislintat. En dat is vreselijk vissig.
0: Ja, dat sowieso. Maar als je ze echt heel graag wil hebben en je weet vanuit hun track record dat ze hun geld terugverdienen, ja, dan zou ik niet zo lang zeuren over een afkoopsom. Daar is ze gisteren binnengehaald, even die twee.
2: Ja, maar hij zit zelf ook nu met Brugge nog in de race voor de titel. Dus volgens mij...
0: Als ze zelf niet willen, moet je het niet doen. Hè?
2: Wil Brugge zo lang mogelijk wachten.
4: Hey, en advocaat, gaat die nog een soort van rol spelen in...
2: Nou, dat wil Van Persie. Die wil hem als klankbord...
4: En ook gewoon zeg maar richting nu beslissen over spelers?
2: Nou, ik kan me wel voorstellen dat hij en Van Persie op één lijn zitten... en dat zij samen wel een oordeel hebben over spelers. Maar hij heeft geen echt officiële functie binnen de club dat hij inderdaad...
3: Het is toch gewoon 2 dagen op de clubwedstrijdje kijken? En
2: ongetwijfeld wel zeggen van die spelers zou ik wel houden... en die speler is misschien...
3: Je had nog laatste nieuws over Dick Advocaat trouwens?
0: Ja, ja, het is toch een quote van Dick binnengekomen. Van Dick. Ja, die zei van, dit vliegtuig komt maar 1 keer voorbij.
3: Uitstekend, goed. Zo dadelijk gaan we het over heel veel meer dingen hebben. Die ongenaakbare kampioen PSV, die komt eigenlijk alleen maar meer voor te staan. Hoe slecht is dit seizoen in de Eredivisie nou eigenlijk? En nog heel veel meer. Dus graag tot zo in deel 2.

0: Deel 2 van Voetbal Praat, dinsdag 12 mei. We sloten af met Feyenoord voordat de break eraan kwam. Feyenoord, ik wilde dat even aan jullie voorleggen. Een paar cijfertjes. PSV staat nu 19 punten voor. Er is nog nooit een kampioen met meer dan 17 punten verschil geweest.
1: Het zijn niet meer in te halen.
0: Het zijn net niet meer in te halen. Feyenoord nog steeds op koers voor de slechtste nummer 2 ooit. Nummer 3, Twente, 58 punten. Dat gebeurde 25 seizoenen voor het laatste dat dat zo was. Ajax, als die verliezen zondag bij Heerenveen uit, zou zomaar kunnen. Laagste puntenaantal is 64-65. Die heb jij als jongetje nog gezien, denk ik.
1: Nou, dat was het jaar.
0: 60 jaar geleden.
1: Dat was het eerste jaar van Telstar in de Eredivisie. En die wonnen toen bij Ajax met 2-0.
0: Ja, nou goed. Dat klopt, want ze hadden dat seizoen omgekeken naar 3 punten, 35 punten. Dat is wel heel weinig.
1: Ja, maar het seizoen ook, waarin in januari de trainer Vic Buckingham werd ontslagen. En Rinus Michels kwam. Kijk, die vanaf januari.
0: Dat bedoel ik.
1: Toen is wel
0: extreme cijfers dus. Oh, ja. Bovendien, alle clubs in de Eredivisie 34 tegengoals. Dat is de laatste 30 jaar ook niet gebeurd. Wat zegt dit nou eigenlijk allemaal?
2: Dat we wel veel vermaak hebben gehad qua tegengoals.
0: Ja.
2: En ook goals.
0: Nee, maar het, is, nee. Het is toch eigenlijk bizar.
2: Het zijn allemaal, denk ik, wel verhalen op aan zich. Feyenoord begon, denk ik, goed. En is het daarna hebben ze er zelf gewoon echt een
0: teringzooi van gemaakt.
2: Ja, een teringzooi van gemaakt. Twente begon dramatisch. Hebben daarna een hele goede reeks
0: gehad. Nieuwe trainer.
2: Ja. NEC of Ajax, 3 verschillende trainers. NEC, ja, die hebben eigenlijk het hele seizoen wel een beetje vermaakt. Die hebben nu de laatste paar wedstrijden een paar keer gelijk spelen. Maar ja, het is inderdaad af en toe heel slecht. Maar ik heb ook van heel veel wedstrijden echt genoten. Als ik een Twente en een NEC bijvoorbeeld dit seizoen kijk, heb ik echt heel veel goede wedstrijden van. Ik ben daar iedere keer weer voor gaan zitten. Nou, het zit er meer voor mij dat echt een Feyenoord en een Ajax echt een dramatisch seizoen. Ja, alhoewel Feyenoord heeft uiteindelijk wel wat ze willen. Ja, alleen de manier waarop, ja, de manier waarop en het gezeik.
0: De beloning is
2: er. De beloning is er, ja. Maar voor de rest is er natuurlijk door keuzes, allerlei keuzes op en naast het veld, is er altijd gezeik geweest.
1: Maar je kunt ook zeggen, van als PSV er niet zo bizar bovenuit gestoken had, dan had je een hele spannende competitie gehad.
0: Ja, maar normaal gesproken is er één ploeg met zoveel punten en dan heeft de rest.
1: Nee, ik bedoel, plaats 2 tot en met 6. Het is bizar weinig punten, maar het is allemaal wel spannend.
0: Nee, het is wel spannend, maar normaal is er ook de nummer 2 en de nummer 3 zitten er gewoon normaal bij.
1: Ja.
0: En nu heeft PSV weliswaar veel punten, maar die hebben toch ook een paar partikjes opgelopen. Dus het is ook niet een extreem puntenaantal van PSV, ook niet in doelpunten en dat soort dingen.
1: 2 keer verloren van Telstar.
0: Om maar eens wat te noemen.
2: Nee, die zijn wel vlierenfluitend kampioen.
0: Vlierenfluitend?
2: Echt vlierenfluitend kampioen geworden.
0: Maar dat is toch voor volgend jaar. Als ik nu denk aan volgend jaar. We hebben het net over dat verhaal van Feyenoord. Ja. En ik zit te kijken naar Ajax. Dat is het laagste puntenaantal ooit kan zijn zo ongeveer. Dat is toch,
3: nou, zeker,
0: hoe wordt het dan weer spannend?
3: Nou zeker omdat je volgend jaar. Dan geeft de tweede plaats geen recht meer op direct Champions League voetbal. Dus nu is dat lange tijd nog spannend geweest. Nadat we de kampioen eigenlijk al met PSV hadden. Volgend jaar zou dat natuurlijk funest zijn.
0: Ja. Dus er moet en we zijn een plek kwijt volgend jaar natuurlijk.
3: En we zijn een plek kwijt. Dus er moet echt wel een inanslag komen. Ja, en voor de onderste ploeg is het wel goed, hè? Er gaat daar ook een ploeg uit die na competitie spelen. Misschien wel Telstar met 34 punten.
1: Niet misschien wel Telstar.
3: Lang niet gebeurd.
1: Er wordt één vergissing gemaakt.
0: In theoretische zin zou dat Telstar kunnen zijn, ja.
3: Dus daar zijn wel heel veel punten gehaald, maar ja, zeker in die top. Dat is echt dramatisch. Zeker Ajax en Feyenoord, waar je normaal altijd een 1 kon invullen bij wedstrijden. Ajax verliest dit jaar van Excelsior. Feyenoord verliest van Sparta, wat 25 jaar niet was gebeurd in eigen huis. Ja, het is echt een heel extreem jaar geweest.
2: We hebben het leukste voetbal gezien van subtoppers en ploegen misschien wel onderop. Telstar dus heb ik persoonlijk echt van genoten.
0: Heracles en NAC hebben we weinig.
2: Ja, daarom die doe ik ook niet. Nee, maar het is PSV hebben we ook echt van genoten. Met name toen Schouten achterin ging spelen. Die hebben ook echt heel goed voetbal op de
1: markt. Dat is een mooie fonds was dat, hè? Zo'n voetballer achterin zetten. Ja. Dat vond ik echt mooi.
2: Dat is de belangrijkste fonds ook dit jaar van PSV.
0: Ja.
2: Daardoor kwamen ze weer een beetje aan het voetbal. Maar dat zijn misschien de 4 ploegen, als ik zo een beetje kijk, die het leukste. Ja, Heerenveen heb ik ook bij Vlaag wel echt van genoten.
1: Nee, NEC heb je ook genoemd, neem ik aan.
2: NEC zeker. Ja, ja. Groningen ook een paar. Dus het zijn met name Feyenoord en Ajax waar je niet zo van genoten hebt. En ik ga als tv, nu als analist dan, maar ik wil ook wel een wedstrijd zien dat ik ook gewoon wel van kan genieten. En dat maakt mij niet zoveel uit als dan iedereen minimaal 34 tegen.
0: Nee, dat wilde ik zeggen. Vind je dat zorgwekkend of vind je dat juist mooi?
2: Het ligt eraan hoe je het bekijkt.
0: Ja.
1: Wat ik echt zorgwekkend vind, is dat het voetbal er gewoon helemaal uit is bij Ajax. En dat er ook. Dat
0: en bij
1: ook,
0: Feyenoord.
1: Ja, maar bij Feyenoord heb ik in het begin van het seizoen nog wel mooie dingen gezien. Ja. Ik heb ze bij Ajax. Ik kan ze niet vinden hoor. Waar het wel een keer echt. Ik denk van zo. Dat is helemaal niet voor. En dat is 90 minuten dat te lang is. Dat zijn toch belachelijke dingen voor een topclub. dat je een niet-fitte selectie hebt.
2: Hebben jullie dan anders gedaan in de voorbereiding? Want ik weet nog dat Correa dat echt wel een soort van... Dat was echt een punt van hem. Van we moeten echt gas geven en zo. Heeft hij een zwaardere voorbereiding gedraaid dan andere jaren?
1: Dan andere jaren?
2: Ja?
1: Nee.
2: Een jaar daarvoor, maar...
1: Nee.
2: Maar zelf. Als jij dat zag met voorgangers van hem... Want hij was daar heel specifiek in. Van het zit hem in die sprintmeters die wij ook moeten gaan halen... waar we een grote slag moeten slaan. Je hebt het idee dat dat bij Ajax namelijk helemaal niet is gebeurd.
1: Nee, hij heeft het 2 seizoenen lang consequent bij alle spelers gedaan. En je ziet wat het oplevert. Nee, er zit geen verschil tussen. Je ziet wat het oplevert. Hè. Bijvoorbeeld een speler als Jeff Hardeveld. Die eigenlijk al afgeschreven was voor voetbal vanwege als de knieblessure die hij had. Die is gewoon 2 jaar lang fit. Ja. En superfit, hè? Niet gewoon...
0: Maar doet hij bijzondere dingen in jouw ogen? Of?
1: Nee, hij wat hij voorop zet is dat je moet lichamelijk een bepaald niveau aantikken. Je moet een bepaalde intensiteit aankunnen. En als je dat niet kunt,
0: dat klinkt
1: dan haak je af.
0: Voor de hand.
1: Het is heel simpel. Het is wel heel intensief.
0: Maar het is kennelijk ook heel moeilijk.
1: Nee, het is niet moeilijk.
0: Ja, als je kijkt naar hoe de ploegen erbij lopen. Willem II in de play-offs.
1: Je moet je manier van denken en doen veranderen. En als je nog volgens ouderwetse methodes gaat denken... of je gaat rekening houden met van, ja, ze moeten periodiseren... want ze moeten nog dit en ze moeten nog dat. En ze moeten, ja, dat is bij Telstra niet aan de orde.
2: Daar doen ze niet aan periodiseren.
1: Ja, dat is gewoon... maar wel vanuit een hoog niveau. En vanaf dag 1 en daarin mee. En iedereen daarin mee.
2: En als je niet daarin meegaat, dan is het gewoon voor jou een ander?
1: Nee, dan speel je niet.
2: Ja. Ja, okay. Ja, dat is dus eigenlijk dat stukje waar het bij Ajax Falikant is misgegaan. Maar dat, ja. is toch heel raar.
1: Ja, want het is
2: dat
1: heel
2: simpel. Dat Telstra wel kan en dat...
3: Ja, maar ik denk dat het ook weer toch... En dat mag geen excuus zijn met de belasting van die Europese wedstrijden. Dat heeft Telstra niet, die kunnen zich elke week prepareren. En daar hebben al die ploegen die Europees speelden... zie je het dan Go Ahead Eagles, zie je het dan Utrecht... wat pas daarna ging lopen. Feyenoord en Ajax, die heel veel blessures in die wedstrijden hebben opgelopen. Die kunnen dat dus niet aan. En ja, maar, daar zit het ook
0: maar
3: in.
0: Maar dat is ook kwalijk, toch?
3: Heel kwalijk.
0: Dat zijn clubs die al 70 jaar Europees voetbal spelen.
3: Ja, en daarom bij Feyenoord is het dus ook wel gezegd... dat ze dit jaar gaan ze echt wel kijken naar spelers die de intensiteit kunnen brengen om 3 keer in de week te spelen. Feyenoord heeft heel veel spelers. Neem bijvoorbeeld een Trauner, Stengs in het verleden. Waarvan je eigenlijk van tevoren al weet, we gaan 3 keer in de week spelen.
0: Woensdag spelen, zondag
3: ja, 8 dagen. In 3, 8 dagen. Ja. Maar daar gaan ze niet aan kunnen. En daar moeten clubs ook veel meer naar kijken. Bij Ajax is het ook ongelooflijk dat iedere keer in de tweede helft... aanwijsbaar een heel stuk minder is.
1: Ja, maar nou kom je in een wat algemenere situatie terecht... waarin je inderdaad kunt afvragen of in algemene zin voetballers niet te veel belast worden. Want je kijkt bijvoorbeeld in Engeland, waar ze allemaal ook echt supergrote selecties hebben... Ja. Maar ik mag het niet meer noemen, maar Spurs heeft nog steeds 16 geblesseerden. Ja. Om maar eens wat te noemen, 16.
2: Ja. Nou, het is wel zo,
1: dat is veel, hè?
2: Met name het stukje sprinten, dus het aantal sprints... dat is extreem omhoog gegaan de laatste 10 jaar, geloof ik. Maar is het 80% meer geworden. Dat is echt een bizarre...
0: Ja, het zijn ook allemaal van die beste atleten zijn het allemaal.
2: Ja. Dus ik denk dat Sinclair daar ook wel een punt... Je zult ook wel bredere selecties moeten hebben als je Europees... voetbal speelt.
3: Maar zie je het aan Eagles en Utrecht, hè?
1: Ja, maar die hebben ze in Engeland. In Engeland hebben ze bizarre grote selecties. En moet je eens kijken hoeveel geblesseerden er zijn.
0: Maar goed, bij Spurs heeft gewoon iedereen pijn. Die is er lopen dun door de broek, dan heb ik ook pijn.
1: Nee, van het begin van het seizoen al zo, hè? Ja. En overigens, dat zit hem daar dus in. Want Manchester United heeft een klote seizoen gehad. En heeft dus dit jaar geen Europees voetbal hoeven spelen. En die staan nu keurig derde. En hebben een gematigd aantal geblesseerden... omdat ze alleen de FA Cup hoefden te spelen.
3: Maar Twente heeft bijvoorbeeld geen Europees voetbal hoeven spelen. En je ziet, buiten het begin, tot onder Oosting wat moeizaam draaien... dat ze echt een geweldig jaar hebben gedraaid. Ik denk, als zij ook Europees hadden gespeeld... Ja. Dat ze er ook een stuk...
0: Gaat ook punten morsen.
1: Dus moet je
0: kan het ook zien van de afgelopen jaren... vooral buiten de top 3 is het altijd morsen geblazen... als Europees is gespeeld.
1: Ja, maar dus moet je in algemene zin afvragen... van is dat programma niet te druk? En als het wel te druk is, ga je dit altijd weer tegenkomen.
0: Ja, maar ja,
1: op welk niveau dan?
0: Ja, maar dat blijft ook zo, Leo. Want je kan moeilijk zeggen, ik wil geen Europees voetbal spelen.
1: Nee, maar ik bedoel ook van toernooi naar toernooi. En dan weer meteen weer vriendschappelijk. En die ook weer betaalde wedstrijden. En de landenwedstrijden enzovoorts. Ja.
0: Het is een heel brede discussie. Dit lijkt er in ieder geval wel op dat PSV volgend jaar weer...
1: Dat is een goede discussie.
0: Ja, zeker. Of niet? Of zie jij daar... Wat? Ik bedoel, nou ja, bij PSV, als ik dit allemaal zo hoor... bij en Ajax en Feyenoord...
1: Nee, maar dat is nou het leuke van voetbal.
0: En waarbij Twente, er roken ze er een stuk of vier...
3: Ja, maar vorig jaar was Ajax bijna kampioen geworden... terwijl niemand dat verwachtte. Nee. En het feit dat er bij PSV misschien ook wel het nodige gaat gebeuren... het gaat er ook aan welke sterkhouders gaan er weg... en welke spelers raken er ook geblesseerd. Het gaat veel over blessures.
0: Bij Brands en Stewart maken we dan toch even net iets minder druk dan
3: hebben
0: bij
3: ook
0: de...
3: het meeste geld in kas.
0: Maar... Ja.
3: Ja. Feyenoord en Ajax hebben wel een uitnodiging om die hele grote kloof die er is... om die in ieder geval te dichten.
0: Goed. Sparta, ik blijf even in de Rotterdamse hoek bij jou... want we hadden het al even kort over Simonis. Dat was de droomkandidaat. Is het nog steeds, denk ik, stiekem?
3: Ja, maar Simonis en Sparta zijn er eigenlijk al heel lang uit. Alleen Wolfsburg, de oude club waar die al heel snel ontslagen werd... die wil niet meewerken. Want Simonis die heeft nog aardig wat geld te goed van die club... Ja. als die nu zou stoppen. En Sparta gaat natuurlijk dat niet compenseren... Dus ja, bij Sparta hadden ze eigenlijk al langere tijd... dat ze dachten, dat kan wel eens een moeilijk verhaal worden. Vanuit het kamp Simonis hoorden we ook van... ja, Wolfsburg moet echt, daar moet beweging komen, anders wordt het wel lastig. Ja, Sparta komt nu ook op het punt dat het gewoon verder moet gaan kijken. En nu is Sparta bezig met meerdere trainers. Ruben Den Uyl van Excelsior stond ook al lang op de lijst. Maar Rogier Meijer, die vorig jaar bij NEC zat... er nu assistenttrainer is in Duitsland, bij Leverkusen. Dat schijnt nu een van de kandidaten te zijn die op pole position ligt. Als het niet rond gaat komen met Simonis...
0: Maar daar zit een deadline aan vast, dat kan niet anders. Anders vis je zo dadelijk overal.
3: Nou ja, ze hadden bij Sparta eigenlijk al verwacht... dat Simonis dat het al lang afgehandeld had kunnen worden. Ja, en eigenlijk is er weinig fiducie dat dat nog goed gaat komen. Nou,
0: voor de duidelijkheid, kijk, hij heeft toch een bedrag te goed... 7,5 ton wordt genoemd, geloof ik?
3: Ja, het gaat echt om tonnen.
0: Maar dat betekent dus eigenlijk dat of Simonis moet zeggen... ik hoef het geld niet, want ik wil per se hoofdtrainer van Sparta worden...
3: Ja. Dat doet hij niet.
0: En Sparta gaat niet zeggen... ja, we willen zo graag dat je trainer bent bij ons. We betalen wel even 5-6 ton.
3: Klopt.
0: Ja.
3: Dus in deze fase wordt de druk...
0: Omdat ze er geen geld voor hebben, denk ik.
2: Ja, maar ze betalen toch ook transfersommen. Ze betalen toch ook wel eens een miljoen voor een speler. Waarom zou je dat niet voor een trainer doen?
1: Precies.
0: Nou, sterker nog, ik zou het eerder voor een trainer doen. Het is uit een hele goede speler. Ja.
2: Nee, maar dat doe je. In principe is dat toch best wel een rare gedachte, toch? Of niet?
3: Zo'n bedrag voor een club als Sparta. Hè? Ik kan me voorstellen dat misschien Ajax, Feyenoord, PSV... een afkoopsom voor een trainer betalen in die hoedanigheid. Maar voor Sparta is dat gewoon te veel. Terwijl je natuurlijk ook de trainers op de markt zijn... die je gratis binnen kan hengelen.
1: Ja, het hangt er maar vanaf hoe graag je hem wil, hè?
2: Ja. Ja, maar als dit je droomkandidaat is... en je hebt het idee dat hij spelers gaat ontwikkelen... dan gaat hij toch zijn geld wel vanzelf terugverdienen. Dan is het toch dan is een miljoen, zelfs voor een club als Sparta...
3: Aan de voorkant ziet het heel vaak zo eruit. Maar nog altijd, elke club moet altijd maar kijken of het jasje past. En er is natuurlijk ook gewoon een scenario mogelijk dat het wel niet werkt. En dan zit je, en dat hebben we bij meerdere clubs gezien... dadelijk met een trainer die je al hebt losgekocht... die
1: maar
3: hoe gaat november
1: het dan,
3: moet ontstaan.
1: Maar hoe gaat het dan met zo'n belangstelling voor Simonis? Is dat dan van, die Simonis? En dat ze dan, ze willen hem toch, ik bedoel maar... ze willen hem toch wel om een bepaalde reden.
3: Simonis.
1: En dan kun je toch afwegen van... nou, we willen hem daarom en daarom willen we hem per se hebben... en dat is ons dat waard.
0: Ja,
1: dan is die afweging toch zo gemaakt?
0: Ja, maar misschien is ons dat waard. Dan blijf je hem, wil je hem wel nog steeds per se hebben... maar vind je gewoon dat te veel geld. Dat kan
1: Ja, maar
0: toch?
1: Dat kan, maar dan... Dan ga je door naar de volgende.
0: Ja, maar dat zou dan een Rogier Meijer worden. Dat kost dan een stuk minder, want die assistenttrainer bij Leverkusen... die kan wel gewoon weg, of niet?
3: Ja, die onderhandelingen lopen. Ik weet niet of daar een bedrag voor neergeteld moet worden. Ik denk het niet. Ik weet ook niet wat de ambities zijn van Rogier Meijer. Maar als hij terug wil naar de Eredivisie Sparta... denk ik een mooi platform
0: voor. Ja, of hoofdtrainer worden.
3: En Ruben Den Uyl en Simonis komen allebei uit de Sparta-school.
1: Maar Ruben Den Uyl vind ik wel opmerkelijk. Want die zit toch lekker bij Excelsior?
3: Ja, maar die staat er bij Sparta heel goed op. Hetzelfde geldt voor Simonis, omdat ze daar jarenlang heel goed werk hebben geleverd in de jeugdopleiding.
2: Is hij dan transvrij?
0: Nou, nee.
2: Daar moet ze ook voor aftikken. Ja.
0: Hè? Wat zei je?
2: Voor Den Uyl moet ze er ook aftikken.
0: Ja, ik weet niet. Ja, maar ik weet niet hoeveel wat zo'n Excelsior kan vragen. Ik heb geen idee. Ik
1: kan alles vragen.
0: Ja.
3: Soms heb je ook mee te maken dat je het een trainer moet gunnen. Kijk, bij Simonis gaat het echt...
0: Maar Wolfsburg gaat gewoon zeggen, die doen het er gewoon niet, punt.
3: Nee,
0: die zitten
3: heel lastig, omdat ze hebben natuurlijk heel snel ontslagen. Ze hadden hem 2 jaar contract gegeven, snel ontslagen. En,
1: ze betalen hem door tot hij een nieuwe club heeft.
3: Juist.
1: Dat doen zij.
2: Ik zou Sparta zeggen, als ze dat geld in kas hebben... dan zou ik eerder een miljoen aftikken. Stel dat het is een miljoen of een paar ton voor een trainer dan voor een...
1: En Simonis moet ook denken...
2: Die rechtsbacks niet, hè?
1: en Simonis moet misschien ook denken van, hey, mooie kans...
0: Maar zou je zo gek vinden dat Ruben Den Uyl naar Sparta zou gaan?
1: Ja.
0: Ik zou het echt een stap omhoog vinden, hoor. Ja, Excelsior, man. Kleine club, altijd 15, 16, 17, 18. Je ziet die lijstjes alweer aan het begin van de competitie. Daar staan zij er altijd bij. Sparta niet, in principe.
1: Nou, het is toch ook weer niet een reuze stap vooruit? Ik bedoel, als hij nou van Sparta, van Excelsior naar FC Twente of zo...
0: Ja, dat is een grote stap.
1: Maar Sparta, ja, denk ik, ja, wat maak je druk?
2: Ja? Ja, ik zou het ook wel een stapje vinden, hoor. Is toch een wat stabielere Eredivisieclub, toch? Of niet?
1: Nou ja, ja neem je... Nee, zeker
0: mooier wel, stadion. Alles is
2: andere
0: mooier.
2: Druk.
0: Ja.
1: Oké, okay, Ruben, ga.
0: Ben je overtuigd of niet?
1: Ja, klaar.
0: Nou ja, wat zou jij dan logisch vinden? Ruben Den Uyl of...
3: Nou, kijk, Ruben Den Uyl heeft heel lang bij Sparta gezeten in de jeugd. Hij heeft heel goed werk afgeleverd. Hetzelfde geldt over voor Simonis. En die moest op een gegeven moment weg. Henk van Stee koos voor een andere trainer neer te... Ja, maar binnen de mensen die er nu zitten... hebben ze echt een hele goede naam. En daar die contacten zijn ook altijd gebleven. En daarom worden deze kandidaten ook genoemd. En is Simonis, die ook altijd prettig gewerkt heeft... bij Sparta en ook nog in Rotterdam zijn huis heeft... was gewoon ook een droomkandidaat.
0: Ja.
3: Alleen dan moeten ze uitzien te komen.
0: Ja. Toch maar die Nijkamp maar eens even... Ja, nou, maar Nijkamp is gierig, hè?
2: Ja.
0: Heb ik gehoord.
2: Ja, 100%.
0: Serieus?
2: Ja.
0: Heb ik hier, kijk, waarom zeg jij 100%?
2: Ja, ik heb al mijn contractonderhandelingen met hem gedaan. Ja, hij is hartstikke gierig. Ja, ja. Ja. En dan moet je ook zijn als TD.
1: Ja, dat is heel gierig.
2: Ja, maar kan ook met mijn kwaliteit...
0: Sorry, Bram, maken. Ik heb net twee echt heel goede spelers gehaald. Jij krijgt niks.
2: Ja. En ik maar weer tekenen.
1: Ja, laat u goed trainen.
0: Nou ja, ik hoor serieus in de wandelgang dat hij wel echt... dat hij altijd of heel hoog gaat zitten als om een eigen speler ging...
2: Ja, vaak als je lang bij een club zit, werkt dat 9 van 10 keer niet in je voordeel. Want dan gaan ze ook een beetje op je gevoel inspelen. Ja. Ik was daar altijd vrij gevoelig voor. Dan, ik
0: dus zei natuurlijk, jij bent de Totti, de Giggs, de Neville van Zwolle.
2: Precies dat.
3: Maar je moet je ook afvragen, het instapmoment bij Sparta. Hè, waar Stijn het heel goed heeft gedaan en waar heel veel moet gebeuren.
0: Heeft Stijn het heel goed gedaan?
3: Nou, ik denk dat hij heel makkelijk Sparta erin heeft gehouden in de vorig jaar, toen het wat lastiger was. En nu heeft hij nog altijd kans om die play-offs te halen in Europees voetbal. Hè? Komende week winnen van Excelsior en mocht door Groningen niet gewonnen worden in die laatste wedstrijd, dan gaan ze nog Europese play-offs spelen.
0: Maar ik heb ze zondag gezien.
3: Ja,
0: jongen.
3: De lucht is
0: een beetje als te eten.
3: De lucht is een beetje uitgelopen.
1: Mag ik nog wat vragen over die...
0: Ben je naar de wc?
1: Ach, ja.
0: Praat ik een beetje mee?
1: Klik het zo. Nee. Wat verdomme.
3: Nee,
1: afgelopen zondag moest de wedstrijd gelijk beginnen. Ja? En aankomende zondag ook. Maar bij Telstar was de eerste sproeinstallatie, die ging iets te vroeg. Vond ik een leuk grapje.
0: Ja.
1: Maar toen was de wedstrijd met de Keuzebuurk niet helemaal in orde.
0: En,
1: duurde de rust. Maar vind je dan niet dat je in ieder geval bij die wedstrijd die er toe deed, die andere wedstrijd, Excelsior Volendam, dat die ook net zo lang moet wachten totdat we weer beginnen in Muiden? Nee, maar wat heeft dat gelijk starten dan voor zin? Stop daar dan mee, dat gelijk beginnen?
0: Nee, tuurlijk niet. Dat is gewoon zo hoe het gaat. Maar je kan toch niet over allerlei dingen gaan zeggen?
1: Ja, je kan toch ook wel gewoon antwoord geven?
3: Maar NAC was ook nog partij.
1: Ik
3: dus
1: heb een goede vraag
3: nog...
1: voor mij, of niet?
2: Ja, nee. Redelijk.
0: Sinclair heeft 100% gelijk.
3: NAC was ook nog partij. Dan hadden ze maandag met z'n drieën moeten uitspelen.
0: Ja, dat was beter geweest. Dat 8 minuten. Raar. Ja. Goed, jongens, morgen live en exclusief bij ons te zien. Almere tegen Willem II.
1: Nee, wacht even. Waarom? Je kan toch in de rust kan je toch nog bepalen dat je gelijk begint?
2: Nee, ik zou dat ook echt heel raar vinden.
0: Ja, dat kan toch niet, joh. En dan krijgt er weer iemand...
1: Die wedstrijd... Maar waarom beginnen we tegelijk? Even serieus. Waarom beginnen we tegelijk?
2: Om niet met de voorsprong te beginnen, denk ik.
1: Om niet in voordeel te kunnen halen uit de stand bij de andere wedstrijd. En dan dat verwatert dus binnen een half uur.
0: Nee joh, maar die mensen die bij die andere wedstrijd zijn... die weten helemaal niet dat Keuzebuurk duizelig is geworden.
1: Ze weten alles van elkaar.
0: Ja, nou goed, hoe dan ook, we doen het niet.
1: Ze waren...
0: Almere Willem II is morgen live en exclusief bij ons te zien om 8 uur.
1: Mensen thuis, excuses voor deze opmerkingen.
0: Waar gebeurt jij het meest op, Bram?
2: Buitenspelers van Almere.
0: Ja.
2: Dorst en Poku.
0: De Eredivisie waardige mannen, of ze dat dan ook echt worden?
2: Ja, nou, die draaien gewoon, met name in de play-offs draaien die echt fantastisch. Ik vind ook Almere is echt wel voortvarend daarin begonnen. In het begin had Rijsdijk best wel een bijzondere keuze met dat hij Rijkhoff ernaast zit. Daar had iedereen wel een beetje zijn bedenkingen bij. Maar tot nu toe pakt dat goed uit. En je merkt ineens is dat, en dat is ook het gekke en ergens ook wel het mooie altijd van de play-offs. Ze komen in een bepaalde flow.
0: En nu zijn ze opeens favoriet.
2: En je hebt inderdaad het idee dat ze favoriet zijn.
0: Zijn ze favoriet, ja?
2: Ja, voor mijn gevoel wel. Want ik vind Willem II... Oh, ik vond tegen RKC Willem II die eerste helft. Ja, dat was echt... Ik heb denk ik de slechtste helft dit seizoen die ik heb gezien. Dus dat vond ik echt... Maar ik vind Willem II gewoon niet zo leuk voetballen. Ik vind Almere, er zit gewoon meer in. Ik zie daar dus dat soort jongens, Poku, Dors. Ja, daar ga ik voor zitten. Omdat je dan... Die hebben iets onvoorspelbaars en die...
0: Ja, de spits zie je ook wel.
2: druivaardig spitsie. Dus ja, ik ga daar, ik kan daar wel naar dat soort potjes echt uitkijken. Maar dat zit er meer dat ik naar die spelers van Almere uitkijk dan van jongens van Willem II.
0: Volgens mij hadden het de vorige keer over dat het dan oneerlijk zou zijn, omdat Almere zo ongelooflijk veel wedstrijden moet spelen. Maar ik heb juist het idee dat als je in de flow komt, je wordt niet voor niets opeens favoriet. Ja. Dat je dan zo meteen, stel dat Leo met zijn Telstar wint van Volendam. Die zijn eigenlijk een beetje in zak en as. Die hebben de bibbers. En Almere die is bij wijze van spreken volkomen on fire. Dan is dat toch juist een heel groot voordeel.
1: Ziet als de vorige seizoen. Wij kwamen ook vanuit niks.
2: Ja, maar het is nu. Hoeft alleen, stel, nee, ik zeg niet Telstar of Volendam. Die hebben natuurlijk maar twee wedstrijden die ze moeten spelen in korte tijd. Ja. En zij spelen dan 8 is het dan al.
0: Jawel, maar die ene is eigenlijk sowieso zuur. Want als Telstar verliest, moeten ze opeens toch nog die
2: daar mentaal is dat.
0: En bij Volendam denk je ook, oh, we hebben het in eigen hand. Nee, kut, toch niet. Moeten we ook nog tegen Almere?
1: Nee, wacht even.
2: Het is toch mentaal en fysiek. Daar zit een beetje een tweestrijd in.
1: Maar bij Telstar is het hele seizoen al van, al zouden we play-offs moeten halen, dan gaan we dat ook nog met een grote glimlach doen.
3: Ja, maar op het moment dat het zo is.
1: Hallo, wie loopt elke dag met Telstar rond?
2: Nee, dat is echt een tikkie, hoor, als ze daar gaan.
1: Nee, hoor.
2: Nee?
1: Nee, hoor.
0: Maar als je zulke goede resultaten hebt gehaald,
1: het is niet de bedoeling. Maar het is geen tikkie, hoor.
2: Jawel, want die jongens gaan er gewoon vanuit dat ze natuurlijk komende zondag dat ze in de Eredivisie gaan blijven.
1: Ja, en natuurlijk.
2: Dat
1: is echt maar het is geen tikkie als het niet zo is.
0: Echt niet? Maar dan moet je meteen 3 dagen later er weer staan.
1: Ja, en liever nog 2 dagen later.
0: Oké.
2: Ja, ik geloof dat niet, Leo. Ik denk echt dat het een tikkie gaat worden voor ze.
1: Jij gaat mij dat niet aanpraten. En je gaat het wel zo niet aanpraten. En jij ook niet.
2: Hey,
1: jij
2: gaat ik nu hoop ook dat ze erin blijven. Ik hoop ook dat je erin blijft. Jullie erin blijven.
1: Hoe moet het nou met advocaten Curaçao? Hup, Curaçao?
0: Ik vind sowieso Hup Curaçao, want ik ben de grote Eiland-fan.
1: Ja, maar dat is een andere reden.
0: Ja, zeker. Ik zit er graag. Nee, joh, dat maakt het nou uit, man. Dat is nu water onder de brug, hoor. Fred Rutte, tuurlijk. Het is voor het beste. Hij vindt het niet chic. Maar het is voor alle partijen het beste.
1: Ja? Behalve voor Fred Rutte.
0: Behalve voor Fred Rutte. En Fred is een toptrainer. Ja, dat weet hij zelf ook wel. Hij weet precies hoe het gaat met die Antillianen.
3: En hij zal heus wel iets meegekregen hebben, hoor.
2: Dat zal toch wel.
1: Ja, het is gewoon geen medelijden. Het gaat er niet om centjes in dit geval.
0: Nee, het is zeker niet. Mijn advocaat al een hele tijd niet meer. Dankjewel, Leo. Dankjewel, Bram. Dankjewel, Sinclair. Dit was Voetbalpraat. Heel graag tot de volgende. Tot later.

0: Luister naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een voorstel van brancheorganisatie Netbeheer Nederland wordt door de autoriteit Consument en Markt bekeken. Het gaat erom dat kleinverbruikers meer voor stroom tijdens piekmomenten gaan betalen of als ze veel elektriciteit gebruiken. Het doel is om verbruikers minder stroom tijdens piekuren op het volle net te laten benutten. Daardoor komt er meer ruimte om andere gebruikers aan te sluiten. De ACM zal de komende tijd kijken wat het plan voor consumenten gaat betekenen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 1 week tijd op 2 locaties in Noord-Brabant en Zuid-Holland een kleine 220.000 vapes in beslag genomen. Er werden ook ruim 50.000 dozen met nicotinezakjes gevonden. Dat is tabak in poedervorm. De NVWA zal de verboden producten vernietigen en dat moet door de eigenaren van de opslagen zelf betaald worden. Het datacenter in Almere, waar vorige week donderdag brand uitbrak, heeft vandaag de tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Eigenaar NordSea zegt dat klanten geleidelijk hun ICT-systemen weer gaan opstarten. Veel klanten, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en vervoersbedrijf Transdev, kregen met storingen te maken. Bij NordSea wordt met man en macht gewerkt om het reguliere stroomnet weer aan de praat te krijgen. De oorzaak van de brand wordt op dit moment nog onderzocht. De ANWB verwacht een drukke avondspits. Dit heeft alles met het hemelvaartsweekend te maken. Veel mensen gaan even kort op vakantie. Zowel op de Nederlandse wegen als op de wegen richting het buitenland kan het druk worden. De afgelopen jaren stond er op de avond voor Hemelvaartsdag een file van ruim 1000 kilometer. Het grootste oponthoud ontstaat vaak op de A2 en de A27, maar ook op de wegen rond Nijmegen en Arnhem. In Duitsland kan ook de nodige vertraging ontstaan door grenscontroles en wegwerkzaamheden. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat alweer 160 kilometer file in het land. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Op de A7 Groningen-Duitsland bij de grenscontroles 5 minuutjes vertraging. Groter is de vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 7 kilometer file tot aan de grens met een half uur tijdsverlies. 2 rijstroken van de A27 zijn dicht vanuit Gorkum naar Utrecht bij Hagestein. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er staat 8 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch is de rechterrijstrook dicht bij Nieuw-Kuik. 8 kilometer file daar en een half uur tijdsverlies.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: programma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Hey podcastluisteraar, Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. Daarop pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis, met een hoofdprijs van 1 miljoen. Claim uiterlijk 28 mei je lot en speel gratis mee. Ga snel naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De AD Voetbal Podcast.
3: De trainerscarousel in de Eredivisie draait al een tijdje. Het stoeltje van Sparta leek te gaan naar Paul Simonis. Maar ja, de trainer bereikte geen overeenstemming met Wolfsburg en dus moet de Rotterdamse club doorschakelen.
2: Etienne Verhoef.
3: Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast van 13 mei met Leon ten Voorde. Straks ook Rick Elfrink over de situatie bij PSV en Dolf van Aert over de halve finale van de playoffs. Dus een rondje Nederland, dat wil maar aftikken. Maar begin even, Leon, met de situatie bij Sparta. Die dachten, nou, Paul Simonis, kind van de club, heeft die opleiding gehad, hartstikke leuk, gaan we neerzetten. Alleen Wolfsburg wilde niet meewerken, hè?
4: Ik dacht dat het al rond was.
3: Maar, dacht ik ook.
4: Maar opeens op maandag hoorde ik wat geruchten dat Simonis geen trainer zou worden bij Sparta. En ik kon het bijna niet geloven. Maar toen hoorde ik een beetje in de loop van de dag hoor je wat meer, hè? En toen bleek opeens dat hij met Wolfsburg er nog helemaal niet uit is. En ja, als je naar het salaris kijkt, wat de trainers daar verdienen in de Bundesliga, dan kan ik mij wel voorstellen dat Sparta zegt van tot hier en niet verder.
3: Maar dat betekent dus eigenlijk ook dat Wolfsburg nog steeds hem doorbetaalt, dat salaris dat ze hem niet hebben afgekocht, volgens mij dan, toch?
4: Nee, dat klopt. En er zijn natuurlijk heel veel scenario's te bedenken, hè, als de trainer wordt ontslagen van hoe gaan we nu verder? Je hebt ook constructies, hè, dat je doorbetaald wordt tot je een andere club krijgt. Ja. Dan zijn trainers ook niet altijd even happig, hè, als ze in een groot voetballand hebben gewerkt, op de een of andere manier. Dus ja, dit is weer iets anders. Hij wordt doorbetaald en Sparta mag het gaan afkopen. En die hebben toch gedacht van,
3: Dus die schakelen door naar Rogier Meijer als optie, die ook natuurlijk in Duitsland zat. Of Ruben den El is ook nog steeds een optie, de trainer van Excelsior, die ook bij Sparta aan de jeugdopleiding heeft gezeten. Dat is natuurlijk wel weer saillant als dat door zou gaan, omdat het dit weekend Sparta-Excelsior is als laatste competitiewedstrijd.
4: Ja, en dat zijn toch ook al 2 clubs. Ik mag ze toch een beetje rivalen noemen, of niet?
3: Zeker. Ik denk niet dat het een hele goede aarde gaat vallen. Lens Duivenstein,
4: nee,
3: weet
4: hoe
3: die ontvangen is.
4: Hoe kijk jij er tegenaan? Dat ze jouw trainer wegkapen?
3: Nou ja, het zou typisch Spartaans zijn, zou ik bijna zeggen. Nou ja, weet je, ze hebben natuurlijk Lens Duivenstein ook weggekaapt. Hebben ze veel geld voor betaald. Die voetbalt nu bij Fortuna Sittard.
4: Ja.
3: En ze mogen weghalen wie ze weg willen halen natuurlijk. Dat is aan elke

0: Ja, het ziet er toch naar uit dat we vanuit het Krasstadion of All Places nog een play-off ronde gaan doen.
1: Ja, daar gaan we het zeker ook zo nog over hebben. Maar jij hebt het net over die rust. Maar ja, je begint natuurlijk die wedstrijd. En dan heb je in de eerste helft de eerste grote kans eigenlijk voor Regeer. Die na een goede bal van Berghuis met buitenkant rechts 1-1 kon te staan met Barkas, de doelman van FC Utrecht. Ja. En dan daarna krijg je nog een grote kans voor Dolberg, die er net niet bij kan na een goede voorzet van Guy. En dan nog een keer Regeer, die op een, op een rebound van een schot van Gods de bal overschiet vanaf, eigenlijk was hij niet te missen, zou je zeggen. Mm-hmm. En dan denk je inderdaad, in de rust ben ik helemaal met je eens. Ja, heb ik ook het gevoel van, volgens mij ben je de betere ploeg. En nou hou ik er helemaal niet van om bezig te zijn met ploegen op andere velden. Maar dit was nou juist zo'n moment dat je er als trainer toch juist energie uit kan halen.
0: Ja, juist.
1: Door dat te laten zien in de kleedkamer.
0: Juist. En kijk, ik ben het met je eens. Hè. Ik ben ook nooit zoveel bezig met die tegenstander. Maar dit was natuurlijk wel een uitgelegen kans om door te pakken. En dat maakt het extra zuur, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat maakt het vooral vervelend.
1: Neem jij Regeer dan nog ook zoiets kwalijk na vooral die tweede gemiste kans?
0: Ja, kwalijk nemen. Hij had dat natuurlijk veel beter moeten doen. Ik bedoel, hij had alle rust kunnen bewaren, moeten bewaren. Ja, dat heeft hij niet gedaan. En dat maakt het wel extra zuur. Want hij had gewoon, dat had gewoon de 1-0 kunnen zijn. En ik denk dat je zelfs met 2-0 de rust in had kunnen gaan met een beetje meer scherpte of geluk. Ja, en dat is jammer, want daardoor laat je Utrecht in leven, zoals Van der Horen dat zo mooi zei, ook na de wedstrijd. En die kreeg in één keer de geest in de tweede helft. Ook omdat Ajax zelf minder begon te spelen. Ja, en die tweede helft, dat is toch wel echt een terugkomend probleem dit seizoen.
1: Zeker, maar denk jij dan ook dat het er iets mee te maken heeft dat in de 57e minuut, dan gaan Dolberg en Gloch die gaan eraf voor Weghorst en Klaassen. Vond jij het daarvoor ook al tegenvallen in de tweede helft? Of denk je dat dat ook wel het punt was waar je jezelf eigenlijk doodwisselde?
0: Beide. Het was al iets minder, moet ik zeggen. Maar dat was natuurlijk helemaal een keuze dat je denkt van, ja, is dat slim? Klaassen en Weghorst staan niet bekend om een voetbalvernuft, meer op een opportunisme. Maar ik had zeker Dolberg en misschien zelfs Gloch laten staan. Die hebben toch op voetballend niveau toch nog wel wat magie te kunnen brengen. Natuurlijk, Dolberg scoort niet en Oscar doet nog een hoop fout. Ben ik het helemaal mee eens. Maar dat zijn potentieel wel betere voetballers. Zeker voetbaltechnisch. En daar had ik wel wat meer nog tijd voor genomen misschien. En had dan Weghorst naast Dolberg gezet uiteindelijk om wat te forceren. En ja, die kans hebben we niet gehad. Ik vond Weghorst buiten het doelpunt ook enorm matig invallen.
1: En daarnaast is het denk ik ook zijn afscheidstournee was dit in de Johan Cruijff Arena.
0: Ja, dat leek mij wel. Ik kan me niet voorstellen dat het contract van Weghorst verlengd wordt. Sterker nog, die kans acht ik nul.
1: Nee, en met zijn huidige rol kan ik me ook niet voorstellen dat hij daar zelf heel erg wakker van ligt. Ik denk dat hij misschien ook wel open staat voor een andere uitdaging. En daar denk ik nu voor het eerst pas over na sinds afgelopen zondag. Dus ik denk ook niet dat de gemiddelde Ajax daar bijzonder wakker van lag na die wedstrijd.
0: Nee, dat denk ik ook zeker niet. Absoluut niet zelfs. Nee.
1: Nee, nou ja, en dan gaan we verder in die tweede helft. Die was dus al niet best. En dan, mijn buurvrouw die zegt het dan altijd zo typerend. Op een gegeven moment, als je hem zelf niet maakt, ja, dan maakt de tegenstander hem. En Utrecht
0: jouw buurvrouw, in het stadion, neem ik aan.
1: Ja. Dat is niet mijn moeder overigens. Maar ik heb een andere buurvrouw. Maar, want Utrecht had tot dat moment niet echt hele grote kansen gehad. Maar daar was wel in de 81ste minuut toen, kwam Zegiel, die gaf een voorzet en die werd bij de tweede paal binnengekopt door Vesseloen, die helemaal vrij stond.
0: Ja, en daar stond ook Wout Weghorst bij te slapen. En het begon met het die jongen van Utrecht in ieder geval vrij consoleren in het strafschopgebied. Klaassen en Steur doen daar te weinig, in mijn mening. En vervolgens wordt die bal gechipt en daar staat hij volkomen vrij. Ja, het was onterecht in het wedstrijdbeeld, denk ik. Want als je heel eerlijk bent, had Ajax zeker de eerste helft was veel beter. Tweede helft was het redelijk gelijk op. Utrecht werd iets gevaarlijker, maar kreeg ook niet echt hele grote kansen. Ja, en dan is het eigenlijk uit het niets 0-1. Al moet ik zeggen dat het wel ergens ook weer voelde dat het eraan zat te komen. Omdat je Ajax dit al dit seizoen zo vaak hebt gezien. Dat ze het uit handen laten glippen. Volgens mij hebben we daar zo nog een mooie statistiek over. Over dat eerste uur en dat laatste half uur.
1: Zeker, ja, dat is inderdaad heel veel gebeurd. Dus je weet ook dat dit bij Ajax vaak kan gebeuren. Maar toch is, voor mijn gevoel, is het best wel een tijdje geleden dat je dan twee kopgoals tegenkrijgt. Want het was toch weer, eentje was dan vanuit de voorzet, was geen standaard situatie. Maar wel een beetje vergelijkbaar met die hoekschop die daarna nog volgt, waar we het zo over hebben. En dat was voor mijn gevoel, hebben we dat een beetje achter ons gelaten. Dat was de afgelopen wedstrijd al een tijdje niet meer gebeurd. Maar toch zonder dat dan nu weer helemaal aan diggelen ligt.

0: Zeker.
1: En nou, uiteindelijk duurde het niet lang, want Weghorst die maakte nog in 3 minuten later maakte die al de gelijkmaker op een goede hoekschop van Bonida, die eigenlijk een soort raar binnenschiet via de grond. Ja. Vind je dat dan ook? Ik heb dan zelf altijd iets dat ik denk, ik vind het ook eigenlijk irritant om te zien. Dat ik denk, de hele wedstrijd van die urgentie.
0: Ja. Ja.
1: En dan kom je 1-0 achter en dan gaat het publiek echt even wat doen en dan kan het ineens wel binnen 3 minuten.
0: Ik ben het met je eens. Ik kreeg enorme vibes naar vorig jaar, de Ajax-Sparta. Aan het einde van de rit, volgens mij was het in dezelfde week zelfs. Dat je de hele wedstrijd beter bent en dat dan Sparta scoort. En dat je dan in 1 keer in een minuut daarna wel weer die tegengoal maakt. Weet je wel? En dat was nu ook. Ja. Het is gewoon scheid irritant om te zien. En het wordt allemaal pijnlijk, Wessel, wat ik zeg. Het is als Ajax ziet echt een... Ja, je zit in een strontkar nu.
1: Het voordeel, het enige voordeel wat ik erbij kan noemen is dat vorig jaar maakte me nog chagrijniger dan dit jaar. Ja. Door de manier waarop het ging natuurlijk. Dat is dan nog pijnlijker. Maar goed, het is natuurlijk allebei niet om aan te zien. Dan lijkt het er trouwens nog wel even op alsof Ajax die wedstrijd gaat winnen. Want in de 89e minuut, nou ja, je hebt hem net verafschuwd. Maar maakt bijna een goal en geeft een assist. Wel als hij de bal doorkopt, Weghorst op... Bonida die dan 1-1 gaat. Maar hoek leek iets te moeilijk hè, voor hem. Die kreeg hem er niet langs Barkas daar.
0: Nee.
1: En Gods die kreeg natuurlijk ook nog een kans, maar die schoot over. En ik meen dat Klaassen ook nog in de slotfase van
0: Jean Steur had nog een pegel. Hè? Jean Steur had ook nog een hele pegel die raaklinks overging. En ja, hij viel niet. Ja, en dan valt ook nog de 1-2. Ja, en dan is toen werd bij mij het zaggerijn wel echt een XXL-formaat.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maakt het jou dan nog iets uit dat het Van der Hoorn is die scoort?
0: Nee, dat interesseert me gereed. Dat Van der Hoorn is helemaal geen verkeerde jongen verder. Daar heb ik ook helemaal geen slechte herinnering aan. Hij was niet goed genoeg voor Ajax, maar verder een prima gast. En daar heb ik helemaal geen naar gevoel extra bij of zo. Totaal niet zelfs. Ja, ik had bijvoorbeeld veel erger gevonden dan Dani de Wit. Dat vind ik namelijk een irritante voetbal.
1: Ja. Ik heb me daar tijdens de wedstrijd ook maar aangesloten. Ja. Maar gelukkig kreeg hij deze wedstrijd wat eerder geel dan... Volgens mij kreeg hij in de heenwedstrijd in Utrecht kreeg hij überhaupt geen gele kaart. Dus kon hij de hele wedstrijd dat soort foefies uit blijven halen. Nu kreeg hij die wel vrij vroeg, waardoor dat in ieder geval ophield.
0: Maar ook zo dat amateurtoneel van die jongen ook. Het is wat dat betreft naar de Weghorst. Want ja, het is altijd bezig om... Ja, vooral tegen Ajax om te laten zien van... Hey, kijk mij eens even die prof zijn en al die dingetjes uithalen. Ik vind het een beetje een goes light soms, heel eerlijk.
1: Ja, hij komt niet in het rijtje sympathiekste Eredivisie.
0: Nee, en ik denk, volgens mij is hij helemaal niet zo. Maar acteert hij dat en doet hij dat en vindt hij dat hij dat moet doen?
1: Ja, ik ben met je eens. Ja. Maar goed, het pijnlijke gevolg is dat Ajax nu vijfde staat. Omdat omdat ze verloren van Utrecht. En Twente won natuurlijk overtuigend. Ik heb ook nog die tweede helft, zat ik naar Twente te kijken. Dat ik denk, ja... Als Ajax wint, en dat was dus toen nog een grote als ook. Maar en Twente wint ook, maakt het niet zoveel uit. Maar ik dacht toen op een gegeven moment, het werd 2-0, 3-0, 4-0. Toen dacht ik, ja, het is wel op doelsaldo. Dus die kunnen er ook niet te veel gaan maken.
0: Nee.
1: En NEC verloor natuurlijk, dus er is nog zicht op plek 3. Maar de keiharde waarheid is dat Ajax dat zeker niet meer in eigen hand heeft. En dan ook nog eens naar Heerenveen moet. De ploeg die misschien wel...
0: Kijk, geen één wedstrijd is makkelijk en dan moet je uit naar Heerenveen. Dat is over het algemeen een vrij lastige wedstrijd voor Ajax. Nou, die moet je eerst nog zelf zien te winnen. En dan ben je nog afhankelijk. Nou, PSV hoor ik van iedereen, die gaat echt wel hun best doen. Ik vraag het me af, maar goed, ze gaan hun best doen. NEC thuis tegen Go Ahead. Dat zie ik totaal niet misgaan, heel eerlijk gezegd. Dus ik denk dat het hoogst haalbare plek 4 is aankomende zondag.
1: Ja, met heel veel mazzel. Want je moet dan dus, even om het scenario compleet te maken... je moet dan zelf winnen. En dan, Heerenveen is een van de best presterende ploegen in de tweede seizoen zelf. Dus ja, ik zie dat eigenlijk al somber in voor dit Ajax. NEC zie ik ook niet misgaan. En ja, als je Twente bent, dan klap je er toch bovenop in die eerste helft bij PSV.
0: Ja, maar misschien is het nu wel... Kijk, je kunt dus zeggen, ze waren steeds de jager... en nu zijn ze de opgejaagde. Dus dat zou ook weer voor een andere stress en dynamiek kunnen zorgen. En misschien dat PSV juist ook denkt van... hey, laatste wedstrijd in eigen huis dit seizoen. Waarschijnlijk ook de laatste wedstrijd voor een aantal spelers in die groep. Dat die dat nog iets wel willen laten zien. Je wil ook als topclub niet je laatste wedstrijd van het seizoen thuis verliezen, lijkt mij. Dus
1: nee, dat is ook zo.
0: Ik hoop op hem dat we uiteindelijk in plek 4 terecht gaan komen. En dan ben ik al blij, want dan hoeven we niet die vervelende play-offs in. Want dat zou ik echt de grootste vernedering vinden in de laatste 20 jaar, denk ik.
1: En naast dat het een vernedering is, vind ik podcasts opnemen met jou, Jan, Kevin hartstikke leuk. Maar ik heb dit seizoen ook wel een beetje gehad. Ja, toch, we hebben het ook wel een beetje gezien. Ik denk dat ik dan voor ons alle vier spreek, als ik dat zeg. Ja. Om nou nog naar de play-offs, zeker voor
0: nou,
1: jou.
0: We moeten ook nog even afspraken maken met FC Afkikken. Dat hebben we nog niet gedaan, hoor, want we doen altijd de afspraken voor het reguliere seizoen. Maar nou ja, ik vind dat Afkikken dan ook wel eens gesten kan doen. Ik weet niet of iemand meeluistert, maar... Nee, maar hier zit niemand op te wachten. Helemaal niemand.
1: Nee. Dus laten we hopen dat Ajax die play-offs in ieder geval nog weten ontlopen. Ja. Maar ik zie het somber in. Klaassen zei in ieder geval na afloop van de wedstrijd tegen Utrecht... Iedereen ziet dat het niet klopt. Vanaf begin dit seizoen wisten we dat het huidige Ajax niet goed genoeg is. Weer 2 goals tegen uit spelhervattingen. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. We konden 3e worden door van Utrecht te winnen en dan geven we het zo weg. En nu staan we 5e. Een paar kansen, daar doen we het hele seizoen toch al te weinig mee. En niet slecht in de tweede helft, dat zegt toch genoeg. De lat is wel heel laag komen te liggen bij Ajax. Dit is niet zoals ik Ajax ken, zoals Ajax bekend staat. De lat moet omhoog. Soms klinkt het, we hebben wel aardig gespeeld, maar aardig is niet goed genoeg. Klaar. Nee. Nou, dat is duidelijke taal, denk ik. En gisteren bij Rondo was dat een beetje dezelfde tendens, hè? Waar die,
0: ja, hij was redelijk professioneel, vond ik daarin. En niet te emotioneel. Niet in ieder geval zoals een trainer die na de wedstrijd in principe... zijn selectie of een deel van de selectie voor de bus gooide. Door te zeggen dat er mensen waren die vonden dat dit goede spelers voor Ajax waren.
1: Ja, ja, dat wilde ik inderdaad ook nog even benoemen.
0: Ik vind dat echt een enorm zwakte bot. Maurice Stijn deed dat eerst en hij nu ook.
1: Hij deed het daarna.
0: Ben je gewoon een droplul. Echt, ik kan er niks anders van maken.
1: Kijk, het is zijn geen grote kwaliteit als trainer.
0: Nee, maar het is ook. Hij speelt zichzelf daarmee ook een brevet van onvermogen op. Door dat te roepen. En het is altijd makkelijk, hè? Dat jou lukt het niet tactisch. En dan ga je in één keer dit doen. En ja, dat vind ik wel gek. En ook gek, hè? Jordi heeft hem aangesteld. En hij mag van Jong Ajax doen. Hij moet even als noodverband Ajax naar het einde van het seizoen leiden. En dan kom je met dit soort teksten door die spelers voor de bus te gooien. Hè? Wat denk je dan? En dan moet je zo nog met deze trainer misschien nog wel je play-offs in. En die spelers. Die weten van hij vindt ons niks. Ja, sorry, maar ja, ik heb daar geen goed woord voor over. En wat mij betreft gaan ze ook niet verder met die man. Weg ermee.
1: Nee, maar daar waren we natuurlijk al een tijdje over eens, denk ik. En het pijnlijkste vind ik nog dat dit niks te maken heeft met dat je tactisch onderlegd bent of wat dan ook. Het is gewoon
0: totaal niet.
1: Een beetje fatsoen hebben en een beetje slim handelen.
0: Ook al is het zo. Hè, het kan best zo zijn. En wij zien ook dat het een selectie is die niet in balans is. Dat er ook spelers in zitten die totaal niet bij Ajax horen. Dat ziet iedereen. Maar als eindverantwoordelijke en als leidinggevende van die groep... moet je ten alle tijde, in ieder geval naar buiten toe... altijd voor die groep gaan staan. En dan moet je ze niet heel makkelijk... omdat je net de partik hebt gehad van Utrecht... gaan roepen dat die selectie door iemand is samengesteld... die blijkbaar vond dat ze goed genoeg waren voor Ajax. Ja, dan ben je gewoon een lul. Sorry.
1: Ja. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ja, dat die selectie uit balans is, dat bleek ook uit de statistieken die ESPN deelde vorige week. Dit was nog voor de wedstrijd tegen Utrecht. Die plaatste een ranglijst van de eerste 60 minuten van de Eredivisie. Op basis van die eerste 60 minuten zou Ajax tweede staan met 62 punten, 4 punten achter koploper PSV. En ja, als we dan kijken naar die laatste 30 minuten, dat zou betekenen dat Ajax 12e staat van alle Eredivisie.
0: Nou, het zegt genoeg. Het zegt echt alles, Wessel. Ja. En we zien het ook. Ook zondag weer. Ajax is niet fit. Kunnen niet een hele wedstrijd vlammen. Spelen 1 keer per week en het lukt niet om die 90 minuten eruit te persen. Kijk, uit dat oogpunt is het nogmaals zo frustrerend dat jaar van Farioli weggegooid is. Hij is weg, dat weten we, komt ook niemand terug, is geweest. Maar die man had wel een basis neergelegd, fysiek en ook sportief. En daar is niets meer van over. Dus nee. ik hoop ook vooral dat voor het aankomend seizoen een trainersstaf wordt aangesteld en een staf wordt samengesteld. Waarin in ieder geval het hele stukje inhoud en een stukje power wat zo'n selectie nodig heeft, dat daar weer aandacht aan besteed wordt vanaf dag 1. Zoals Dick Schreuder dat bij NEC doet met zijn selectie. Die topfit zijn, die nu nog volle bak kunnen gaan. Ja, dat is gewoon schrijnend om te zien. We hebben echt die jasje uitgedaan.
1: Ik wil tijdens de voorbereiding weer vai, vai, vai schreeuwend over over het veld horen.
0: Ja, dan werd dan weer om gelachen. Maar dat, ja, ik bedoel, dat was wel gewoon... Die had het wel voor elkaar met zijn selectie.
1: Zeker, maar ik zei ook vorige week tegen Jan... toen Jan en ik samen de reguliere opnamen... toen zei ik, vind je het ook niet iets... dat Ajax hier lessen uit moet trekken, dat je niet afhankelijk bent van de trainerstaf hierin. Dat je ervoor zorgt dat dit sowieso, dat er een bepaalde norm bestaat binnen Ajax over hoe fit een selectie gaat moeten zijn.
0: Ja, maar ik denk dat dat te makkelijk is. Ik denk dat het namelijk heel erg gerelateerd is met de mensen die je met welke visie en welke know-how je binnenhaalt. Kijk, het is niet voor niets dat Farioli met zijn hele selectie, met een hele staf kwam. Hè, er werd vaak over gezegd, ja, hij neemt weer een Italiaan mee en weer een Spanjaard en weer een dit en een dat. Toen hadden we die, volgens mij die Callum Walsh was dat, die Engelsman, die inspanningsfysioloog. Nou, die groep was gewoon op het top. Die wisten wat die trainer wilde. En die konden die spelers op een manier optrainen waar gewoon ja, het goed zat. Na de wedstrijd naar sportschool, ijsbad. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat op de club. Dat was allemaal weer losgelaten met de komst van Heitinga.
1: Zeker, maar zoiets heb je toch wel door op een gegeven moment. Kijk, de beleidsbepalers die er nu zitten, met uitzondering van Cruijff dan. Maar Beuker en Gele, die zaten er ook toen Farioli er zat. Die zagen hoe Farioli aan de slag ging met die selectie en zijn staf. Dan zie je de verschillen toch op het moment dat hij te gaan.
0: Ja, maar denk jij dat Menno Gele daar op maandagochtend met een kop koffie tegen Jordi Cruijff zegt van hey, die selectie moet fitter zijn? Ik geloof niet dat Menno Gele zich daarmee bemoeit en ook niet durft iets van te zeggen. Ik denk dat hij van dat terrein zich weghoudt.
1: Misschien Menno Gele niet, maar het verbaast me wel dat er niemand is binnen Ajax kennelijk die dat doet. Want dit zijn gewoon statistieken waaruit je kan halen.
0: Blijkbaar niet. Nee, blijkbaar niet. Maar ja, goed, dat zou normaliter een technisch directeur moeten doen, denk ik. Die dat ziet. Die over het sportieve gaat. En die ook leiding geeft aan enerzijds scouting, jeugdopleiding en de medische staf. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk onderdeel is van de TD. Maar ik vraag me af of dat Jordi Cruijff daar de komende zomer in ieder geval de focus op heeft. En ik weet ook niet hoe die staf valt. We komen zo op Michel. Dat lijkt toch wel de trainer te gaan worden nu. Ja, of die mensen met zich meebrengt, die dat kunnen brengen. Dat is wel belangrijk.
1: Het zal ook afhankelijk zijn natuurlijk van hoe lang Ajax de tijd krijgt in de voorbereiding. Want als we überhaupt Europees voetbal halen, dan moet je vroeg aan de bak. Als je de tweede voorrondes gaat spelen van de Conference League of Europa League. Dan moet je eind juli, moet je al aan de bak. Moet je je eerste voorronde gaan spelen. Heb jij überhaupt vertrouwen dat mochten we vijfde worden, dat je dan die play-offs wint voor die tweede voorronde Conference League?
0: Ik zou niet eens in de play-offs beginnen. Want wat is het je waard? Ik bedoel, uiteindelijk, wat levert het op? Ik denk dat er een belangrijke som is. Je moet door die voorronde komen. Je moet vroeg pieken. Je zit in de opbouw van een selectie. Ik hoor Jordi Cruijff roepen, we hebben 15 mensen nodig. 15 nieuwe spelers. Je hebt een nieuwe staf. Die zijn dan 4-5 weken met elkaar in touw. No way dat je dan een goed team kan samenstellen. Dan heb ik liever dat ze bij wijze van spreken geen voorronde spelen. Helemaal niet. En dat je dan gewoon tot aan speelronde 1 in augustus in ieder geval 2 maanden of 1,5 maand flink hebt kunnen bouwen aan een selectie. Dat zou denk ik voor de langere termijn in dat seizoen beter zijn. Want anders krijg je ook weer die tendens. Stel dat je nou naar FK Tirana moet. En je verliest dat onverhoopt omdat je met 15 spelers zit. Of een halve selectie. Dan heb je ook weer die hele teneur in die voorbereiding.
1: Aan de ene kant snap ik wat je bedoelt. Aan de andere kant zit ik er wel over na te denken dat zo'n seizoen kan ook positief werken op een selectie. Dat je er vertrouwen uit haalt. Want het is natuurlijk een kans. We hebben vooral dit seizoen ook Conference League gezien. Ik had Ajax nooit bijvoorbeeld de halve finale zien halen. Maar als je ziet welke ploegen er meedoen. Nou, dan heeft een Ajax wat iets beter gaat presteren dan dit Ajax. Heeft echt wel mogelijkheden om daar wat verder in te komen. Dus dat kan misschien ook voor supporters kan ik me toch voorstellen dat dat leuker is. Ik zou dat zelf ook toch wel leuker vinden. En ik snap absoluut wat je bedoelt hoor. Maar ik denk ook dat je niet heel veel last zou hebben van die volgende Conference League potjes. Want ik zei het afgelopen weekend ook. Ik was afgelopen zomer op vakantie op Malta. En daar was ik naar een voorronde in de Conference League. Van de nummer 3 van Malta had zich daarvoor geplaatst. Zeg een nummer 2 van Kosovo, volgens mij. Ja, ik denk niet dat dat de ploegen zijn waar Ajax moeilijk tegen gaat krijgen. Zelfs dit Ajax niet.
0: Nee, ja, jij gaat dan naar Racing Valletta of zo, denk ik. Het zegt ook veel
1: Floriana
0: over,
1: was het.
0: Floriana, het zegt ook veel over het reisgezelschap van jou waar je mee was. Dat je naar zo'n wedstrijd gaat, terwijl je ook met die mensen op het terras kan zitten. Maar dat heel terzijde. Maar kijk, even los daarvan, ik snap hem. Maar het is wel weer druk en het is ook wel weer presteren. En wat heb je te winnen? Ik wil ook het liefste de Ajax in de Europese 2-0 eindigt. En zeker als het financieel echt nut heeft, dan vind ik het ook super belangrijk. Maar ik vind het nog belangrijker dat we gewoon in een goed team en een goed elftal gaan werken. En dat we daar uiteindelijk, want dat is ook het doel wat Jordi Cruijff steeds roept, kampioen gaan worden volgend seizoen. Want dat wordt wel de lat. Hè? Het wordt geen opbouwjaar. Het wordt een kampioensjaar. Nou ja, dan moet je daar ook een dito voorbereiding voor hebben. En ja, dat gaat minder lekker met de voorbereiding. Zoals wij, als je die moet hebben bij een voorronde Conference League.
1: Ja, dat ben ik met je eens. En we gaan zo snel mogelijk naar die voorbereiding. We moeten nog heel even Utrecht afsluiten. Het hoofdstuk Utrecht met het wedstrijdwoord. Ik heb 7 opties voor je. En dan mag jij er eentje kiezen.
0: Geweldig.
1: We hebben Stef de Ruiter met Utrechter Rijtje. We hebben David Lezen met Kutrecht. Joël Siwalette met Conferensterend. We hebben M14A86. We gaan naar Volendam. We gaan. We hebben Bas met Expected Ellende. We hebben anno 1987 met Onkunde Regeert. En tot slot Martijn met Ajax Moe der Dag.
0: Ja, nou, gezien de dag en gezien de wallen die wij hadden. Mensen konden ze gelukkig niet zien, maar we hadden ze wel met de wedstrijdeditie. Zou ik zeggen, Martijn, Ajax Moe der Dag. Daar vind ik wel een pakkende.
1: Ik deel jouw mening. Nou, dan krijgt Martijn deze week de spreekwoordelijke eer. En dan gaan wij toch door naar de voorbereiding op het volgende seizoen. Want we moeten inderdaad even naar Michel gaan, waar Henk Spaan met een bericht kwam en er zeker over leek te weten dat Michel de nieuwe trainer van Ajax wordt. Maar dat is denk ik inmiddels geen hele hogere wiskunde meer. Want dat ziet iedereen een beetje aankomen langzamerhand.
0: Ja, ja, maar Henk Spaan bracht het als een soort Ian Fleming-achtige James Bond novel. Weet je wel, van ik heb IQ-ed gebeld, hij komt. Ik weet wie het is, weet je wel? En dat brengt wel wat spanning met zich mee. Maar het is niet echt een verrassing, nee. Ik denk dat Henk even niet het nieuws recent had gevolgd.
1: Het was inderdaad al lang duidelijk dat Michel de topfavoriet was bij Ajax. En Henk Spaan schreef daar nu zelf over. Vrijdagavond kreeg ik een telefoontje. De korte inhoud. Michel is al een week geleden rondgekomen met Ajax. Ik kon het uiteraard niet checken.
0: Nee, was getekend.
1: Maar goed. Ja, precies. Hij zei zelf daarna, ik dacht meteen aan die meevoetballende keeper en zet een streep door de naam van Paas, met alle respect. Ik denk dat wij die mening delen met hem.
0: Ja, nou goed, het wordt steeds vreemder waarom die keeper Paas. Het is geen vervelende jongen, hij is een ontzettend aardige gozer en hij komt ook nog uit Nijmegen, dus dan heb je bij mij meteen een streepje voor. Maar ja, het is niet het type keeper wat bij Ajax past. En dan kun je zeggen, ja, hij is derde keeper, tweede keeper. Ja, dat zal wel. Maar je zult volgend jaar een eerste keeper halen en hij raakt geblesseerd. Je moet toch maar hem verder. Het is niet het type keeper wat bij Ajax past. Die conclusie kunnen we toch wel trekken naar die potjes die we nu hebben gezien, toch?
1: Nee, ja, dat denk ik zeker. En ik denk ook zeker niet dat hij de keeper wordt in het Ajax van Michel volgend jaar. Michel is een beetje, ja, het is een beetje een carrière met twee gezichten, hè, tot nu toe. Want met Girona strijdt hij nu nog tegen degradatie in de La Liga. Dat is nog best wel spannend. Maar in het seizoen 2023-2024 werd hij wel met Girona derde in de La Liga. En deed hij heel lang mee om de titel. En hadden ze Champions League. Hij ligt wel dus, nou ja, door die mindere prestaties de afgelopen twee seizoenen, ligt hij een stuk minder goed in de markt dan 2 jaar geleden. Destijds stond hij bij de directie van de City Group, de gedeelde eigenaar van onder meer Manchester City en Girona, hoog op het lijstje van potentiële opvolgers van Guardiola. En nadat Michel van Champions League voetbal in de Spaanse top met Girona weer af is gedaald richting de degradatiezone, is deze belangstelling weer redelijk vervaagd. Vandaag verscheen een analyse van Michel van oud-collega Thijs Zwagerman op de website van ESPN. Die daar wat over ging. Heb jij daar nog bijzondere dingen in gelezen?
0: Nee, want ik heb best wel veel stukken gelezen van Michel de afgelopen 2 weken. En ook veel analyses gezien. En daarin bevestigde Thijs eigenlijk wat ik daarin las. Dat was geen verrassing. En was een mooi stukje opgeschreven door Thijs. Kan ook niet anders. De jongens opgeleid door ons. Dus alle eer gaat naar ons natuurlijk. Nee, dat tezijde. Thijs die kan het fantastisch uitleggen. En dat was een goed verhaal. En ik denk dat dat ook klopt. Want ik heb, wat ik zeg, meerdere analyses gezien die dat beamen.
1: Ja, en baart het jou dan nog zorgen? Er was een stukje waar het ging over, waarin werd verteld over een paniekaanval die hij na de promotie met Rayo Vallecano had gehad. Daar vertelde Michel destijds zelf over na de promotie. Met al die druk, we promoveerden en ik kreeg een complete ineenstorting. Ik was met vakantie en zei tegen mevrouw, breng me naar het ziekenhuis, ik ga dood. Ik heb 3 jaar lang een psycholoog en een psychiater bezocht. Beetje bij beetje leer ik mijn gedachten beter te visualiseren en te verwerken. Nu heb ik de middelen om ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt.
0: Nou, prima. Dat laatste
1: is natuurlijk wel een club.
0: Ja, dat laatste
1: waar de druk heel hoog zal zijn.
0: Ja, precies. En dat laatste zinnetje dat je net opnoemt, dat vind ik denk ik veelzeggend. Kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk voor hem dat hij daarmee te kampen heeft gehad. Want het is gewoon, ja, gewoon niet goed, niet tof als mensen daaraan lijden. Maar dat hij ermee omgegaan is goed. Want ja, niemand is het een of het ander. Je gaat van Girona naar Ajax. En Ajax is, ja, als je niet tegen stress kan, niet de juiste club voor je. Dus ik ben blij dat hij het kan handelen. Want dat zal hij nodig gaan hebben, verwacht ik.
1: Dat denk ik ook. En tegelijkertijd blijven er dus veel vraagtekens. Want hij promoveerde voordat hij bij Girona zat met Rayo Vallecano en Huesca naar de La Liga. Maar daar werd hij allebei al vrij gauw ontslagen in de La Liga vanwege teleurstellende resultaten. Dus eigenlijk is het maar, ja, hij heeft bij Girona is hij gepromoveerd. Dat is natuurlijk een hoogtepuntje en Champions League gehaald. Maar dat is het ook wel een beetje. Dus daar
0: ja,
1: moet
0: sample
1: wel
0: set is niet hoog. Ja, sample set is niet hoog. Hij heeft ook maar in één land gewerkt, wat ik ook altijd een nadeel vind. Alleen in Spanje. Spreekt Spaans. Heeft een Engelse cursus gedaan sinds februari, geloof ik. Nou ja, Spanjaarden die Engels leren, weet ik uit mijn eigen werkverleden. Dat duurt altijd even. Dus de vraag is, hoe goed is dat, dat Engels, deze zomer? Nou ja, dat baart mij wel zorgen, want alles valt en staat met communicatie. En je moet straks in het Engels dingen gaan vertellen, omdat het Nederlands kan helemaal niet. En Spaans zal driekwart, zeg ik, 90% van de selectie niet kunnen. Dus dat wordt nog wat. Ja, en wat ik lees over zijn tactiek, hè, dat is wel interessant. Iemand die veel op eigen helft opereert qua passes. Veel passes van achteruit. Voetballers in de achterste linie. Centrale verdedigers die goed aan de bal zijn. Een keeper die goed aan de bal is. Een nummer 6 die de lijnen uitzet. Middenvelders die lopend vermogen hebben. Inverted backs. Voor de luisteraars die niet weten wat het is. Dat zijn backs die aan de binnenkant gaan komen. Zodat ze in het middenveld een meerderheid kunnen creëren. En daar een bal spelen. Ten Hag speelde ook regelmatig zo.
1: En zien bij Rosa ook vaak gebeuren.
0: Bij Rosa ook vaak gebeuren. Maar het is wel dat hij veel op eigen helft opereert. En hij zet geen hoge druk. Dat vind ik dan een bijzondere combinatie. Dan is hij ook nog 4-4-2 zonder bal. Dus als hij in de verdediging trekt, gaat hij in een 4-4-2 opereren. Kijk, ik vind het prima. Hè? Als die komt, moeten we dat een kans geven. Maar dan luister ik naar Jordi een paar weken geleden. Die zegt over Peter Bos, dat vind ik een van de beste trainers die er is. Dat is een voorbeeld voor mij. En dat is iemand, de loftrompet. Groot fan, had hij gezegd. Nou, dan kijk ik naar Peter Bos, die zet hoog druk. Bijvoorbeeld. En heeft een taal andere stijl dan Michel. Dan denk ik, hoe kom je dan van Peter Bos, vind ik de standaard, naar Michel? Dat vind ik heel bijzonder. Want het is gewoon een hele andere soort trainer. Ik vraag me ook af, ik heb wat ik zeg, de analyses allemaal gezien. Ik persoonlijk, maar goed, ik ben niet de technisch directeur, had liever een Sarabia gezien, wellicht, als trainer. Dat is veel meer een opbouwen. Iemand die ook op het mentale stukje, hè, een beetje meer à la Farioli en ook een klein beetje meer ten Hag, daar had ik denk ik iets meer op gericht. Die gaat ook meer, die kijkt ook meer naar van, wat is de selectie en wel, hoe kan ik daar het beste mee voor de dag komen. Terwijl Michel, daarvoor zal best wel een bepaalde selectie neergezet moeten worden. Hè, dat is niet iemand die vanaf dag 1 met deze selectie echt aan de gang kan. Dus dat Jordi zegt, er moeten 15 nieuwe spelers komen, dat is wel weer in het verlengstuk met en in de gedachte met Michel gaat komen. En logische stap, want dat zal moeten. Want dit is geen trainer die à la Farioli of zo gaat kijken van wat heb ik en daar pas ik me op aan.
1: Nee, en ik snap ook heel goed wat jij zegt over Sarabia, hoor. Maar we weten natuurlijk ook niet helemaal of die trainers haalbaar waren. En dan met die trainers doe ik ook nog even op Inigo Perez, die natuurlijk ook lang op dat lijstje stond, maar misschien inmiddels ook onhaalbaar is geworden, omdat hij de finale van de Conference League heeft gehaald.
0: Ja.
1: Waar ik wel blij van werd om te lezen, was dat hij geroemd wordt om zijn management skills. En dan denk ik, nou, we hebben in de recente jaren ook genoeg trainers gehad die daar absoluut niet in uitblonken. Nee. Jij begon net al even over Garcia, die dus eigenlijk zijn spelers begint af te kraken en zegt van ja, ik heb ze zelf niet gehaald. Dan denk ik, ja, het kan geen kwaad om daar iemand te hebben die in ieder geval spelers het vertrouwen geeft.
0: Dat lijkt me sowieso wel goed. Kijk, dat is ook goed. Hè. Ik zeg ook niet, het is ook niet per se negatief, hè, wat ik zeg, maar het is wel een feit waar we rekening mee moeten houden. Kijk, dit is een ander type trainer dan we misschien, waarvan ik zelf denk, die het beste bij de tijd van nu past. Hè. Het is ook geen innovatieve trainer. Het is iemand die juist is blijven hangen, zeg maar, in de trainersmethodiek van 3-4 jaar geleden. Ja, als je ziet, Pep Guardiola speelde ook op een gegeven moment zo, maar is geëvolueerd, zoals vele andere trainers. En hij is daarin blijven hangen. En Ja, is dat dan de trainer die wij nu op dit moment nodig hebben met deze groep en waarbij nog heel veel moet veranderen? Ja, dat vraag ik me af. Maar ja, gaat zeker de kans krijgen en 100%. En ik verwacht ook wel dat ja, dat is na de degradatie of promotie of hè, als ze erin blijven, dan zal dat snel bekend worden, verwacht ik.
1: Ja, ik denk ook dat die keuze van Cruijff vrij gauw door zal komen. Ja. Welke keuze van Cruijff misschien ook door gaat komen? Zijn er geruchten over een mogelijk vertrek? Of nou ja, keuze van Cruijff. Maar hij zal in ieder geval niet in de weg staan, denk ik. Voor het vertrek van Marijn Beuker naar Club Brugge.
0: Ja, ja dat zit eraan te komen. Marijn Beuker gaat never nooit bias blijven. Want die heeft gewoon eigenlijk geen rol meer van betekenis. En dat maakt het wel saillant, hè. Die zat wel bij de gesprekken met Jordi Cruijff. En dan vraag ik me wel af, hoe is dat dan gegaan? Want die zat toch ook in die gesprekken, tenminste, daar ga ik dan vanuit dat uitgelegd is hoe het zal gaan worden, ook gedacht moeten hebben, hey, van, wat wordt mijn rol? En het ziet er nou uit dat dat toch, ja, heel beperkt zal zijn. Want hij heeft geen rol meer bij het eerste of het samenstellen van de eerste elftal en Jong Ajax. Hooguit nog wat op het jeugdgebied. Dus dat is bijzonder.
1: Ja, nou ja, voor de mensen die hebben gemist. Er kwam naar buiten dat Marijn Beuker nu in gesprek is met Club Brugge over een eventuele functie daar. Een tijdje geleden werd hij natuurlijk ook al in verband gebracht met Anderlecht, maar dat ging uiteindelijk niet door. En een parool schrijft dat Beuker inmiddels op een doodspoor zit bij Ajax en dat hij dus in gesprek is met Club Brugge. Hij was zelfs al in het stadion van Club Brugge, want Voetbalprimeur schreef daar vandaag een artikel over dat hij dat de directeur samen met Siem de Jong in het Jan Breidelstadion van Club Brugge was. Daar heb jij volgens mij nog wel een aanvulling op.
0: Nou ja, kijk, er wordt dus natuurlijk snel 1 en 1 is 2 gezegd, hè, bij dit soort berichtgeving. Hè. Dan Beuker zit daar met Siem de Jong. Het gaat om een dubbelfunctie bij Brugge. Dus daar zal Siem de Jong wel meegaan. Nou, volgens mij is dat niet waar. Mijn informatie zegt dat Siem de Jong gewoon baas blijft en dat hij mee was en verder daar niets achter gezocht moet worden. Terwijl Beuker wel juist iemand is die mogelijk de stap naar Brugge gaat zetten. Maar ook daar zijn volgens mij meerdere kandidaten. Dus ik ben benieuwd hoe dat zal lopen.
1: Snap jij het dat Beuker dat zou willen?
0: Ja, ik snap het vanuit zijn rol wel, ja. En kijk, aan de andere kant, hè, Beuker heeft goede dingen gedaan. Heeft ook foute dingen gedaan. Heeft onder andere zijn handtekening gezet onder de komst van Heitinga. Daar was hij ook bij betrokken. Ja, kijk, het is wel lekker als we een keer wat mensen blijven vasthouden, ook binnen de organisatie. Die in ieder geval wat langere termijn blijven zitten en hun foutjes mogen maken, maar dan ook niet weer na 3 jaar weggaan. Want zo blijven we van de regen de drup vallen. En dat vind ik wel zonde. Want ik denk dat hij op het gebied van de jeugdopleiding wellicht nog wel had wat kunnen doen. En dat gaat het niet worden.
1: Hij heeft ook nog een contract tot 2028, dus dat was ook nog wel even doorgelopen. Maar ik ben het helemaal met je eens. Het lijkt er nu op dat hij in ieder geval wel gaat vertrekken. En bij Club Brugge zou hij dan de opvolger kunnen worden van Davy Rigaud, of als ik het goed uitspreek. Die is op zijn beurt dan weer een belangrijke kandidaat om de nieuwe technische directeur van Feyenoord te worden.
0: Ja.
1: En er gaat al langer rond eigenlijk dat Jordi Cruijff volledig zijn eigen plan trekt binnen Ajax. Ja. En weinig inspraak duldt en niet luistert naar scouting. Hoeveel zorgen moeten we ons daarover maken, Bart?
0: Nou ja, om mee te beginnen. Wij horen dit ook al een aantal weken. Hè. We hebben het af en toe ook al op gehint in de podcast dat wij wat horen en aan de binnenkant van de club dat niet lekker loopt op meerdere vlakken. En wij kiezen er steeds voor om daar niet echt heel erg diep op in te gaan. En ja, nu is dat toch uitgelegd. Ook in de schrijvende pers schrijft daarover. En vind ik het ook wel goed dat wij daar wel wat over zeggen, denk ik. Kijk, waar het ons op neerkomt is van Jordi Cruijff moet de kans krijgen om zijn werk te gaan doen. Hè? Dat lijkt me valide. Hij is er nou, dus hij moet zijn werk gaan doen. Mogen wij dan ook nog zichtbaar ons zorgen maken over hoe dingen gaan? Jazeker. Kijk, ik vind het belangrijk, en ik denk dat we namens ons vier spreken, dat er ook een lange termijn visie is binnen de club. En dat we ook een rode draad krijgen in de club. Hè? Dat als Jordi volgend jaar onverhoopt ervoor kiest om weer lekker naar Barcelona terug te gaan, dat er nog iets achterblijft bij de club. En dat we een soort, ja, hoe moet je het zeggen, eigenlijk een soort structuur voor de lange termijn hebben, waarin we gewoon de lange termijn kunnen borgen, zeg maar. Dat die structuur er is. En dat we daar ook dat we niet zorgen dat het uitgehold wordt. En dat is nu, denk ik, een probleem, omdat ik van mening ben, jullie van mening zijn, dat de kans op succes bij Ajax wordt alleen maar groter met die rode lijn, rode draad binnen de club. En ja, je hoort nu toch best wel wat onvrede. Trainers, zaakwaarnemers, scouts, ouders. Over het functioneren van Jordi. En dan met name het eenmansacties van hem.
1: Maakt dat het vertrek van Beuker ook misschien een soort zorgelijk? Omdat jij had het net ook over die lange termijn. En Beuker is natuurlijk iemand die met de jeugd bezig is, echt met de lange termijnvisie. En tuurlijk ben ik het ook met je eens dat niet iedere handtekening die Beuker heeft gezet was een succes. Verre van. Maar komt er een bepaalde structuur voor de lange termijn in. En
0: precies.
1: Als Jordi Cruijff inderdaad van plan is om 15 spelers te halen, wat echt een ultieme korte termijn oplossing is natuurlijk. Ja, en hij vertrekt ineens. Wat blijft er dan over aan
0: fundament? Nee, maar daar moeten we ook even los zien van elkaar. Hè. Kijk, het succes van bepaalde acties en bepaalde keuzes heeft niks te maken met de rode lijn die je moet vast blijven houden binnen de club. Ik vind namelijk dat iedere TD, scout, trainer, iedereen maakt fouten. De een wat meer dan de ander. Mark Overmars heeft ook een bataljon aan miskopen binnengetrokken. Hè? Maar die zat er wel 5-6 jaar lang gewoon in een bepaalde structuur, in een bepaalde hoedanigheid waar iedereen wist waar hij aan toe was. En dat is nu elke jaar wordt dat weer door elkaar gehusseld. En dat maakt het lastig werken. Hè? En nu zie je ook bij de scouting bijvoorbeeld. Ja, er is gewoon. Jordi heeft geen kennismaking gedaan met de scouting van Ajax. Geen handjes geschud, geen kennismaking, geen meeting ingepland. Jordi en Joël Lara, zijn rechterhand, hebben geen toegang tot de Ajax-software van de scouting. Geen toegang tot de database van de scouting. Ja, dat vind ik gek. Namelijk, dat is veel werk ingestoken door die gasten. En er is niet eens gekeken van, kunnen we daar wat mee? Hoe werken die gasten hier? Valt dat samen met hoe ik het zie binnen Ajax? En dan kun je nog zeggen hè, van, dit past niet in mijn visie, of dit past niet hoe ik wil werken. Dan heb ik daar nog wel vrede mee. Hè? Maar er is niet eens een overleg geweest. Er is niet eens gekeken of het nuttig is. Er zitten nu gewoon een paar gasten gewoon de hele dag zichzelf bezig te houden. Ja, dat is natuurlijk wel gek. En ondertussen zit Joel te scouten en lijstjes bij te werken. En wordt dat geheim gehouden voor iedereen. En dat zijn de spelers waar ze aan gewerkt worden. In een relatief klein netwerk met Spaanse zaakwaarnemers. Ja, ik maak me daar wel zorgen over. Want je denkt er niet dat die scouts allemaal blijven zitten. Ik verwacht dat daar mensen zeggen van ja, het is goed, ik ga verder kijken. En dat is niet best. Ja. En dat is ook met trainers op de toekomst. Zijn enkele trainers die hadden een aanbieding gekregen, dan weer niet. Dan is er niet duidelijk wat het plan is. Dan wordt het plan weer veranderd. Ja, jongens, ik vind dat zorgelijke dingen. Want dat zijn allemaal elementen van structuur binnen je club. En dat is zeg maar de levensader voor de komende jaren. En tuurlijk moet Jordi zich focussen op de korte termijn. Dat zal iedereen begrijpen, dat begrijp ik ook. Maar het is nog een ander verhaal als je dit lange termijn zo laat versloffen. Dat is gewoon echt gewoon niet goed voor een club als Ajax. En we zitten niet in de positie om dat nu weer te doen. Want we hebben een aantal jaren dat we aan het rotzooien zijn, aan het rommelen zijn. En ja, ik wil gewoon die rust zien en die structuur zien. En dat maakt het gewoon heel erg, worden gewoon heel erg lastig op deze manier.
1: Ja, en daar kunnen we natuurlijk over zeggen dat het alles behalve motiveert voor scouts als zij niet mee worden genomen in de besluitvorming.
0: Nee, zeker, want die moeten adviseren. Kijk, heel simpel voorbeeld, zo iemand als Carrizo, die is van de winter binnengehaald. En dat is uiteindelijk door Joël Lara en Jordi Cruijff is dat afgerond, die hele transfer. Nou, zo'n scoutingsapparaat binnen Ajax heeft daar gewoon een rapporten over, een stuk of 15. Nou, en die rapporten die geven een beeld over die speler. Daar zitten ook alle red flags van die speler in. Nou, daar zit ook bijvoorbeeld in over de minpunten, pluspunten, noem het maar op. Deze jongen stond niet op de schaduwlijst van de scouting. Hij is wel beoordeeld, er zijn heel veel rapporten van, maar was niet een van de spelers waarvan ze zeiden van, nou, als je rest buiten zoekt, moet je hem halen. Nou, daarmee zeggen ze niet dat het een slechte speler is. Nee, daarmee zeggen ze alleen dat ze betere alternatieven hadden. Nou, dan vind ik nog dat Jordi die keuze mag maken. Dat vind ik helemaal prima. Maar ga dan in ieder geval in gesprek. En die kennis is binnen de club. Ga met elkaar in gesprek. En dat snap ik niet. Dan denk ik, ja, dat kan toch niet de bedoeling zijn binnen een club als Ajax. Dat je socialistisch te werk gaat. Zeker als er een apparaat is. Nogmaals, je mag achteraf altijd zeggen na een tijdje van, hey, het werkt niet. Dat vind ik prima. Maar er is nog nooit een kans gegeven. Er is nooit communicatie geweest. Ja, dat vind ik gewoon een heel slecht signaal.
1: Nou, en ik denk ook dat het solistisch handelen waar jij het net over hebt, dat kan je ook een beetje terugtrekken naar die lange termijn en die structuur. Want op het moment dat jij een duidelijke structuur hebt binnen jouw club en er komt een technisch directeur, dan kan hij niet solistisch handelen, omdat er heel duidelijk is wat de functieomschrijving is van zo iemand. Ja, het is heel duidelijk wat hij moet doen en wat er
0: precies
1: moet gebeuren. Maar
0: precies dat.
1: Op het moment dat dat niet duidelijk is en die structuur er niet is, ja, dan wordt het een lastig verhaal. En dan laat je een technisch directeur instromen in een soort machtsvacuüm.
0: Ja, en dat vind ik lastig, hè? Dat je nu dus straks coach, trainers en andere mensen binnen de club hebt. Jonge geesten, kritische geesten, echte Ajaxiden die straks de club al dan niet moeten gaan verlaten of gaan verlaten uit zijn eigen beweging. En dat dan Jordi volgend jaar geen kampioen wordt, want dat is het doel wat hij heeft. En stel dat hij niet wordt, dan zie ik ook wel voor me, dat is een kruif, dat hij in de zomer zegt, ja, weet je wat, het is me niet gelukt, de groeten, ik ga weer naar Barcelona. En dan? Dan sta je daar als club.
1: Ja.
0: Heb je geen basis meer, geen structuur, geen leidinggevende. Wat gaan we dan doen?
1: En wat gaat Menno Gele dan doen?
0: Die zich daar volledig aan geconformeerd heeft. Die zal daar ook zijn conclusie uit moeten trekken. Ja. En dat wil ik dat Ajax dat voorkomt. We gaan nu alles op rood zetten, bij wijze van spreken. En dat lijkt me niet heel slim. Je kunt ook nog zeggen van, nou ja, we gaan wel een bepaalde kant op met z'n allen, maar we moeten het niet uit het oog verliezen dat. En dat vind ik jammer. En ook als je kijkt hoe het voorheen was, een paar maanden geleden, volgens mij was het onder Aris Kroes nog, dan was het heel simpel. De RVC die wilde meerdere rapporten van een speler hebben, wilde een financieel advies hebben, wilde een data zien, wilde een heel pakket aan gegevens hebben. En nu is het alleen het rapport van Joe Alara voldoende. Ja, jongens.
1: Je wil bijna zeggen dat we Alex Kroes missen.
0: Nou, dat zeker niet. Maar het is zo van de hak op de tak. Weet je wel? Eerst hadden we H2. En die deden alles met Malenovic. Toen vervolgens kwam Mislintat. Die had die Duitse scout waar die heel veel mee deed. Die deed alles zelf bepalen. Vervolgens zeiden we, nee, we moeten het weer veel meer verdelen. We hebben nu met Danny Blind, Louis Verhaal, Marijn Beuker, Alex Kroes, hebben vier man die hun veto moeten geven. En nu gaan we weer naar een eenmansleger, naar één man die alles bepaalt. Een statutair directeur à la Mark Overmars die gewoon alles bepaalt. Ja, ik vind het weinig getuigen van beleid en structuur als je in zo'n korte tijd, een paar jaar, verschillende vormen herhaalt in je bedrijf. Terwijl, ja, volgens mij is dat niet de manier waarop je dat doet.
1: Bedoelde jij een statutair directeur à la Mark Overmars of à la Sven Mislintat?
0: Nee, Mark Overmars. Dus gewoon echt statutair in de zin van de echt absolute TD-eindbaas. Kijk, nogmaals, ik hoop dat het slaagt. Let wel, want ik wil ook dat het werkt uiteindelijk. Maar
1: tuurlijk.
0: Alle voortekenen zijn gewoon niet goed. Of tenminste, een hoop voortekenen zijn niet goed. En dat baart mij wel ernstig zorgen. En dit gaat alleen maar werken. En dat is ook het opportunisme van het voetbal en heel veel supporters. Want heel veel mensen zullen zeggen, ja, Bart, is volgend jaar met die schaal staan en sta je ook te juichen. Ja, tuurlijk sta ik dan te juichen. Maar uiteindelijk is dat niet de graadmeter of dit nou succesvol is of niet. Je moet het over een periode van 5 à 10 jaar zien of dit werkt. En je ziet bij Ajax altijd al die golfbeweging. Ja, dat heeft hier links en rechts ook mee te maken.
1: Ja,
0: en dat wil ik vaak, dat we daar een keer wat aan gaan doen. En omdat we goede mensen verliezen. En dat is gewoon jammer.
1: Ja, jij hebt het over met de schaal staan. Nou, met de schaal stonden we in ieder geval wel ruim 15 jaar geleden. In het seizoen 2010-2011. Dat is het seizoen van de Pantelis seizoensbingo deze week. Om toch maar iets van positiviteit in het huidige Ajax te krijgen. In het seizoen 2010-2011 werd Ajax kampioen met 73 punten uit 34 wedstrijden. Dat is bijzonder laag, ook trouwens, als je dat nu nog ziet. Frank de Boer was dat seizoen voor zijn eerste volledige seizoen hoofdtrainer van Ajax, met Danny Blind als assistent. En als je het shirt ziet, nog met Egon op de borst. En ja, je ziet het natuurlijk zo nog voor je van de derde ster ook. Wie is dan de eerste speler waar je aan denkt?
0: Ja, Christian Eriksen.
1: Ja? Ik zou toch wel aan Sim de Jong denken meteen.
0: Oh ja, nou, ik vond Christian Eriksen was mijn lievelingsspeler uit die tijd. Maar ja, ieder zijn ding, ja? Toch? En ik vind ook, als ik het shirt zie, ik vind ook Aras Özbilis, Lorenzo Ebesilio, het schiet me allemaal te binnen. Die hele kun je eigenlijk bijna opnoemen. Demi de Zeeuw.
1: Ja, ik, Ik dacht gewoon puur vanwege dat seizoen dacht ik aan Siem de Jong ook eigenlijk.
0: Natuurlijk, ja, Siem de Jong was een van de toppels dat seizoen. Dus nou ja, goed, ja. Een van de mooiste Ajax-seizoenen denk ik alle tijden die we meegemaakt hebben. Althans ik.
1: Zeker, zeker. Ja, daar was een behoorlijk drukke transferzomer. Die gaan we waarschijnlijk komende zomer ook krijgen. In die zomer kwam Mounir El Hamdaoui over van AZ voor 5 miljoen. André Ooyer kwam transfervrij over van PSV. Mido kwam transfervrij over van Middlesbrough. Ronald Graafland kwam dan nog transfervrij over. Die had geen club. En dan hadden we nog wat spelers die terugkwamen van een very periode. Waaronder Daley Blind, die van Groningen terugkwam natuurlijk. En daarna een succesvolle periode beleefde. En wat spelers die Ajax verlieten. Onder andere Gabri, die verliet Ajax. Marco Pantelic verliet Ajax. Die ging natuurlijk naar Olympiakos toen. Ja, en dan nog een heel lijstje aan spelers. Waaronder bijvoorbeeld Dennis Rommedaal. Die transfervrij ook naar Olympiakos ging. Achter Marco Pantelic aan. Ajax werd dus eerste met 73 punten. In 34 wedstrijden werd 22 keer gewonnen. 7 keer gelijk gespeeld. En 5 keer verloren. Ajax scoorde 72 keer, wat ook weer niet buitengewoon veel is. Het is zeker meer dan nu, maar het valt nog wel mee. Kregen er 30 tegen. En ja, Ajax werd natuurlijk kampioen in die laatste wedstrijd. De beroemde wedstrijd tegen FC Twente, die met 3-1 werd gewonnen. Wat weet jij daar nog van?
0: Ja, alles. Waar ik zat, hoe die wedstrijd verliep, de spanning.
1: Was je rondjes aan het lopen in je tuin?
0: Ik was die wedstrijd, dat was nog in het eerste huis. En toen heb ik denk ik een keer of 85 de glazen schuifpuien op en neer dicht en open gedaan. Om daar weer achter te schuilen en met één oog voorbij een kozijn te gaan kijken of er al tegendoepen te werden gevallen. Nee, dan ben ik in alle staten. Dan ga je zappen bij corners van Twente. Dat soort gekkigheid. En ja, dan word je helemaal lijp. En ja, die wedstrijd was fantastisch. En zeker ook na die 3-1, dat was een extreme ontlading.
1: Heb jij die vreugde die je in die wedstrijd hebt meegemaakt, of die spanning, het is maar net hoe je het ziet, heb je dat nog een andere keer meegemaakt daarna?
0: Van die dag? Ja, dat is wel top 3. Ik denk dat de spanning ook was in de thuiswedstrijd van Tottenham Hotspur. Een halve finale de Champions League. Omdat we toen echt de laatste stap moesten zetten naar die finale. Nou, dan weten we allemaal hoe dat is afgelopen. En waar ik nog meer die spanning had. Ik had die spanning ook bij Ajax PSV in het jaar van Erik ten Hag. Waar we kampioen werden. Waarin Mascheri met rood eraf ging. En wij met 10 man tegen PSV moesten spelen. Meteen een doelpunt tegenkregen. En ik dacht van ja, dit gaat nooit meer goed komen.
1: Nee. En als je die wedstrijd had verloren, was het ook klaar geweest.
0: Was het klaar geweest. En dat penalty moment van Björn Kuipers bij David Neres. Nou, toen had ik echt, toen was mijn aorta echt op mijn haartje nagescheurd. Ja, dat was echt extreem ziekelijke spanning. En toen ben ik ook onder een deken met de handen op de oren, denk ik, naar die penalty niet gaan kijken. En ja, dat was verschrikkelijk. En toen heb ik echt geschreeuwd bij dat doelpunt van Taljavico. Ik kan me nog herinneren.
1: Ja.
0: Was Neres die scoorde.
1: Ja, het was
0: trouwens
1: Neres. Ja,
0: ja, en het was voorzet van Taljavico. Dat was het, ja. Ja. En, ja, bizar.
1: Ja, mooi wat voetbal soms inderdaad kan doen, ongeacht de leeftijd. Want ik denk dat we dat over 30 jaar nog steeds hebben als zoiets gebeurt.
0: Nee, maar ik weet ook nog dat die tijd was net, zeg maar, met dat YouTube ook, hè, die derde ster. En dan dat je de dag daarna op Eredivisie Live en op YouTube. En de hele dag was je bezig met die wedstrijd. Filmpjes kijken. En ik had er geen goed gevoel over, weet ik nog. Want je had die bekerfinale die week ervoor verloren van Twente. En nu moest je volgens mij was het zo. Ja, die bekerfinale verloren we van Twente de week ervoor, dacht ik. En toen de competitiewedstrijd. Ja, en die wonnen we uiteindelijk. Maar toen Theo Jansen de 2-1 maakte, toen schrok ik nog wel, ja.
1: Ja, want dat is inderdaad wat jij zegt. Siem de Jong maakte 2 doelpunten, waarvan hij maakte de eerste. En Danny Landsaat zette Ajax op 2-0. Ja, daar kunnen we nog steeds dankbaar voor zijn. Hij zit nu in de technische staf, maar dat was destijds wel echt in het verkeerde doel.
0: Ja.
1: Schitterende kopbal trouwens nog steeds. Maar
0: fantastisch.
1: Het hielp Ajax vooral heel erg.
0: Maar Siem de Jong was de held van de dag, kan ik me nog herinneren.
1: Zeker. En met de wereldbekende, nou ja, wereldbekende is overdreven. Maar onder Ajaxide heeft iedereen denk ik op zijn netvlies staan hoe die 3-1 uiteindelijk binnenstift. Door die overwinning werd Ajax voor de 30ste keer kampioen van Nederland. En kreeg Ajax de derde competitiester. Dus het werd natuurlijk later bekend als de wedstrijd om de derde ster. Ja. Was de eerste club in de geschiedenis van de Eredivisie die dit haalde. Nog steeds de enige club in de Eredivisie die dit natuurlijk heeft gehaald. In de Champions League ging het Ajax minder goed af, want we plaatsten ons voor dat seizoen voor de kwalificatie. In de derde kwalificatieronde werd de eerste gespeeld tegen PAOK. Ajax speelde toen met 1-1 gelijk door een goal van Suarez. En in de uitwedstrijd werd het 3-3 met goals van Suarez, Siem de Jong en Lindgren. Dat was destijds natuurlijk genoeg op basis van uitgoals om de volgende ronde te halen. En in de playoff ronde speelde Ajax tegen Dynamo Kiev, ook een bekende wedstrijd. En Ajax won thuis met 2-1 door goals van Suarez en El Hamdaoui. En Ajax plaatst zich daardoor voor het eerst sinds 2006 weer voor de groepsfase van de Champions League. En daarin werd geloot tegen Real Madrid, AC Milan en Auxerre. Nou, niet de minste tegenstanders, ook zeker in die tijd. Of nou, AC Milan was natuurlijk toen niet top meer. Maar Auxerre was toen ook niet per se een hele slechte tegenstander in Frankrijk. Werd gelijk gespeeld tegen AC Milan met een goal van El Hamdaoui. Er werd 2-1 gewonnen van Auxerre door goals van Demi de Zeeuw en Suarez. Er werd nog een keer gewonnen zelfs van AC Milan met goals van Demi de Zeeuw en Toby Alderweireld. Volgens mij een geweldig afstandsschot was dat toen.
0: De pegel, ja. De
1: van Alderweireld. En Ajax eindigde daardoor op 7 punten in de groepsfase en werd derde. En plaatste zich dus, dat kon toen ook nog voor de Europa League. Het grote vangnet wat er toen natuurlijk nog was.
0: Ja.
1: En in de Europa League moest Ajax tegen Anderlecht. En Ajax won uit met 3-0 door goals van Alderweireld, Eriksen en El Hamdaoui. Thuis met 2-0 door goals van Soleimani. En in de achtste finale kwamen ze tegen Spartak Moskou te spelen. Thuis verloren ze al met 1-0. En thuis uit verloren ze met 3-0. En dus werd het uitgeschakeld. Ja, en dan waren er verder nog hoogtepuntjes. In de Johan Cruijffschaal werd meteen nog verloren van Twente. Dus ook die ging verloren tegen Twente. De grote rivaal inderdaad van dat seizoen. Net als in die wedstrijd kreeg Suarez Gils nog noemenswaardig rood. En die vertrok de helft van het seizoen in de winterstop.
0: Ja.
1: En in de beker werd ook van Twente verloren. Dus uiteindelijk was het landskampioenschap was een mooi troost om het goed te maken.
0: Zeker.
1: En toch een keer te winnen van Twente. En dan gaan we nog heel even kort naar de transfergeruchtjes die we nu hebben. Want voor de oplettende kijkers die naar de podcast van Kale en Kokkie hebben geluisterd, daar werd onder andere Joël Veldman even besproken. Die eerst volgens mij met een heel wild gerucht in verband werd gebracht met PSV. Alleen Kokkie had gebeld met Joël Veldman en vertelde wat heel anders. En hij vertelde, ik heb Joël even gebeld. Geruchten hou je altijd. Er is nog helemaal niets. Er is één club waar hij het liefst naartoe wil en dat is Ajax. Je hebt ook gewoon ervaren jongens nodig. En nu krijg je ook weer mensen die niet de grootste fans zijn van Veldman of Daley Blind. Maar je hebt wat ervaren jongens nodig in de selectie. Ik zou ze heel graag terug zien komen. Nou, brand los Bart. Hoe sta jij erin?
0: Nou ja, ik vind niet dat je altijd iedere oud-gediende moet terughalen. Ik vind die roep om nostalgie ook altijd doodvermoeiend. Je moet het alleen doen als het echt een meerwaarde is. Nou ja, je kunt je afvragen, Eriksen, ik denk dat dat passé is. Dat hij het gewoon ook niet meer bij kan benen. Ik zou ook voor het middenveld een andere speler gaan halen. Je hebt daar nu ook al best wel met Klaassen al wat leeftijd lopen. Maar ik zou Joël Veldman, ben ik eigenlijk wel een voorstander van. Zeker als je niet heel veel geld hebt te besteden en je moet volgend jaar een rechtsback hebben en een voetballende centrale verdediger. Ja, dan vind ik het eigenlijk helemaal niet zo gek idee om Joël Veldman een jaartje erbij te pakken. Het is ook nog eens een leider. Ook wel iemand die de club goed kent. Weet hoe Ajax, waar Ajax voor staat. Dus ik ben voor Joël Veldman wel een voorstander. En voor Daley Blind ben ik in die zin ook wel oké, mits het voor de breedte is. Je moet niet denken dat je volgend jaar met Blind en Veldman centraal speelt. Dat lijkt me ook weer niet de goede zaak.
1: Ik vind toch ook die 2 jaar leeftijdsverschil ook nog wel wat uitmaken. Want ik vind, ik zit ondertussen even op mijn telefoon te kijken naar de huidige wedstrijden van Joël Veldman. Of de recente wedstrijden. En hij is natuurlijk een tijdje geleden wel uit de basisopstelling verdwenen bij Brighton.
0: Ja.
1: Maar hij speelt in principe wel nog wekelijks. En bijvoorbeeld in de Premier League heeft hij dit seizoen ook. Of in ieder geval voor Brighton heeft hij 27 wedstrijden achter zijn naam staan. Dus het is iemand met inmiddels 190 wedstrijden Premier League ervaring bij Brighton. Ja, ik denk dat zo iemand zeker een goede rol
0: kan spelen. Kijk, en zeker als Michel gaat komen met voetballende centrale verdedigers, die gaat 100% Daley Blind meenemen. Want die speelt al bij Girona. Dus die gaat gewoon meegenomen worden. En ik denk dat je voor Veldman dan ook een hele goede case kan verzinnen. Maar dan zou ik wel bijvoorbeeld als rechtsback, bijvoorbeeld die Braziliaan Chermont, die ze in de voorbereiding al wilden, die speler van Santos, zou ik die bijvoorbeeld ook erbij pakken. Dat je in ieder geval wel al op de toekomst voorbereid bent. En dan kun je afscheid nemen van Anton Gai, die ook vrijwel zeker verkocht zal gaan worden. Nou, dan moet je nog een aankoop opdoen aan de linkerkant. Maar dan heb je eventueel Veldman en die Braziliaan rechts. Dan heb je Rosa en een aankoop aan de linkerkant. Nou, moet je ook nog van Wijndal af zien te komen. Dat zal ook nog een prestatie op zich zijn.
1: Ja.
0: Dus ja, ik zie dat op zich wel zitten. Maar Eriksen, dat zou ik zelf niet meer doen. Daar zou ik toch echt gaan mikken op. Als je nog een beetje geld hebt om daar een goede nummer 10 te halen. Een middenvelder die ook gewoon 10, 15 doelpunten kan maken.
1: Ja, want over Eriksen, die kwam inderdaad ook nog even ter sprake. Daar ging het tijdens het event van Ajax Live over de derde ster, waar we het net ook over hebben gehad, ging het daar even over. En Eriksen werd daar zelfs even ingebeld met de vraag of hij nog terug zou willen naar Ajax. En daarop antwoordde hij, ja, dat zou ik zeker willen. Valentijn Driessen zei daar vervolgens over in de, dat is een repeterend verhaal. Iedere keer komt het weer terug. Vorig jaar kwam het ook terug, maar toen vond hij onderdak bij Wolfsburg. Ja. Dat is waarschijnlijk alweer ten einde aan het seizoen. Je kan het blijven proberen. Het is wel een uitstekende speler. Misschien is het wel de ervaren man die je bij de groep wil hebben. Dat zou kunnen, maar ik zie het echt niet gebeuren. Nee. Nou, ik deel die mening.
0: Ja, ik ook. Kijk, en Eriksen staat het niet bekend als die grote leider, volgens mij. Ja, ik weet niet, tenminste, hij is wel aanvoerder geweest van Deense elftal. Maar of dat nou de leider is die je nodig hebt, ik zou zeggen, we kunnen ook op een andere manier doen. En zeker op het middenveld zou ik van een ander type kiezen. En,
1: zeker. En ik denk dat Veldman... Ik denk dat Veldman die leider inderdaad wel kan zijn.
0: Dat hij in ieder geval vanuit achteruit dat wel kan doen. En dat daar een bepaalde basis zit. Want Soetelo gaat ook verkocht worden. Dat is ook wel eigenlijk 100% zeker. Ja, dan heb je bij hem in ieder geval een alternatief.
1: Ja, ja, en verder was natuurlijk Davy Klaassen nog de gast bij Rondo. Maar dat hebben we eigenlijk net al besproken. Het enige opvallende wat hij daar misschien nog extra heeft aangevuld is dat hij in principe wil blijven. Al vind ik dat ook weer niet zo opvallend. Want we weten van Klaassen dat het een man is met een Ajax-hart. Dus die denk ik het liefst zijn carrière bij Ajax zal afsluiten. Ik denk ook dat dat trouwens voor Veldman een grote motivatie kan zijn om terug te willen naar Ajax. Om het daar af te sluiten. Dan was er nog iets van jeugdnieuws. Jong Ajax heeft natuurlijk al niet meer gespeeld. Dat zit er al een tijdje op. Maar Reverson werd voor de eerste keer opgeroepen voor het nationale team van Ghana. Nou, dat is natuurlijk op zich mooi voor hem. Toen dacht ik van Ghana is toch wel groot voetballand. Zeker. Om 2014, zo kon ik hem herinneren. Maar toen ging ik naar die selectie kijken. Toen dacht ik, ik herken er niet eentje ongeveer.
0: Oh.
1: Maar,
0: ik heb Ghana niet op mijn netvlies staan, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Nee, ja, het viel mij tegen. Maar goed, hij gaat met Ghana.
0: Het is wel bijzonder dat je een speler hebt bij Jong Ajax. Een keeper die voor Ghana uitkomt. En ik denk dat Reverson ook in de voorbereiding, zeker bij de vier keepers zit, die in de voorbereiding aangesluiten bij het eerste. En ik denk zelfs, kijk, hij is natuurlijk nog niet zo ervaren, maar ja, daar zit niet heel veel verschil meer tussen om paasminuten te laten maken of Reverson. Zeker niet als je het meevoetballend vermogen van Reverson. Ik begin al Reverson te zeggen, maar Reverson mee gaat nemen. Het voetballend vermogen, ja, dat is natuurlijk fantastisch.
1: Ja, en die maakt natuurlijk ook absoluut zijn foutjes. Maar we hebben het wel eens vaak inderdaad gezegd, die maakt paas ook. En dan vind ik dat Reverson dat eerder mag doen met zijn leeftijd dan Maarten Paas.
0: Absoluut, absoluut.
1: Dan waren de overige dingetjes nog dat Boutera inderdaad zijn transfervrij vertrek had aangekondigd. Die speelde nog niet in Ajax 1, kwam dit seizoen 26 keer uit voor jonge Ajax. En heeft 3 seizoenen bij Ajax gespeeld. Die 3 seizoenen werden eigenlijk vooral getypeerd door blessureleed, wat eigenlijk triest was natuurlijk voor hem ook, vooral voor hemzelf. Hij kwam voor 1,5 miljoen euro over in 2023 van Anderlecht. En daarnaast kwam nog het nieuws naar buiten dat Julian Rijkhoff waarschijnlijk ook mag vertrekken. Dat meldde Mounir Boualin, transferjournalist. Mm-hmm. Die had dit seizoen eigenlijk best een steady seizoen in de KKD bij Almere City, waarin hij in 37 wedstrijden 16 keer scoorde. In de playoffs viel hij 2 keer in, scoorde ook en gaf een assist. Maar goed, ik denk in de voorgaande seizoenen bij Ajax viel het ook wel tegen en bij jonge Ajax ook.
0: Ja, hij heeft nooit eigenlijk die belofte kunnen inlossen waarvan we dachten dat hij was. Ook niet bij terughalen van Dortmund. Nee, totaal geen indruk gemaakt. Helemaal niet.
1: Dus jij vindt het ook logisch dat hij mag vertrekken?
0: Absoluut, nee, daar moet je niet meer aan. Ja. Dat is klaar. En ja, ik zou zeggen, dat is een leuke voor top KKD en onderkant Eredivisie. Telstar, Cambuur, ik denk dat Volendam. Dat zijn teams waarvoor hij denk ik een uitermate geschikte speler zal kunnen zijn.
1: Ja, of bijvoorbeeld Almere als die natuurlijk promoveren en hem definitief overschrijven.
0: Precies, dat zou, ook leuk zijn. Dat zou kunnen.
1: Ja. Als die er wat aan willen hebben. Ja, nou, dat gaan we allemaal zien. En we gaan zien met Ajax of het play-offs worden. Of dat wij misschien toch ons plaatsen voor de volgende Europa League. Laten we hopen op dat tweede. Maar daar kunnen we zeker niet op vertrouwen. Wij willen jullie in ieder geval bedanken voor het kijken en het luisteren naar deze podcast. We zien jullie sowieso volgende week nog een keer. En wij hopen, denk ik, heel erg dat dat ook na de laatste wedstrijd van dit Ajax is. En anders
0: zeker
1: zien
0: weten.
1: Jullie ongetwijfeld daarna opnieuw.
2: Let's go, Ajax.
3: Meer uit je radio. Meer uit je radio. Meer.
4: Goede Zone FM.

0: allemaal af wie haalt het WK rondom jou en wie doet het goed op dat WK. En inderdaad, 3 maanden later heb je ineens een hele andere gedachtegang. We zijn momenteel natuurlijk... denk je nog altijd om zo goed mogelijk en zo snel mogelijk die tourcard veilig te stellen. Maar nu heb je ineens andere doelen gekregen, ja, waar we niet op gerekend hadden zo snel. We hadden er natuurlijk wel, Erik zegt altijd tegen mij dat ik een arm heb om... Ja, ik mag die toernooien eigenlijk niet missen volgens hem. Matchplay, Grand Prix, daar moet ik elk jaar bij zijn. Maar ja, goed, zo zijn er nog 60, 70 anderen die, ja, dat denken misschien. Maar ja, in 3 maanden tijd van gewoon tourcard proberen houden naar bijna alle... majors geplaatst te zijn.
1: Ja, dat is wel mooi dat dat toch nog kan. Hè? Want we hebben het wel eens over dat doorstroom, dat het zo moeilijk is voor matchplay en Eurotours en zo om je daarvoor,
2: zeker,
1: te plaatsen.
2: Zeker.
1: Maar je ziet dat, Kim, ja, je moet je wel echt voor heel veel plaatsen en echt goede resultaten boeken.
2: Nou, maar je ziet gewoon dat er spelers boven Kim staan die het minder doen. Maar doordat ze altijd veilig, ja, met die Eurotours mee mogen doen, blijf je er lang in hangen. Raymond heeft ook heel lang nog mee mogen doen.
1: Het is nog, als je dat niet ziet.
2: Profiteert hij eigenlijk van... Van vorig jaar nog. Dat hij altijd mee mocht doen. Ja. Dus om ertussen te komen is echt heel lastig tegenwoordig. En daarom is het ook gewoon voor nieuwe toolkaarthouders of wie dan ook, wie erbij komt. Je moet echt zorgen dat je zo snel mogelijk in die top 2... dat je een beetje altijd mee mag doen op de Eurotours. Dan ga je toolkaart niet verliezen en dan mag, ja, je meedoen naar het EK hoogstwaarschijnlijk.
1: Maar je ziet, PlayStation zijn belangrijk, maar een Eurotour zoals jij in België dan even de laatste 16 haalt, dat zet echt solo aan de dijk natuurlijk. Hè?
0: Ja, die Eurotours die zijn zo doorslaggevend. Hè. Ik vind ze hebben het systeem door de jaren heen een beetje inderdaad onmogelijk gemaakt voor mensen die in een moeilijkere fase van hun carrière zitten, maar vooral ook voor nieuwe darters. Eén, de bescherming van de toppers. Het gaat er een beetje over, vind ik. Ja. Qua de Eurotours zeker. En ook gewoon bijvoorbeeld zo'n WK of zo'n Grand Prix, die zijn zo doorslaggevend qua prijzengeld. Ja, dat je kan bijna een heel jaar presteren, maar als er iemand die achter jou staat 3 of 4 rondjes toevallig op zo'n WK wint, ja, dan heb jij een heel jaar gevochten. Ja. En hij heeft net hetzelfde op 2 weken tijd.
1: Ja. Nee, zeker. Dat gaan we straks nog lang over jou hebben. Op het einde ook nog over PlayStation 13. Nog even naar 12. Die werd weer gewonnen door Wessel Nijman.
2: Ja.
1: Titel nummer 5 van het seizoen.
2: Echt niet normaal hoe compleet hij is bij die Pro Tours. Hè. Het is... De dag ervoor verliest hij natuurlijk kwartfinale van Anderson in een geweldige partij. En de volgende dag wint hij weer. En ja, als je het snel opnoemt van, nou ja, ze vierde Pro Tour van het jaar. Ja, dan denk je van, nou, oké, netjes. Maar er zijn er pas 12 geweest, hè?
1: Ja.
2: Dus dat is echt mega knap, hè? Ik denk niet dat er heel veel spelers zijn die er meer hebben gewonnen in 1 jaar. Ik denk dat je dan bij Van Gerwen, Taylor... En
1: ja,
2: dan,
1: dat je kom je echt bij de allergrootste.
2: Ja, maar voor de rest zijn er niet veel.
1: Nee.
2: Moet ik wel zeggen dat toen...
1: Deed
2: moet je heel voorzichtig mee zijn,
1: maar
2: dat alle toppers altijd meededen.
1: Dat is
2: en
1: nu,
2: dat is nu veel minder.
0: En toen had je er ook misschien maar 25 op een jaar, nu hebben we er wel 34.
2: Ja, dat is ook zo, ja. Maar het blijft wel heel knap wat hij aan het doen is, Wessel.
1: Ja, jij kent hem heel goed, natuurlijk.
0: Ja.
1: Je speelt met hem in de Super League. Hebben we vorig jaar natuurlijk veel gereisd ook samen. Dat is nu minder voor mij dan, hè?
0: Ja, ik heb nieuw management. Dus ik heb nu een iets ander schema. Maar nee, inderdaad, ik ken Wessel heel goed. Ja, ik zag het ook al langer aankomen. Hoor. Nu niet dat hij zo dominant zou zijn. Maar ik had al wel voorspeld een jaartje of 2, 3 geleden... dat hij een top 16 speler zou zijn.
1: Ja, dan moet ik zeggen, dat kan iedereen zeggen. Maar jij zei bij een Engelse podcast... heb je het inderdaad rond vorig jaar einde van de zomer voor mij.
0: Ja, ja.
1: Toen riep je het al van, die komt er echt aan in de absolute top.
0: Nee, inderdaad, als we soms trainen, ook bij de Super League... of voor een Pro Tour, waanzinnig.
1: Ja.
0: Waanzinnig. Ik doe altijd met Niels en Wessel. Dus we gooien 180 en dan laten we de pijlen zitten. En dan wie erna gooit, probeert 180 erbij te gooien.
1: Ja.
0: En zo een 39 gooien, het is nog niet gelukt. Maar ik denk dat als Wessel 20 beurten gooit, dan moet hij een keer of 13 de pijlen laten zitten.
1: Okay,
0: 180.
1: Ja.
0: Dus dan valt het op hoe goed hij wel
2: is. Ik moet wel zorgen dat hij niet naar jou gaat.
1: Ja, ik wou zeggen, dan gooit hij pijlen kapot.
0: Nee, maar niemand gooit graag naar mij die 180, want ik heb een hele korte barrel. En ze vinden het allebei verschrikkelijk om ze te
2: buiten. Maar hij gooit ook zo je hele...
0: En ze klagen ook altijd tegen mij.
2: Je hele zootje naar God.
1: Hij gooit je hele setje kapot.
2: Ja, een hard jongen, die Skeletor, man.
1: Ja.
2: Hij is heel dun, maar hij gaat het hardste van allemaal volgens mij.
0: Hij gooit heel hard, heel hard.
1: Ja.
0: Ook ja, als je arm goed ziet en je gooit heel hard, heb je heel weinig risico op een afwijkende pijl, dus hij zit in die
1: kleine afwijking. Dat... Heb ik ook wel eens gezien, als een kleine afwijking in die arm zit, dan gaat het ook.
2: Ja, dan mikt hij net maar op top, zoals je de trippel.
0: Ja. Soms dat heeft hij nu wel minder, heeft hij meer onder controle. Maar ik weet bij de eerste Eurotours dat hij gooide 2 jaar geleden, zag je hem echt heel hard shaken ook altijd. En dan zijn
2: heel nerveus.
0: Heel nerveus. En dan gooide hij ook wel eens echt pijl.

0: Ik weet nog tegen François Schweijer moest hij een wiezen. Echt grote stukken ernaast. Maar dat heeft hij nu wel onder controle gekregen. Ook dankzij de ervaring. Ja,
1: ook en vertrouwen. Ja, inderdaad.
2: Ze zijn nu nummer 16 van de wereld. En nog nooit een kwartfinale van een major gehaald.
1: Moet je nagaan waar de rek er nog in zit. Hè?
2: Dat bedoel ik.
1: Als hij dus op tv goed gaat doen, dan staat hij zo in de top 10 van de wereld. Hè?
0: Ja, denk ik ook wel.
1: Hij heeft natuurlijk dit jaar op de Matchplay Grand Prix allemaal niks te verdedigen. Nul.
0: Ik heb ook altijd gezegd, en nu niet meteen om een vergelijk te maken, maar qua talent, als je het gaat vergelijken met Gian van Veen, als je ziet wat hij gepresteerd heeft, ik vind Wessel qua talent nog sterker. Qua mindset nog sterker. Dus als je ziet
2: qua
0: dat
2: Gian... Qua mindset
0: ook, ja? Ja, denk het wel. Wessel is echt zo iemand die heeft schijt aan alles ook gewoon. Je had het net over een Engelse podcast.
2: Ja.
0: En die jongen die vroeg, kun je eens niet zorgen dat Wessel in de podcast komt? Dus ik stuur naar Wessel, maat, wil je dat een keertje doen? Die zei gewoon, ik heb er geen zin in. Ik doe dat niet.
2: Ja.
0: Dus die heeft ook gewoon het schijt aan alles. Die wil gewoon zijn pijltjes gooien.
1: Ik snap dat ook wel een beetje, want hij is natuurlijk ook nog steeds wel een beetje bang dat het verleden opgerakeld wordt natuurlijk, in die podcast allemaal.
0: Daar zit hij natuurlijk nog wel mee.
1: En als je dat in één keer voor je voeten gegooid wordt, moet je er weer over gaan beginnen.
0: Je kan altijd wel afspraken maken van tevoren.
1: Jawel, maar sommigen zijn nogal makkelijk daarin om dat eventjes aan de kant te schuiven.
0: Snap ik zeker. Dat is natuurlijk iets dat volg je de rest van je leven.
1: Ja, precies.
0: Dat zie je ook wel als...
2: Dat is ook niet gek, toch?
0: Een keertje een wedstrijd verliest en hij mist drie pijlen, dan zie je die comments eronder. En dat is wel jammer natuurlijk. Maar ja, dat is goed. Dat zijn fouten die je gemaakt hebt. En die jammer genoeg, die blijven je achtervolgen.
2: Maar het is ook misschien niet gek in Engeland dat ze daarnaar vragen als hij in het Engels nooit echt zijn verhaal heeft gedaan.
1: Nee, het is ook helemaal niet gek. En wat Kim zegt, het kleeft nog steeds aan hem. Mm-hmm. Dus, maar dan kan ik wel voorstellen dat je zegt, laat maar even gaan. Weet je. Ik hoef die interviews niet te doen. Hij heeft natuurlijk ook niet heel veel, heb geen Engelse sponsors of wat dan ook. Behalve dan Mission, waar hij mee speelt. Dus hij hoeft zichzelf ook daar niet zo heel erg goed te verkopen.
0: Maar op een gegeven moment heb je het voor jezelf ook wel gewoon afgerond. En als je dan elke keer die ronde weer opnieuw moet openrijden. Ja. Langs de ene kant is het misschien een ervaring die je kan delen naar andere spelers toe, vooral naar jongere spelers toe. Want we zien toch steeds meer verhalen dan vroeger, denk ik, die te maken hebben met die gevallen. Maar langs de andere kant heb je zoiets van, oké, nu is het tijd voor mijn carrière en alles wat geweest is, is geweest.
2: Ja, maar goed, die Engelse interviews, als je top 10 van de wereld en Premier League gaat spelen, dan gaat het er wel bij komen natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Maar dan moet je er gewoon geintjes over maken. Ik heb nog wat tips zo meteen voor je. We hebben het er straks wel over. Weet je. Je moet het dan maar een beetje...
2: Dat is misschien het beste.
1: Ja, dat is dan het beste om te doen, om het dan gewoon allemaal een beetje van je af te laten glijden.
0: En ik denk ook gewoon, hoe meer je wint en hoe beter je wordt, hoe minder het er gaat overgaan.
2: Ja, maar het gaat er bij ons al nooit meer over natuurlijk. In principe. Het is nu dat het weer te sprake
1: komt. Nee, maar het is ook gewoon afgesloten. Ja. Ik bedoel, heb ze straf uitgezeten en het is gewoon klaar. Voor mij is het nu wel klaar. Ik bedoel,
2: ja, zeker. Is, zeker.
1: Wat? Hij wint te veel omdat hij vals ging spelen. Ja, toch?
0: Ja. We hebben het er soms wel eens over dat we zo eens tegen elkaar zeggen van, als je in die positie zou zitten en je moet tegen een maat en wat. En dan zegt Wessel elke keer, ik heb het een keer gedaan en het is niet waard.
1: Nee, precies.
0: Dus, hij maakt er wel grapjes over. Dus,
2: ja, precies.
1: Ah, ja, ik heb het natuurlijk met Michael vaak gehad. Als ik tegen Michael moest en ik won, dan had Michael me laten winnen. En als ik verlies, zegt iedereen, ja, dat is logisch. Dus dit is voor mij geen win aan.
2: Dat is ook lekker.
1: Ja, precies.
2: Jij bent de enige persoon ter wereld die niet van Gerwen kon winnen, gewoon ook al won je.
1: Ja, precies. Maar we kwamen op een gegeven moment bij een toernooi. En als ik die ronde zou winnen, was ik geplaatst voor het EK. En als hij van mij wint, dan stond ik er niet. Ja, en ik verlies die wedstrijd 6-5. Ja, dan, maar als ik had gewonnen, weet ik zeker dat heel veel mensen hadden gezegd, ja, die Vergeer was zo slecht.
0: Ja. En dat hij dan toevallig eens drie pijltjes voor de wedstrijd mist.
1: Ja. Dan hadden die verhaal zeker gekomen. Nu verloor ik en dan maakt het allemaal niet zoveel uit.
2: Nee.
1: Maar ja, dat krijg je natuurlijk wel heel snel.
2: Wat Kim zei, van qua mindset denk ik ook dat hij beter is dan Van Veen. Wat vind jij ervan?
1: Dat vind ik moeilijk in te schrijven. Ik ken Wessel niet zo goed. En Gian redelijk. Maar ik vind Gian mentaal wel heel goed in elkaar zitten. Dus dat, als
0: ik bedoel dat niet mee, dat Gian niet sterk in elkaar zit.
1: Ik kan het moeilijk vergelijken. Tot nu toe, als ze tegen elkaar speelden, dan was Gian over het algemeen de beste. Maar ja, ze zit ook in een andere fase natuurlijk. Hè. Gian is nu gewoon echt absoluut de wereldtop.
2: Ja.
1: En Wessel is daar naartoe aan het werken. Dus dat is ook vaak...
2: Die speelt als absolute wereldtop op dit moment.
1: Ja, precies. Oh, ja. Maar Kim weet ook dat jij doorbrak. In het begin gaat het allemaal anders als dat je er eenmaal op staat. En
0: zeker, zeker.
1: Bent.
0: Mijn vader zei mij ooit, het is heel makkelijk om ergens te komen, maar het moeilijkste is om er te blijven. Ja. Dus we zullen zien binnen
1: in het begin speel je zo 6, frank 7. En vrij en ontspannen. En daarna gaan er mensen wat van je verwachten. En dan wordt het echt wat anders.
0: Ik denk in de loop van onze carrières ook, we hebben namen zien komen waarvan verschillende mensen, waaronder wij waarschijnlijk ook wel gedacht hebben van, dat wordt hem. En die 2-3 jaar later weer volledig van het toneel verdwenen was.
2: Noem eens het nou.
0: Corey Cadby, bijvoorbeeld. Ja. Jamie Lewis, die heeft een keer een hele goede match gehaald. Die 2 jaar later was hij zijn tourkaart kwijt.
2: Over naar WK en 2 jaar later was hij de plaats die ging niet eens meer.
0: Die bij jullie modus, die Hubbard, James Hubbard?
1: James Hubbard.
0: James Hubbard. Ja. Was een van de next best things, Aaron Monk.
1: Ja, er zijn zoveel namen gekomen en gegaan, maar ook gewoon... Maar
2: deze naam hoorde denk ik alleen bij Cadby, dat ik denk dat was echt buiten de categorie, toch?
1: Ja, dat ja, maar is wel.
0: Ik bedoel, die jongens die werden een mooie toekomst voorspeld wel. Ja. Niet omdat ze al buiten... Cadby was natuurlijk een ander talent. Maar ik zeg het, je hoort zoveel namen waarvan je denkt van of ziet van, ja, dat wordt hem. Zie nu die jonge kerels, Mitchell Laurie, Archie Self. Er gaat nog zoveel op hun afkomen. Je weet het niet.
1: Die Kaya Paisal. Ja. Er zit echt wel een groepje aan te komen. Maar ze gaan niet allemaal halen.
2: Nee.
1: Dus er zijn er een paar, die gaan nog heel teleurgesteld raken.
2: Kan je dat verhaal van Cadby, wat Mac Elkin je wel, heb je mij wel eens verteld, kan je dat vertellen?
0: Ik heb er zoveel.
2: Van het uitprinten.
0: Ja, dus als jij je contract gaat tekenen en je gaat je PDC-contract tekenen, et cetera. Ja, dan moet je ook een soort van gedrag van een goed gedrag en zeden en zo hebben. En Mac die zei tegen mij van toen van, ik heb een nieuwe speler en ik moest hem inschrijven bij de PDC. Dus ik moest zijn crimineel record opvragen en hij duwt op print en zei... De papieren bleven maar komen. En dan zei, daar stond zo wat alles op, behalve moord, verkrachting en die erge dingen.
2: Maar verder inderdaad, verboden wapenbezit en zo, dat zat er allemaal.
0: Het was overval, het was carjacking, het was alles.
1: Ja,
0: alles.
1: Lekker man.
0: En ook gewoon, ja, toen zag ik hem de allereerste keer, was hij in Engeland, kwam hij van Australië. En dus ik kan me voorstellen, want hij zat bij ons in management.
2: Iets
0: dus
2: wat angstig of viel het mee?
0: Ja, Mac had me al wel gewaarschuwd, want het is wel een speciale jongen. Dus ik zeg, hello, my name is Kim. En hij zei, hello, my name is Corey and I've got a tattoo on my cock. Dus ik kijk hem aan en denk, dat kan je toch niet meenemen.
1: Dat is heel goed, of niet?
0: Ja.
1: Dus laat je zien dan, ja. Ik geloof je niet.
0: Ja, dat deed hij dus ook. En het was een smiley. Ja, het was een smiley. Okay. En hij zei, and when it gets hard, it smiles. Het was een recht lijntje. En ja, ik weet niet of we dit kunnen uitzenden nu.
1: Ja.
0: Dat was mijn allereerste ontmoeting. En het ergste is, dus later facetimed toevallig mijn schoonmoeder. Ik wil Corey laten zien, maar Mac zei dat het iemand anders was. En die... doet hetzelfde, die haalt zijn wapen uit zijn broek. En mijn schoonmoeder die zag Corey Cadby daar.
2: Bij het wapen van Corey Cadby of van Mac?
0: Corey Cadby die deed zijn broek uit.
2: Ja, oké. Dat heeft je schoonmoeder...
0: Die heeft dat ook gezien. Dat vond ze ervan.
1: Het zijn wat die dames.
0: Die heeft meteen afgeduwd.
2: Oké.
1: Weet nog dat wij allemaal moesten dat formulier invullen voor... matchfixing en zo, maar toch moest je zo'n test doen. Ja, die moest je doorsturen naar de PDC. En er waren gewoon spelers die gingen gewoon echt 8 tot 10 keer gewoon fout, hè?
2: Ja. Hoe bedoel je fout?
1: Nou, ja, je krijgt gewoon een vraag. Wat moet je in bepaalde situaties doen? Okay. Je wordt aangeboden op internet. Moet je dit melden? Moet je dat? En die hadden gewoon... Dat is echt een simpele vraag. Simpel kan het niet. Nee, het was fout, echt,
0: het was gewoon... Ja. Als iemand jouw geld aanbiedt om een wedstrijd weg te gooien... Wat doe je dan?
1: Mag je accepteren?
0: En dan waren er gewoon echt inderdaad... een paar die het een paar keer hebben moeten invullen.
1: Ja, gewoon extra vakje maken. Ligt eraan hoeveel.
2: Ja, weet je, het is wel met die Duitsers, hè?
1: Ja, er zitten er een paar tussen.
2: Ja, goed. We zijn aardig afgedwaald van de Pro Tour, moet ik toch zeggen.
1: Wel, hè?
2: Ja.
0: Wat dit zijn leukere verhalen.
2: Dit zijn leukere verhalen, inderdaad, zeker. Wat ik meen, hadden we nog de finale?
1: Ja, netjes van hem, zeker. Ja. Gewoon doets 2 keer halve finale. Wat hij meen, finale. Best wel gewonnen. Ik denk een goed tweede toernooi voor de Nederlanders.
2: Ja. Jij de laatste 64 verloren van Kordekker.
0: Ja, twee slechte toernooien eigenlijk van mij. Niet slecht, ja... Eerste verloor ik van Oldenkalter, was niet zo goed. Zijn timing zat heel goed. En tweede toernooi inderdaad, rampzalig slechte wedstrijd tegen Kordekker. In mijn defensie, klein excuusje, ik was wel 2 dagen ziek. Verkouden, je hoort misschien nog een beetje. Dus niet optimaal kunnen voorbereiden ook. Nee. En het gevoel was ook gewoon niet goed.
2: Oké, nou ja, kan een keer toch, uiteindelijk.
0: Ja, zeker, ja. Erik zei het ook, we zitten nu in een goede vorm. Er komt altijd een dipje naar een goede vorm. Je gaat alleen bepalen hoe diep die diep zal zijn. En hopelijk is die snel voorbij nu met Hildesheim. Vandaag.
2: Vandaag, gisteren.
1: Ja, hoe heb je het gisteren trouwens gedaan?
0: Ja, de diep is volledig voorbij. Het was echt goed. Goede wedstrijden gegooid.
2: Laatst vraag je dus de dagwinner Nijman. Er wordt nu ook gaat weer veel verwacht worden op tv natuurlijk. Hè? We hebben met WK ook gehad. Ik sluit niet uit dat hij top 4, 5 van bij de boekies gaat staan. Mm-hmm. Zal het voor hem een hele grote teleurstelling worden als het op tv allemaal mee gaat vallen? Dat hij geen halve finale haalt?
1: Uiteraard. Ja. Als hij het WK ingaat en hij heeft op tv geen halve finale of zelfs een kwartfinale gehaald. Dan is het natuurlijk gewoon een hele grote teleurstelling. Ik bedoel, hij staat zo goed te spelen. En dan wil je dat ook laten zien natuurlijk op het grootste podium. En waar het er echt om gaat. Ja. Dus natuurlijk zou dat een teleurstelling zijn. Alleen ja, dat is nu veel te vroeg om nog te zeggen.
2: Ja.
1: Ja, de eerste keer dat we hem gaan zien is met matchplay. Dat is nog 2 maanden, 2,5 maand verderop.
2: Ja. Hij staat wel op dit moment op een kutplek natuurlijk. Of een vervelende plek, sorry, zou ik mijn woord letten. Hij staat op plek 16 natuurlijk.
1: Nou ja, dat is inderdaad.
2: Kom je Lidler in principe tegen. Hij staat wel voor de matchplay nu dan virtueel op 15 en wat hij meeneemt op 16.
1: Ja, je moet zorgen natuurlijk dat je probeert bij Lidlen weg te blijven.
2: Ja.
1: Want dat is de laatste jaar gebleken. Dat is geen fijne plek als je tegen hem moet.
2: Nee, dan kan je beter zo ver mogelijk vandaan blijven inderdaad, die plek. Goed, gaan we naar een paar stellingen. Michael van Gerwen brengt zichzelf in de moeilijkheden met Koningsnacht-incident.
1: Natuurlijk, eens.
2: Ja. Eens of oneens, we gaan straks verder erop.
0: Ik ben misschien de laatste die daar iets over moet zeggen over van die beruchte filmpjes.
1: De vraag is of hij zichzelf in de problemen
2: maakt. Eens of oneens, gaan we zo verder.
0: Ja, eens. Ja.
2: Oké. Okay. Kim Huijbrechts is op dit moment de beste Belg.
1: Eens.
0: Eens.
2: Oké. Okay. En Humphries houdt zichzelf voor de gek met tempoverlaging.
1: Oneens.
0: Oh. Ja. Eens.
2: Eens, oké. Okay. Kijk, want laten we daar eerst over hebben, de Premier League. Je hebt veel gezien, hè?
0: Ja, ik vind het echt geweldig voor me. Het vind ik superleuk. Ik zit echt woensdagavond, denk ik al, yes, morgen Premier League.
2: Ja.
0: Nee, totaal niet.
2: Nee, je hebt weinig gezien, inderdaad. Dat roep je al een tijdje natuurlijk, hè, dat dit format, dat je dat helemaal niks vindt.
0: Nee, kijk, je krijgt zoveel dezelfde wedstrijden. En op een gegeven moment heb je het wel eens gehad. Ik vergelijk het voor onze Nederlandse vrienden wel eens heel vaak met voetbal. Ajax Feyenoord is de wedstrijd van het jaar. En dat is 2 keer en een keertje misschien met de beker. Maar als je die wedstrijd 10 keer in een jaar hebt, dan verliest dat zijn charme wel.
2: Ja, want je had nu ook weer Humphries Lidler. Die hebben voor mijn gevoel ook 4 weken nu achter elkaar gespeeld. Hè?
1: Ja, het is gewoon niet zo. Daarvoor is het te lang, de 16 weken. Daar ben ik het wel mee eens. Ja. Te vaak tegen elkaar.
2: Humphries 5-3 voor, weer verloren van Lidler.
1: Ja, het is een beetje terugkerend probleem. Ja. Hè? Maar ja, kijk, en het is niet eens dat Humphries daarna het niet goed gooit. Maar hij krijgt gewoon weer 11-12 darts. Of 12-11 darts om zijn oren. En in één keer is hij er weer bij. Ja, hij kan het gewoon aanzetten, die Lidler. Wanneer het echt moet, dan is hij er. En ja, het is wel heel knap, hè? Want Kim heeft het net over dip. Ik heb het nog niet gezien bij hem. Hij gooit wel eens een weekje wat minder. Maar als hij echt moet staan, dan staat hij er altijd.
0: Ik weet toch, met het eerste WK dat hij daar meteen de finale haalde, zei iedereen, oh ja, maar dat dipje komt nog wel. Ja, we zijn ondertussen 3 jaar later, maar...
1: Ja, ik heb hem nog niet gezien.
2: Van Gerwen heeft natuurlijk toen hij vroeg jong kwam dat dipje wel gehad.
1: Ja, zeker. En een mega.
2: Ja.
1: Mega dip gehad.
2: Van een jaar of 3, 4?
1: Ja, zoiets, ja. Die is zelfs weer terug aan het werk gegaan toen. Ja. Omdat het gewoon, die bengelde maar rond de 37 van de wereld de hele tijd. Taylor heeft wel iets mindere periodes, maar die werd pas goed op zijn 30ste. Hè?
2: Ja, dat is ook natuurlijk...
1: Ik denk dat die wereldkampioen was die 30 of zo.
2: Ja, van iets jonger, van 7, 28 of...
1: Ja, maar rond die
2: niet zo jong
1: dus
2: als
1: niet
2: Lidler.
1: Zo jong allemaal. En, nee. Dus daarvoor heeft hij waarschijnlijk al met zijn dip gehad. Wat wij allemaal niet meegekregen hebben.
2: Nee.
0: Toen was er ook... Ja, er waren gewoon veel minder wedstrijden, veel minder op tv. Er was geen Dart Connect, dus...
1: Ja, dan kon je het ook moeilijk
0: allemaal
1: zien.
0: Minder gedocumenteerd. En bij Lidler, je denkt ook heel vaak van... Ja, nu komt hij die dip. Ik dacht toen het gevalletje van Veen. Ja, die eerste Premier League daarna was hij wel wat minder.
2: De eerste Bunting was hij
0: wat minder. Toen dacht iedereen, ik ook, van... Oh, misschien komt het nu, man.
2: Ja.
0: En dan zat hij weer even de puntjes op de i in Rotterdam. Ja. In de thuishaven dan van Veen. Om toch even daar... toch te zeggen van... Nee, ik ben toch nog altijd gewoon de beste.
2: Ja, maar goed, Humphries verloor de finale. Deed wel hele goede zaken.
1: Ja,
2: met
1: 3
2: punten, want hij verslaat direct de concurrenten van Gerwen en van Veen even achter elkaar. Hè?
1: Ja, precies. Die staat er gewoon nu weer bij. Hè? En dat is nu de laatste weken gaan heel spannend worden. Van Gerwen heeft een loodzwaar programma. Dus ja, volgende week is volgens mij...
2: Humphries krijgt Bunting en Rock in de eerste rondes. En met alle respect, dat is natuurlijk wel wat je op dit moment wil.
1: Uiteindelijk, de punten, ja. Dat zijn moedjes. Dus, dus eigenlijk zou hij minimaal 4 punten daaruit moeten halen.
2: En die krijgt Van Veen ook. Die krijgt dezelfde 2.
1: Daarom.
2: Alleen andersom.
1: Dus Van Gerwen krijgt nog Prijs en Littler. Dus ja, dat is een stukje zwaarder.
0: Michael heeft toch nog maar 1 keer niet de play-offs gehaald, denk ik, hè?
1: 2 keer.
0: Twee keer?
1: Vorig jaar en een keer met coronatijd.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Ja. Dus 2 jaar op rij, dat zou wel...
2: En als hij zo speelt, gaat hij...
1: gaat hij het niet halen dan?
2: Want laten we even op die wedstrijd inzoomen. Eerst Humphries. Want die was tijd.
1: Ja, die nam zijn tijd, ja.
2: Ik dacht, gaat hij hem nog gooien op een gegeven moment? Het lijkt dan op... Ik dacht, heeft hij dartarietes of zo? Maar dat was een bewuste keuze, dit, hè?
1: Ja, je ziet dat hij hierop getraind heeft om iets meer, controle te hebben over zijn pijl. Ik denk dat hij gewoon ontevreden was over afzwaaiers. Of dat hij, en dat hij daarop dacht van, nou ja, zo heb ik het beter onder controle. Gaandeweg de wedstrijd werd het wel iets sneller. Alleen het was nog lang niet het tempo wat hij vroeger had.
2: Nee.
1: Ik denk wel dat hij dat nodig heeft, dat hele snelle tempo om... zijn absolute top te halen van zijn kunnen.
2: Ja, om in die flow ook te raken.
1: Ja, maar op dit moment, het werkte wel gisteren voor hem.
2: Ja, maar wat je zegt, het is niet iets wat je kan volhouden. Ga je dat nu weer opbouwen, de tempo? Of?
1: Nou ja, dat weet ik niet hoe hij daarin staat natuurlijk. Misschien wil hij dit voorlopig wel even volhouden zo. En dat je dan in een wedstrijd gaat versnellen. Op het moment dat je voelt dat je het onder controle hebt, man. Nou, ik vind het sowieso een gewaagde keuze om dat zo te doen.
2: Wordt geforceerd ook?
1: Nee, dat viel wel mee. Het zag er ook niet heel onnatuurlijk uit of zo.
2: Nee.
1: Het was alleen gewoon...
2: Ja, het is wat je weet dat het veel sneller gaat normaal, dat is het.
1: Ja, daarom maar.
2: Het lijkt me wel moeilijk elke keer als je gaat staan... dat je dat lage tempo moet je toch schakelen. Want je bent het jaren anders gewend.
1: Ja.
2: Moet je dit in één keer terugschakelen.
0: Daarom dat ik daar niet echt in geloof, hè, toen je de stellingen vroeg.
2: Nee, want jij denkt dat het inderdaad niet...
0: Nee, inderdaad, iemand die dat van nature heeft. En ik zal mezelf een klein beetje als voorbeeld nemen. Ik gooi niet het allersnelste... Maar ik ben ook niet traag, maar ik kan wel iets versnellen of iets vertragen. En dat voelt nog altijd natuurlijk. Ik denk, iemand die heel, heel snel gooit, dat hij dan gaat vertragen, voelt niet meer natuurlijk. En bijvoorbeeld als morgen ineens zo'n Mickey Mantle op het tempo van Humphries gaat gooien, dat gaat ook niet werken.
2: Nee.
0: Dus ik denk...
2: Je bent wel iets langzamer, denk ik, gaan gooien, toch? Iets meer gaan mikken misschien?
0: Nee, niet specifiek eigenlijk.
2: Nee.
0: Ik heb ongeveer altijd hetzelfde tempo aangehouden. Zoals ik zei, niet traag, niet snel. Maar ik denk dat die spelers die zowat op mijn tempo liggen... het meeste daarin kunnen gaan schakelen. En je hebt ook die hele snelle spelers, à la Germain, à la Humphries... als die hun A-spel bovenhalen, ja, dan is het gewoon echt weergaloos fantastisch.
2: Ja.
0: Maar het B-spel is dan weer wat minder, omdat ze moeilijker kunnen schakelen. En een tragere speler, iets tragere speler, kan dat iets makkelijker.
2: Ja. Nou, jij was natuurlijk de fastest player of the world, hè? Had jij het gekund, iets langzamer?
1: Nee, ik kon het niet. Nee.
2: Heb je dat geprobeerd?
1: Ja, tuurlijk. Want je merkt ook wel dat je niet altijd nauwkeurig bent. Maar als het gewoon trager werd, dan ging ik te veel nadenken. Dan ging te veel knijpen in de pijl. En
0: niet alleen dat, ook gewoon je arm. Is dat gewoon van een bepaalde tijd in die lucht te hangen. Ja. En je moet maar eens, ik zeg dat ook heel veel tegen beginnende darters als ik lesgeef, die niet zo goed kunnen tellen en die gooien hun pijlen en dan moeten die beginnen rekenen en dan zie je ze rekenen, maar die arm die hangt er nog.
2: Ja.
0: En dan weet ik al, en dan zeg ik ook bewust niks en dan zie je die pijl gooien en die zit er nou dan...
2: Ja, die gaat er nooit in bijna.
0: Dit is nu een langere fractie van seconden, maar als jij 15 jaar op 3 seconden de arm in de lucht houden gooit en je gaat ineens... naar 4 of 5 seconden, dat is toch een ander gevoel.
2: Ja.
0: Die arm is
1: ik denk dat het in korte wedstrijden wel kan. Maar als je het echt overzet, over een wedstrijd van langer dan een uur... denk niet dat je het dan volhoudt. Maar zoals een best of 11 hier, dan kan je wel iets in je ritme schaven.
2: Nou goed, deze avond leek het dus voor hem te werken. Hij won in ieder geval van Vergerwen en Van Veen. Tegen Vergerwen, Vergerwen die stond er... niet, hè?
1: Nee.
2: Goeie finishes aan het begin nog, waardoor hij lang in de wedstrijd bleef?
1: Ja, toch? Waardoor hij nog bijbleef, ja. Maar we hebben gewoon echt stukken mis. Maar het is ook weer gewoon gisteren natuurlijk dat alles weer uitkomt. Dat wat er met Koningsnacht gebeurd is.
2: Ja.
1: Dus dan krijgt hij in één keer 's middags weer shownieuws aan de telefoon. Kranten bellen voor reacties. Wij zijn ermee bezig geweest. Van alles en nog wat. Ja, dat werkt ook niet mee op zo'n wedstrijddag. Plus dat je gewoon een paar dagen aan het feesten bent geweest. En dan om omschakelen en dan weer je kop erbij om hier goed te zijn. Dat is gewoon niet makkelijk.
2: Nee.
1: Weet je, iedere sporter of topsporter die is bezig met waar ze volgende wedstrijd toe leven.
2: Nee, we hebben op de wedstrijddag, weet je, begin van de middag hebben we nog contact over gehad. Hij heeft met Jonus nog gebeld, ook begin van de middag was dat.
1: Ja.
2: Dat is allemaal de wedstrijd dag natuurlijk
1: maar,
2: ruis.
1: Maar als je dat nog aan de kant zet, dan nog. Als jij gewoon een paar dagen aan het feesten bent geweest en je moet in één keer weer omschakelen naar dat killersinstinct en dat je er weer voor moet gaan. Dat is niet zo makkelijk. Want ook als je op vakantie bent geweest en je gaat weer de eerste dag weer werken, is ook opstarten.
2: Ja.
1: Ja,
2: ja, klopt.
1: Ja, maar dat is moeilijk.
2: Hoe zie jij dat, Kim?
0: Nee, 100% gelijk. Dat is inderdaad gewoon, je gaat van een hele andere mindset. Vroeger leefde je echt toe, als je met je gezin was thuis op de bank, je leeft echt toe naar die wedstrijden. En nu, ja, hij geniet van zijn leven, dat is wel duidelijk. Mag hij ook, want hij heeft heel veel moeten opgeven al in zijn leven.
1: Zeker.
0: Maar ja, goed, ja. In hoeverre kan je dan nog verwachten dat je echt top, top, top bent? En zeker op dit niveau. Vroeger kwam je daar iets vaker mee weg, denk ik. Het algemene, niet het niveau lag toen lager, maar het algemene niveau lag toen iets lager. Ja, nu is gewoon iedereen...
1: Maar toen had hij er ook niet mee weggekomen, wat hij nu doet.
0: Misschien niet in de Premier League, maar dan wel op Eurotours.
1: Je zegt het al, je ligt op de bank, dat je bent met je gezin thuis. Maar dan was hij al gewoon bezig met dit weekend heb ik dit toernooi. Moet ik goed zijn. Nu is het gewoon, hij schakelt uit op het moment dat de laatste pijl gegooid is. En schakelt pas weer in op de dag zelf dat hij weer moet gooien. Dus in de tussentijd gebeurt er gewoon te weinig. En dan ben je er niet genoeg mee bezig. En ja, iedereen die in de top... Je ziet zelf nu al wat jij moet doen om het weer om te draaien.
0: Nee.
1: Hoeveel extra uren en hoeveel extra arbeid erin zit... om dat tot tijd te keren dat je je toolkaart niet gaat verliezen. En dat je nu en dan betaalt zich uit, dus dan is het ook makkelijker om vol te houden. Maar dat gaat niet zo van nou ja, oké, okay, ik heb nu deze week goed gegooid... dan leggen ze een weekje weg en volgende week is het weer hetzelfde. Dat werkt niet zo.
2: Nee,
0: klopt volledig, ja.
2: Ja, want dat zie jij nu een andere Van Gerwen? Jij zit natuurlijk nog op de Pro Tour, speel je nog. Zie jij een andere Van Gerwen vergeleken met anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden?
0: Zeker, zeker. Vooral, ja, inderdaad, hij is meer... Wat zal ik zeggen, hij lijkt terug een tiener in bepaalde opzichten.
1: Dat hebben we ook al een keer gezegd.
0: In bepaalde opzichten, hè. Als je hem nu bezig ziet. Het is echt alleen maar feesten. Als hij ook in de practice room, ja, je ziet hem... Heel vaak alleen maar sms'en of op Instagram, weet ik veel, met welke chickie dan sturen. Ja. En dan inderdaad komt er ook wel eens voorbij van hey, deze of deze stuurt. De mindset is niet meer volledig darts.
2: Nee.
0: En ja, zeker in deze tijden moet je gewoon echt volledig gefocust zijn. Anders ja, dan ben je haaien voor.
2: Ja.
1: Ja. En dat is je op dit moment. Want en dan je zag toen die Eurotour in Sindelfingen, dat was echt heel beroerd. Dan maakt hij zich heel druk daarover, dan wordt hij boos... en dan speelt hij een Premier League avond, die is weer helemaal top. Speelt hij echt goed. Verliest hij er net aan van Littler, maar wel gewoon dik boven de 100. De meeste keer 180 op de avond. En dan doet hij weer een week niks en dan denkt hij, nou, het zit wel weer goed. En dan krijg je dit weer. Dus hier word je nooit constant van.
0: Ook een van de mooiste voorbeelden vind ik dat Michael echt veranderd was. Is bij de UK Open. We hebben daar wel eens die feestavond. We hebben er ook eens één keer
1: ja, ik ben ook één keer geweest.
0: Keer geweest, ja. Maar ik ben er wel elk jaar. En je ziet altijd dezelfde gezichten. Gurney, Ricky Evans, Aspinall, Kirk Bevins. Die komen dan voor dat live optreden en zo. En nu was voor de eerste keer Michael daar met zijn hele entourage. En dat heeft hij echt nog nooit gedaan. Hij heeft er ook nog nooit echt interesse in gehad,
1: denk ik. Nee, dat is altijd gewoon...
2: We zijn altijd alleen bezig met darten en met
0: Ja. Dus toen dacht ik wel van, oh, hier is echt wel iets veranderd.
2: Ja.
0: Het is niet alleen, hè, je zou denken, oké, je wordt uitgenodigd door bepaalde DJ's... of je gaat eens naar een festival en je bent daar, VIP, allemaal leuk. UK Open lijkt me nu niet direct voor een Michael van Gerwen de setting om te zeggen van, hey... Dit vind ik leuk.
1: Daar zie je aan dat het allemaal veranderd is. Ja. Dus, ik ben ook één keer geweest en toen kwam ik Martijn Kleermaker met een pion op zijn hoofd.
2: Met een lampion, ja.
1: Godsamme zeg. Die is op 2,10 meter. En dat hij ook nog zo'n heel groot ding op zijn hoofd.
2: Ja.
1: Die zag heel de hele zaal. Ja, zag ik die zaal heen lopen.
2: Maar laten we even op het Koningsdag incident dan gelijk inzoomen. Wat beelden die bij Roddelpraat naar buiten kwamen.
1: Ja.
2: Dat hij een klap kreeg op Koningsnacht, was het? De jongen heeft wel zijn excuus aangeboden natuurlijk, die idee.
1: Ja, precies. Weet je. En dit is dan een incident, daar kan hij niet zo heel veel aan doen. Want hij was in het VIP-gedeelte, maar de wc's zijn er buiten. Dus hij komt daar, die jongen die roept wat naar hem, weet ik het allemaal. En daar wordt een woordenwisseling. En daarna komt de beveiliging erbij en hij geeft hem uit het niks een klap. Daar kan hij niet zo heel veel aan doen, maar het is wel weer een incident. Het is weer iets
2: wat negatief komt.
1: In de
2: op een gegeven moment zeg je natuurlijk met die pharmazaak heeft hij ook...
1: Maar of dat hij weer met...
2: Mensen gaan denken, waar ook is het vuur? Dat bedoel ik een beetje.
1: Ja, precies. Je hebt de schijn tegen op een gegeven moment. En je moet er wel vanuit gaan, dit is niet goed voor je populariteit natuurlijk. Hij komt op dit moment alleen maar in de media als hij verloren hebt. Of dat hij...
2: Weer bij Shownieuws, zoals jij vorige week zei, zijn favoriete programma te
1: geworden. Ja, precies. Of dat hij weer wat met het uitgaansleven, weet je. Ja. Het gaat niet meer om de... Om zijn carrière. En hij moet nu toch echt op gaan passen dat het niet gewoon als een nachtkaars uitgaat. Op deze manier, we hebben het er echt gewoon elke week maar
0: over. Ja, dus, ik wou net zeggen, dus, staat er zo dichtbij, heb jij nog niet tegen hem gezegd, en neemt hij dat dan op van...
1: Ja, op dat moment wel, maar dan de verleidingen zijn ook groot bij hem altijd, weet je. Om weer toch weer even weg te... Dat hij de ernst er niet van inziet.
0: Nee, maar het is ook zoals ik zeg. Mensen onderschatten heel vaak, zeker in Michael zijn geval, hoeveel van zijn jeugdjaren, van zijn jonge twintigersjaren, hij heeft moeten opgeven. Niet alleen aan darten, maar aan zijn gezinsleven. Vroeg begonnen met Daphne. Dus,
2: maar wat vind je ook vaak zeggen? Hij is nog wel profdarten. En als hij nog de topprestatie wil bereiken...
0: Dat is natuurlijk een keuze die hij gaat moeten maken.
2: Ik denk dat iedereen
0: is het goed geweest? En ga ik nu genieten van de komende 10, 20 jaar en feesten? Of oké, ik heb het er nu een halfjaartje van gepakt en ik zet nu terug volledig op darten. Ja, dat is een keuze dat hij alleen kan maken.
1: Ja, hij is de enige die dat kan maken natuurlijk. Ja. Want hij moet dat zelf helemaal weten. Alleen dan moet hij wel zijn doelen bij gaan stellen.
0: Het is wel duidelijk, denk ik, dat het moeilijk te combineren is. Michael is onherkenbaar.
2: Onmogelijk.
0: Darten, als je 5 jaar geleden Michael van Gerwen trof op een toernooi, dan dacht je, nee, niet nu. En nu denk je, oké, het is nog altijd wel een goede darter, maar...
1: Je weet gewoon, je bent afhankelijk van de vorm van de dag. Ja, als je een topdag hebt, weet je gewoon dat je waarschijnlijk verliest.
0: Nu heb je dat
1: maar
0: met
1: je hebt heel veel dagen dat je denkt, moh.
0: Nu heb je dat met Price, Humphries, Littler. Michael zit momenteel niet meer in dat rijtje.
2: Maar dat is wat jij al eerder gezegd, dat die aura of dat die om zich heen had, dat is weg. Ja. Toch? Die angst.
1: Ja, precies. Hadden. Maar je hoort Kim het al zeggen, weet je, in zo'n ingooiruimte. Hij is meer bezig met Instagram en met appies beantwoorden, weet ik het allemaal, als dat hij volledig bezig is met de volgende tegenstander. Ja, en dat is waar je prioriteit op een gegeven moment moet gaan
0: gaan. Plus, wat hij dan, oké, het mag dan wel halve waarheid zijn, wat hij dan zegt over zo'n Unterbuchner qua timing, vond ik dat ook niet echt passend. Als je nu zelf in de vorm van je leven zit en je weet, ik gooi elke wedstrijd tegen de 110, oké, hij gaat nog altijd waarschijnlijk niet verliezen van zo'n Unterbuchner, maar ik had het misschien op dat moment even niet gezegd.
1: Nee, maar je weet hoe die is, weet je.
0: Ja, ik weet hoe Michael is.
1: Die Unterbuchner, die triggert hem de dag van tevoren. Ja, maar... hij wist het niet eens, hè. Maar hij werd 2-3 uur voor zijn wedstrijd werd hij erop gewezen. En dan in de ingooiruimte zeggen ook nog mensen tegen hem van, zou je niet even vol gaan stellen, weet je. Dus dat borrelt maar. Dan komt
0: Michael
1: eruit.
0: Is een haantje natuurlijk.
1: Ja,
2: is Kim iemand die een beetje het vuurtje erop kan stoken? Is Kim zo iemand? Die zat er voor mij niet in die ingooiruimte, denk ik.
1: Nee, hij was er niet.
2: Maar zou Kim zo iemand zijn?
0: Tuurlijk niet.
2: Vraag aan jou.
0: Er zijn de twee grootste stokertjes in heel mijn PDC-carrière. Ja. Eentje zit er hier en over de andere zijn we nu aan het praten.
1: Ik herken me helemaal
0: die
1: niet
0: konden
1: in
0: de twee braafs, die konden Johnny Clayton met Karel Sedlacek, die konden die laten vechten. Die twee.
2: Is dat echt gebeurd?
1: Nee, ik herken me helemaal niet in dit.
2: Maar dit was een voorbeeld of is dit echt gebeurd?
0: Nee, dit is een voorbeeld.
2: Okay, dit is
0: die
2: een voorbeeld,
0: zouden daar, als die zeggen, morgen gaan wij regelen dat Johnny en Karel, dat we gaan die Robertje laten vechten, die twee zouden daarin slagen.
2: Nou.
1: Ik moet het ermee doen.
2: Ja. Jij kent je er niet in dus?
1: Nou, helemaal niet.
2: Nee. Nou ja, we... Ja, voor Van Gerwen gewoon weer vervelend dat het ook allemaal weer naar buiten komt. Zo'n conclusie. Terug naar die Premier League. Van Veen deed wel goede zaken. Die pakte 2 punten. Die won van Kleten. En die speelde echt weer, moet je zeggen, ouderwets goed. Nou ja, misschien wel ouderwets goed,
1: zeker.
2: Toch?
1: Dat was echt een goede wedstrijd van hem. Kleten is natuurlijk degene die bovenaan in de ranking stond. En hij pakt hem toch 6-2. 152 vinden ze natuurlijk lekker om het af te sluiten. Maar gewoon de hele wedstrijd door. Het zag er wel weer goed uit. Ik denk dat hij ook... Die pijlenwissel is goed bevallen. Staat weer beter in het bord. Hij kan ze beter gebruiken.
2: Is dat iets voor lange termijn, denk je? Of dat hij misschien weer terug wil naar die...
1: Ik denk niet dat hij nog terug gaat.
2: Okay.
1: Die andere pijlen haalt hij zijn duim aan open. Dus hij moest wel wat anders gaan doen op den duur. Die andere pijlen moest hij ook elke... Wat was het? Anderhalve week?
2: Maar iedere anderhalve week een nieuw setje.
1: Elk toernooi moet een nieuw setje. Daar heeft hij ook geen last meer van. Dus ik denk dat het een stuk meer rust geeft voor hem.
2: Ja, nou ja, hij verloor daarna van Humphries. Maar ze kruipen naar elkaar.
1: Ja, maar Humphries was ook gewoon een wedstrijd. Er zat eigenlijk niks tussen. Alleen Humphries gooit op 4-3-160 uit.
2: Die was smerig, hè?
1: Terwijl hij op een dubbel staat te wachten. Anders wordt het gewoon 4-4. En dan wordt het heel close bij elkaar. En meestal wint Van Veen die wedstrijd als het heel close wordt.
2: Maar het was heel, ik zei, de commentatoren zeiden dat ook. Het was eigenlijk een vermakelijk wedstrijd dat ze goed speelden. Maar het was heel saai dat ze makkelijk hun eigen legs wonnen.
1: Ja,
2: tot die 160.
1: Ja, ze kwamen niet bij elkaar in de buurt. Nee. Tot die 160 in één keer. En dan ja, dat was het eigenlijk beslissing.
2: Het was Van Veen op dubbel 18, zeg even uit mijn hoofd te wachten. Hè?
1: Ja, ja, precies. Ja. En anders wordt gewoon 4-4. En dan kan het gewoon alle kanten op. Maar, ja. Maar het was goed om te zien dat Van Veen weer liet zien dat hij er weer is.
2: En Price strompelt die een beetje naar het einde. Pakt weer zijn twee puntjes.
1: Ja, maar ja, dat ging ook met hangen en wurgen. Ja, die Bunting mist gewoon twee matchpijlen. Mm-hmm. Drie. Eentje op de boel in de laatste leg. Maar twee pijlen om 6-4 te winnen. En Price is gewoon in de Premier League paal de laatste weken niet goed.
2: Nee, ja, die heeft drie keer verloren.
1: Hij komt nu echt goed weg. Anders had hij zo ook een probleem gehad in de play-offs. Hij
2: staat nu op 21 punten. Ja, je schrijft hem wel met potlood een beetje op, toch?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat hij het wel gaat. Ik denk niet dat er nog twee over hem heen gaan.
2: Maar is dat wel een beetje wat ik zeg, strompelend aan het einde?
1: Ja, zo ziet het er wel uit op het moment.
2: Ja, nou, ze staan op dit moment staan. Zal ik nog heel even over Price. Maar Van Gerwen die staat op 18 punten, Van Veen en Humphries op 16. Wie gaat halen?
1: Ja, ik zeg, ik Van Gerwen heb Littler en Price.
2: Ja,
0: ik denk Van Veen.
1: En dan nog één week hier, 1-8. Dus nog 3 weken te gaan. Hè?
2: Ja. Ja, dat vorige week Van Gerwen gezegd natuurlijk. Ben je daar nu wat minder zeker van, denk ik?
1: Nee, ik denk nog steeds Van Gerwen.
2: Oké. Die laatste week kan wel heel leuk worden.
1: Ja.
2: Dat dan zouden eventueel Van Gerwen en Van Veen het onderling kunnen uitmaken. Maar jij denkt Van Veen?
0: Ja. Heeft het momentum iets langer te pakken al. Oké, hier en daar minder wedstrijdjes, zoals in de Pro Tour, vorige Pro Tour.
2: Hij heeft in de Premier League natuurlijk niet echt te pakken. En vanwege de Pro Tour was het ook niet heel goed, toch?
0: Nee, maar hij heeft wel die goede mindset. En ik denk dat Van Veen, zoals Vincent ook zegt, is altijd wel goed. Ook op belangrijke en beslissende momenten. Dus ik denk dat hij de komende weken wel... Wel gaat er pakken, maar goed, ik heb het nog niet echt gevolgd, dus...
2: Nee.
0: Wat weet ik ervan? Ja.
2: Misschien wel een opvallend scenario, want het zou misschien niet zo gek kunnen zijn om voor die laatste week zesde te staan.
1: Nee, dan krijg je nummer 3 natuurlijk.
2: Die al klaar is.
1: Die al klaar is, ja. Dus dat zou,
2: en
1: ja.
2: Stel, Humphries en Van Veen hebben gewoon even aantal punten.
1: Het zou mooi zijn als het allemaal op 1-2 punten van elkaar af ligt, die 3.
2: Ja.
1: In de laatste week.
2: Eigenlijk voor de avondwinst of zo, dat het daarvoor... Dat die winnaar naar de finale afgaat of zo.
1: Ja, zoiets ja. Dat zou mooi zijn.
2: Dat zou uiteindelijk leuk zijn. Ja, Price is het dus zo goed als. Wordt waarschijnlijk dan nummer 3. Dan tijdens de play-offs dat overlapt met de UK Open Pool.
1: Ja, ik hoorde het gisteren, ja.
2: Daar gaat hij aan meedoen.
1: Ja.
2: Heb jij dat ook gehoord?
0: Nee.
1: Hij Price op zich, hij zit ook op poolen. En dan mag hij nou meedoen aan de UK Open Pool.
2: Oké.
1: Dus ja, dat...
2: Maar dan moet je wel goed zijn, toch?
1: Ja, daar moet je...
0: Ik heb al filmpjes gezien. Dus,
1: hij schijnt een keertje boven de 100 break gemaakt hebben met snoeker. Dus dan, ja, ik weet niet of je wel eens gesnoekerd hebt.
2: Nee. Maar, ja, wel poelen, maar dat... Maar,
0: ik heb wel eens een 9 break gehad.
1: Ik heb mijn hoogste geloof 16 of 17.
2: Oké.
1: Dat is niet heel best, hè?
2: Nee.
1: Dus dat...
0: Maar ik heb hem al wel eens zien poelen en dat was echt wel goed. Okay. Hij heeft zo'n charity-wedstrijd ook meegedaan.
1: Ja, klopt, ja.
0: Is ook wel
2: veelzijdig, man.
1: Maar doen ze natuurlijk wel goed matchroom om hem daar mee te laten doen.
2: Maar voor mij overlapt het dus een beetje met de play-offs.
1: Ja, maar dan gaan ze vanuit dat hij er daar niet meer in zit natuurlijk, hè?
2: Nee, ik weet niet wanneer begint eerlijk gezegd.
1: Ja, op maandag voor hem begint het geloof ik.
2: Oké, ja.
1: Dan donderdag zal hij er niet meer in zitten normaal gesproken.
2: Nee, het zou anders ook mooi zijn dat je...
1: Ja, dat hij af moet zeggen.
0: Dat hij Premier League... Nou, ik zit nog in poolen.
2: Ja.
1: Ik ga voor poolen.
2: Ja, misschien dat vergeet ik.
0: Ik wou
2: dat
0: zeggen, laat Michael maar invallen dan.
2: Ja, precies. Dat doorschuift. Nou ja, wat ik zeg, veelzijdig man.
1: Ja, maar dat is wel knap als je dat kan. Dus,
2: ook rugby natuurlijk al.
1: Ook wel leuk om te volgen dan dat toernooi.
0: En ja. Ik heb hem een keer op die soccer dingen, EM of zoiets, scoorde hij al zijn goals voetbal.
2: Goh, nou...
1: Dus. Hij is goed in sport.
2: Hij is gewoon goed in sport, inderdaad. Dat is echt gewoon de conclusie, inderdaad. Volgende week in Leeds, de Premier League. Ook wel leuk, de bovenste 4 zit aan de bovenkant van het schema... en de onderste 4 aan de onderkant.
1: Ja, dat maakt het voor Vergeven niet makkelijk.
2: Nee. Nee, want hij krijgt daarna gewoon prijs of kleed in de assistent van Lidl. Ja, dat is dan een opgave. Ja, voor Van Veen weer gewoon een hele belangrijke week ook.
1: Ja, voor Van Veen een moetje.
2: Een moetje, die moet Van Bunting echt winnen.
1: Ja.
2: En dan Rob of Humphries.
1: Ja, precies. Dus dat...
2: Blijf gek dat, zoals ook weer die halve finale, dat het 1 punt is. Hè?
1: Ja, waarom niet 2-4-6?
2: Ja, inderdaad. Die gewoon voor iedereen 2 punten krijgt.
1: Ja, dat is heel, heel gek.
2: Nee, klopt. Goed. We gaan het over de beste Belg hebben van dit moment. Wat ben je? Al dus jijzelf?
0: qua niveau en resultaat denk ik dat ik me momenteel dat mag noemen.
2: Ja. Dat vind je ook.
1: Nou ja, dat vind ik wel. Ja, ik ook qua vorm en qua hoe hij speelt en alles. Ja, laten we vooropstellen. Dimitri en Mike hebben het. Mike de Dekker hebben het gewoon heel zwaar op het moment.
2: Mike heeft het af en toe. Hè? Mike
1: die speelt, niet super slecht. Maar het is ook niet dat hij dat je aanknopingspunt hebt. Dat hij, als je mij vraagt wat heeft hij dit jaar, dan wat is het beste resultaat?
2: Plaatsen met tenminste die wedstrijd tegen. Ja, dat is niet het resultaat, maar die wedstrijd bijvoorbeeld Masters tegen Lidlum.
1: Je zegt het al.
2: Ja, dat is geen resultaat.
1: Dat is geen resultaat. Nee. Wat is het beste resultaat van dit jaar? Dat betekent dus dat hij niet heel vaak diep in toernooien komt.
2: Nee.
1: Dus en dat moet je eigenlijk wel verwachten van iemand in de top 32 van de wereld.
2: Ja, ja.
1: En ja, hij heeft het gewoon zwaar op het moment.
2: Ja.
1: Om terug te komen. En ja, dat is ook heel moeilijk. Ja, en Dimitri, dat is helemaal natuurlijk op dit moment gewoon.
2: Vond wel van Veen van de week. Ook al was dat van allebei niet een.
1: Nee, dat klopt. Maar het is niet dat Dimitri helemaal niks kan op dit moment. Alleen als je vraagt wie is de beste Belg, dan denk ik dat Kim er op dit moment het beste in zit.
2: Ja, ik ben straks nog wel benieuwd naar je mening over Mike en Dimitri. Of over jou. Je bent dus overstap van management. Hoe heet het?
0: Elevate Sports Management.
2: En daar zit alleen jij als darter.
0: Momenteel wel, ja.
2: Maar de bedoeling is om dat uit te
0: doen. We zijn net begonnen, ja. In januari zijn we opgestart. Het is,
2: wat doen we dat zien? Is daar een investeerder in? Of is dat vanuit
0: dus
2: jou?
0: Er zit een investeerder in. Die zorgt voor de financiën. Ik werk nu samen met een ex-profzwemmer. Dat deed mee aan de Olympische Spelen en WK's, EK's. Hans Bijlemans. In het Belgische milieu wel bekend. Die heb ik een paar jaar leren kennen. En die schrok eigenlijk hoe amateuristisch het darten nog. Ja,
2: dat kan ik me voorstellen.
0: Hoe het er nog aan toe gaat. Dus die komt natuurlijk van een heel ander milieu, van het zwemmen. Soms zit hij er iets te veel in. Het zijn natuurlijk twee sporten die niet te vergelijken zijn. Maar in bepaalde opzichten heeft hij wel gelijk. Hè. Bijvoorbeeld dat er nooit ergens een fysio is, terwijl het toch wel lange dagen zijn. En een dartsstand en een houding is lichamelijk toch wel niet. En ik denk dat Vincent daar ook mee kan over praten, hè, met zijn rugklachten. Ja, dat er bijvoorbeeld op zo'n tour geen vaste fysio is of zo. In heel veel sporten is dat wel. Of dat
1: management... Is er wel een paar keer gevraagd aan de PDPA, maar krijg je gewoon een antwoord van ja, dat moet je zelf uitzoeken.
0: Ja, nee, inderdaad.
2: Het is eigenlijk raar dat het niet op het toernooi zelf een fysio of zo.
1: Nee, met corona toen Raymond die Schwalbe maakte, dat hij knock-out ging. Dat heeft echt een tijd geduurd voordat er mensen bij kwamen en alles. Het was gewoon zo'n EHBO-kereltje. Ja. En die zat een beetje water te geven, dat was het wel.
0: Mm-hmm. En als je dan ziet de evolutie dat de sport heeft doorgemaakt, hè, dat we toch wel een gelijke tred kunnen gaan zetten met een aantal andere sporten qua financiële prijzengelden en investeringen van de spelers zelf, tijd, familie, al die dingen. Ja, dat het er dan toch nog wel vrij amateuristisch aan toe gaat qua setting.
2: Ja.
0: Dus daar schrok je een beetje van. Ja.
2: Allemaal wel prijzig ook, denk ik. Met Erik Klarijs, die natuurlijk ook dat kost. Ik heb van Rudy Lansers collega ook gehoord dat Erik doet echt zijn best om bij bijna alles voor jou erbij te zijn.
0: Ja.
2: Ook met Eurotours en zo, ook in Duitsland.
0: Ja.
2: Dus, maar dat kost natuurlijk ook allemaal best wat.
0: Ja, tuurlijk. Maar dat zijn niet mijn zorgen. Dat zijn niet dan voor het management. Die regelen dat allemaal. Maar inderdaad, die willen meer die surroundings gaan aanpakken. Hè. Dus inderdaad, meer met een fysio werken. Meer gezonder gaan leven nu. Dat is de volgende stap. Terwijl dat ook vrij moeilijk is, want we hebben het er een paar weken geleden nog in het nieuws over gehad, dat er op onze toernooien ook niet echt gezonde maaltijden aanwezig zijn of zo.
1: En toen zei de hoogste baas.
0: En toen zei hij, je moet gewoon meer gaan zapen.
2: Ja, je bek houden en bier drinken. Ja.
1: Precies.
2: Ja.
0: Nee, maar het wordt wel allemaal steeds belangrijker. En zeker nu nog niet op het aantal dagen dat ik moet spelen. Alhoewel dat ik het ook al voel nu, want Mildesheim komt eraan. Kom ik thuis, moet ik door naar Gras. Als je het daar goed doet, kom je thuis, moet je door naar Leicester. Het zijn gewoon dagen die zwaar zijn. Dat reizen alleen al. Dus als je daar fysiek al wat sterker bent, ga je veel sneller recupereren. Maar die jongens die echt alles moeten gooien, zoals die Premier League, die World Series, week in, week uit. Ja, die moeten. Waarom is Price een van de beste? Omdat hij fysiek gewoon ook een van de beste is. Hij heeft een goede fysieke paraatheid. En veel jongens die doen dat nog op enthousiasme. Maar er komt wel een keer dat het fysieke jou gaat inhalen.
2: En dat hebben Van Veen en Nijman en zo. Die zullen het meer op enthousiasme
0: zijn nog jongen, hè? Zijn nog 20 jongeren.
2: Dat bedoel ik.
0: Dat kan voor de dertigers, veertigers, vijftigers misschien. Ja, gaat meer en meer dat fysieke gaan tellen. En het kan zo zijn dat als je er nu op let, dat je er later 5 jaar meer kan uitpersen dan dat je er niet zal op letten.
2: Maar zonder te veel bij jou weg te halen, kijk voor Van Barneveld eigenlijk perfect dit. Zo'n management, toch? Iemand die het meegaat, iemand die echt goed naar je omkijkt, investeert.
1: Ja, zeker, zeker. Dat is wat hij natuurlijk heel erg bebaat bij is, bij zoiets.
2: Ja.
1: dat, ja, dat, daar roept hij ook natuurlijk al een tijd om. Het is alleen met Raymond is het lastig om het te combineren met iemand anders.
2: Ja, dat hebben we met Jeffrey gezien natuurlijk.
1: Ja, het is gewoon, ja. Je weet gewoon met Raymond, dat moet allemaal om Raymond draaien. En die is gewoon iemand, ja, die is gewend dat hij de ster van de show is. En dat het allemaal om hem draait. En als je dan met een team, dan moet je ook wel een beetje kunnen delen.
2: Ja, en dat, dat zou bij jou niet passen, denk ik. Toch?
0: Goh, het is een, in dat opzicht wel een voordeel dat je niet zo dicht bij elkaar woont. Dus als ik mijn trainingssessies doe of mijn fysiosessies, dat zal niet samen zijn dan in dat geval. Het zou alleen reizen en op toernooi zijn samen. Maar ja, goed, dan moet je ook. We zitten allemaal wel vaak samen aan dezelfde tafel, maar iedereen speelt ook zijn eigen wedstrijd. Dus in dat opzicht, mij zou het niet echt heel veel storen.
2: Nou, wie weet.
1: Wie weet.
2: Wie weet. Nou goed, je bent weggegaan bij Hemeco.
0: Ja.
2: Zolang ik me kan herinneren, zit jij daar volgens mij al, toch?
0: Eerst zat ik bij Mac Elkin een aantal jaar. En bij Hemeco een jaar of 7-8, denk ik. 7, 8, geweldige mensen, zowel Helmut als Melissa, heb ik heel veel aan te danken. Top mensen. Maar ja, op een gegeven moment is het op.
2: Vanuit hun of vanuit jou?
0: Het was van de beide kanten een beetje. Helmut ging vaak mee, omdat ik ben wel iemand die dat graag heeft. Die begeleiding ook gewoon ter plekke. Ik ben niet zo de man die overal alleen naartoe wil of kan. En Helmut had ook aangegeven van oké, ik ga het ook wel iets rustiger aan doen. Iets meer tijd voor zijn kinderen nemen. Dus hebben we gewoon in onderling overleg besloten van oké, het is goed geweest. Het is mooi geweest, maar... Ja.
2: Mooie samenwerking geweest.
0: Echt als goede vrienden ook uit elkaar gegaan. En zoals ik zeg, heel veel te danken. Zowel Melissa, die alles voor ons regelde. En nu het vrouwtje van Niels Zonneveld. Ja. En Helmut. Dus ja, geen slecht woord.
2: Nee. Nee. En hoe kijk je terug op die jaren? Een paar prestaties?
0: Ja, er zat meer in natuurlijk. Hè. Dan natuurlijk, dan vraag je je wel af. Nu met de trainingen van Erik, die begeleidingen die erbij gaan komen. Je ziet vrij snel resultaat.
2: Ja, want je bent voor jezelf neem ik aan gaan evalueren na die 8 jaar van wat moet ik nu anders gaan doen?
0: Ja, heb ik ook wel vaak tegen Helmut gezegd. Het was eigenlijk ook gewoon een beetje een reisbureau. Ze boekten gewoon de hotels, ze boekten de vluchten en daar hield het een beetje op. Management doet dan nog net iets meer qua sponsoring, demo's. Daar liep het ook een beetje stroever, zal ik zeggen. En ook die omkadering dan nu. Dus inderdaad heb ik daar ook wel een afweging gemaakt. Het voorstel gekregen van Hans dan. Om het dan toch iets professioneler te gaan aanpakken. En ik dacht ook, ja, het is mijn laatste kans waarschijnlijk. 60ste. Ja. In december, januari. Dus hoogstwaarschijnlijk mijn laatste kans. Het is nu of nooit. En ik heb ze genomen. En voorlopig... gaat dat de goede richting uit?
2: Dat kan je wel zeggen, inderdaad. Want als we hadden wat we aan het begin zeiden, de wedstrijd tegen Arno Merkel op het WK, is dat die het meest pijn heeft gedaan of waar het meest van ben geschrokken ooit? Van dat er moet nu echt iets gebeuren?
0: Ik denk nog meer pijn die van Keane Barry het jaar ervoor. Want toen voelde ik me echt goed. En toen, je zit zo in een fase, ook al gooi je goed, je haalt niks. En dat was zo frustrerend op een gegeven moment dat je denkt van... En dan zie je heel vaak ook die jongens de ronde daarna gewoon echt... verliezen dat je denkt van...
2: Ja, Kim Berry speelde tegen Price inderdaad. Die komt er totaal niet op.
0: Dus tegen mij gooi je 80% op de dubbels in de wedstrijd. Tegen Price gooi je 14% op de dubbels. dan voel je je wel geviseerd.
2: Ja,
0: voel je je genaaid.
2: Moet je eigenlijk niet kijken dan, hè?
0: Nee.
2: Want vorig jaar heb je ook niet zo'n heel goed jaar natuurlijk gehad, hè?
0: Nee, inderdaad, nee. Je gaat dan een beetje verder op dat elan, hè. Van, het lukt allemaal niet. En je begint een beetje te vrezen. Je krijgt bang. Lotingen beginnen dan een beetje tegen te slagen. Je gaat uit die top 32, dus je bent niet meer seeded. Eens je in die hoek zit waar de klappen vallen, dan blijven die komen. En dan is het heel moeilijk om daar weer van recht te staan.
2: Ja, want je had ook niet de Play Championship Finals bijvoorbeeld. Dat moet je ook hebben gehad, dat je dan van alle tourcardhouders dat je niet de top 64 had.
0: Nou, dat was de eerste keer.
1: De eerste keer dat had, dacht ik echt van... Dan heb je echt kromme poten. Dat is niet te geloven, maar dan doen 64 mee. Jij zit er niet bij.
2: Over het heel jaar gezien
1: inderdaad. Dat voel je echt niet best. Dat
0: nee, en dan zie je dan alles meegedaan. Staan. Ja. Ja, dan ga je het lijstje af, hè. Zit hij erbij? Zit hij erop?
1: Bij mij zat er zelfs een paar tussen. Die had niet eens een toolkaart, weet je.
2: Ja, dat is helemaal.
1: En die speelde gewoon af en toe mee. Die kwam hoger dan dat ik was.
3: Je luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Gezondheidsraad adviseert gezondheidsminister Sophie Hermans om een langlopend onderzoeksprogramma naar de behandelingen tegen post-COVID en andere post-acute infectieziekten in het leven te roepen. Zorgverleners moeten breed gaan samenwerken om patiënten te kunnen helpen. En ook moet de registratie van patiënten verbeteren, zodat inzichtelijk wordt hoe groot de patiëntengroep is. Eind dit jaar komt er een einde aan de financiering van C-Support, de stichting die post-COVID-patiënten helpt.
5: De Europese Commissie komt niet met een Europees verbod, maar roept de lidstaten wel op om conversietherapie te verbieden. Deze therapie staat bekend als homogenezing. Voorzitter von der Leyen zegt dat er voor dit soort therapieën in de Unie geen plaats is. Eerder was een petitie aangeboden om de therapie in de lidstaten te verbieden. Deze petitie werd ruim 1 miljoen keer ondertekend. Vanmorgen werd er al voor een drukke avondspits gewaarschuwd en die verwachting komt helemaal uit, zegt de ANWB. Het is veel drukker dan normaal. Op een doorsnee woensdagmiddag staat er rond dit tijdstip ongeveer 360 kilometer file. Nu is dat 670 kilometer. Veel mensen trekken er dit hemelvaartsweekend op uit. De drukte gaat alle kanten op. Nederlanders onderweg naar België en Duitsland, maar ook Duitsers en Belgen die juist naar Nederland komen. Op de A16 tussen Rotterdam en Breda en de A2 van Maastricht naar Eindhoven lopen automobilisten vertraging op vanwege ongelukken. Volgende maand sluit het Amerikaanse immigrantendetentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida de deuren. De gevangenis zou niet doeltreffend genoeg en te duur zijn. In deze speciale gevangenis wachten zo'n 1400 migranten op deportatie. Het is gelegen in een moerasgebied, de Everglades, en in de buurt wemelt het er van de krokodillen en pythons. Volgens verschillende Amerikaanse media worden de gevangenen begin volgende maand naar andere gevangenissen overgeplaatst. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. Het kwik daalt naar een graad of 5. Morgen is het wisselvallig en wisselen buien, wolken en zon elkaar af. Het is vrij fris met 12 graden. Dit was het radionieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg vanwege het recreatieverkeer. Het lange weekend staat voor de deur. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Hoevelaak en Voorthuis een half uur vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp-Zuid en Hoogmade 25 minuten extra nodig. Het komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Voor de Noordtunnel 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert 40 minuten vertraging. Staat 6 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum 15 kilometer. Door het slechte wegdek heb je daar 50 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En door het ongeluk op de A27 bij knooppunt Rijnsweert loopt het ook vast op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht 20 minuten vertraging.
3: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

0: Nederland. Hou even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Gezondheidsraad adviseert gezondheidsminister Sophie Hermans om een langlopend onderzoeksprogramma naar de behandelingen tegen post-COVID en andere post-acute infectieziekten in het leven te roepen. De Europese Commissie komt niet met een Europees verbod, maar roept de lidstaten wel op om conversietherapie te verbieden. Deze therapie staat bekend als homogenezing. Vanmorgen werd er al voor een drukke avondspits gewaarschuwd en die verwachting komt helemaal uit, zegt de ANWB. Volgende maand sluit het Amerikaanse immigrantendetentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida de deuren. De gevangenis zou niet doeltreffend genoeg en te duur zijn. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. Het kwikdaalt naar een graad of 5. Morgen is het wisselvallig en wisselen buien, wolken en zon elkaar af. Het is vrij fris met 12 graden. Dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg door het recreatieverkeer vanwege het hemelvaartsweekend. Het is zelfs de drukste spits van het jaar geworden. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade doe je er 20 minuten langer over door een auto met pech. De A12 van Den Haag naar Arnhem tussen Houten en Maren, 3 kwartier vertraging. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen, 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het oponthoud is 1 uur. A15 van Europoort naar Gorkum tussen knooppunt Vaanplein en Alblasserdam, 1/2 uur vertraging. De weg is hier weer vrij na een ongeluk. En op de A20 naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Kleinpolderplein 1 uur extra door een ongeluk, maar ook hier is de weg weer vrij. Dan de A28, Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, 50 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM.

back for Ronaldo. It's in. 1-0.

Je n'attends plus passe.

von Maxim Klan.

nächste Ecke für Górnik Zabrze. Hellebrand. Abseits.

0: Zo maken ze er hier een geweldige show van. Aan de entourage ligt het niet. Ook heel veel supporters meegekomen vanuit Tilburg. Het uitvak zit ramvol. En we zien de hoofdrolspelers. Dit gaat nog wel even duren voordat het veld daar schoongemaakt is. We zagen de hoofdrolspelers. We zagen Thomas Verheid richting de bank gaan van Willem II. Hij dus bankzitter, net als Devin Haan. Willem II al langer zonder Latschkar, zonder Jari Schuurman, zonder Enes Zarouk. Willem II dat met heel veel moeite afrekende over twee wedstrijden met RKC Waalwijk. Onder in beeld de opstelling van Almere, geen verrassingen. In de formatie van Rijsdijk, dezelfde elf als in de wedstrijd tegen de Graafschap. 2-2 werd het afgelopen zaterdag op de Vijverberg. Door doelpunten van Druif en middenvelder Milan de Haan. U zag de scheidsrechter, Allard Lindhout, hier inmiddels met de beide captains.
1: Ja, maar serieus, zwart of rood? Zwart, zwart. Voor jou. Je wil je blijven staan?
2: Ja.
1: Oké.
2: Dat is mijn bal.
1: Je wil de bal, hè?
2: Ja. Ja.
0: James Lawrence, de captain van Almere City, wint de tos van de aanvoerder van Willem II, Justin Hoogma. Allard Lindhout, die als videoscheidsrechter vandaag Ingmar Oostrom achter de hand heeft. En dan kunnen we kijken naar de opstelling van Willem II met twee wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd tegen RKC Waalwijk. Didion Heudel onder de lat. Dezelfde achterhoede met Stam, Behunek, Hoogma en Chuaon. Viermans middenveld in een kommetje met Dodeman, Twicht, Besselink en El Alouchi vanaf links. Voorin de wijzigingen. Baartmans op de bank. Devin Haan op de bank. De 19-jarige Van Aalst in de basis. Voor de 24ste keer in dit seizoen. En ook een basisplaats. Dat gebeurt niet zo heel vaak.
3: Dat is niet nodig. Jullie zijn al gewoon
0: Samuel Bamba.
3: Een extra stukje steun die jullie aan elkaar kunnen geven. Bij elke fucking goede tackle. Bij elke goede paas. Bij elke verdedigende actie. En bij elke aanvallende actie. Wil ik dat iedereen dat doet vandaag. Iedereen elkaar aanmoedigen. Elkaar energie geven. Dan gaan wij het slopen. Ja?
4: Bamba!
0: We hoorden de woorden van James Lawrence. En u ziet het. Het veld wordt daar nog even schoongemaakt. Voordat we kunnen gaan beginnen aan de eerste helft. De nummer 5 van het afgelopen seizoen met 58 punten. Almere City tegen de nummer 3 van het afgelopen seizoen. Willem II dat 10 punten meer had aan het einde van de rit. Jacobs gaat aftrappen. Voor de ploeg die zo'n merkwaardig seizoen achter de rug heeft. Na 9 wedstrijden stond Almere op de 16e plaats. Maar na veel gepuzzel met opstellingen. Spelers die zich in het elftal knokten. Zelfs nog aan het einde van het seizoen. De ploeg die precies op tijd in vorm lijkt voor de play-offs. En ook meteen volop in de aanval zal gaan. Dat lijkt in ieder geval in de eerste minuut al het geval. Net Behunek die hier onder druk wordt gezet door Druif. 12 doelpunten in de competitie. 3 al in de play-offs. Toch weer de kant van Stam op, de rechtsback. Goed balletje van Dodeman. Maar hier de bal veroverd door Milan de Haan. Druif. Snel gespeeld. Jacobs komt er niet doorheen. El Dari. Marley Dors. Net als Druif. Al 3 doelpunten gemaakt in de play-offs. En hier krijgt Druif de bal bijna in de schoot geworpen. Maar is het niet zo makkelijk om hem meteen te controleren. Ingespeeld door Van der Blaak, Jamie Jacobs. Eerste balcontact voor Poku. El Dari. De competitiewedstrijden werden gewonnen door Willem II in dit seizoen tegen Almere. Hier in Almere werd het 0-1 door een doelpunt van Devin Haan. Vorige maand in Tilburg won Willem II met 2-1. Doeltreffers van Per van Loon en Munir El Alouchi. Zij dus niet fit genoeg voor een basisplaats. Het duo Haan en Verheid

vrije trap voor Takahashi. Japanner krabbelt overeind. Baas van de Haan is goed. Jacobs komt daar net niet bij. Hoogma was zijn bewaker. Hoogma samen met Behunek. Centraal achterin. Wesselink. Elalucci. Behunek. Dodeman vraagt en krijgt hem iets te laat, maar de controle is er hier wel bij Dodeman. De bal schiet nog door tot bij Elalucci. De bedoeling was denk ik van Aalst. Zo komt Willem II voor het eerst met veel spelers op de helft van Almere, maar moet het nu omschakelen richting eigen helft. Want wil Almere er natuurlijk nog wel eens snel uitkomen met Poku en Dors. Paas van De Haan, opgevangen door Hoogma. Het is voor de supporters fijn dat de zon even doorbreekt in Almere. Er is veel regen gevallen aan het einde van de middag, begin van de avond. Maar inmiddels is het goed toeven daar op de tribune. Onder andere Adrie Koster. Van der Blaak. Komt uit Breda, maar voetbalde dus in de jeugdopleiding van Willem II. Dat leverde nog wel eens wat lastige situaties op. Zo kun je begrijpen. Stap. Dat is nog wel te halen voor Samuel Bamba. Bamba. Zo, die is er makkelijk langs. Goede actie van Bamba. Bijna de kans voor Willem II. Druif. Laat zich niet verrassen door Hoogma. Het zijn vooral de supporters van Willem II die heel veel lawaai maken in de openingsfase.

Bamba in de dekking bij Van der Blaak. Wordt toch ingespeeld, wordt hard ingespeeld. En Bamba komt los van der Blaak. Dat is een goede actie van Samuel Bamba. Afvallende bal is voor Willem II en levert de mogelijkheid op. Het schot van richting verandert en dan wordt het een hoekschop. Nee, het wordt een doeltrap. Het schot van Besselink, dacht ik. En wat problemen bij Bamba. Die dit natuurlijk voortreffelijk doet. Afgetroefd door Lawrence en Van der Blaak uiteindelijk. En dan dit schot, dan krijgt hij de bal achter op zijn hoofd. Bamba. Zo is het zeker niet alleen tegenhouden wat Willem II hier in de openingsfase doet. Integendeel. Probeert het echt wel in de aanval te gaan. Bij Hoenek. Stam. Alles en iedereen achter de bal bij Almere City. Al 11 doelpunten gemaakt in de play-offs. In die 4 wedstrijden tegen Den Bosch en de Graafschap.

Aldari. Ingeleverd door De Haan. Bamba. Weer goed weggedraaid. Wordt aangetikt door Lawrence. Scheidsrechter wil er wel voor fluiten, maar pas de voordeelregel toe. Zag de overtreding wel van James Lawrence. Hoogma, Behunek. Dodemankamp. Goed gespeeld weer door Dodeman. Lawrence er wel tussen. Nu Almere met Druif. Krijgt niet de tijd om iets met die bal te doen. Meteen aangepakt. In dit geval door Twicht.

trap van Kuijsten. Druijf laat zich makkelijk vallen, vind ik. In dat duel met Behunek. Zo te zien vindt Behunek dat ook. Maar de scheidsrechter fluit Lindhout. Ooit rijdt.

Eldari. In combinatie met Druif. Twig. Van Aalst in de spits. Stam. Druif jaagt wat door bij Hoogma. Bij Hoenek.

Bamba, de verdediger van Almere, heeft vooralsnog zijn handen vol aan Samuel Bamba. Die het toch niet gewend is om in de as te spelen. Vaak als linksbuiten heeft gespeeld. Een echte vleugelaanvaller is. Maar vandaag dus een andere rol. Handig weggedraaid hier door Besseling. En Lalucci. Besseling. Vrije man Chuaon wordt overgeslagen. De keuze valt op Van Aalst. Stam. Goed ingespeeld op Bamba. Nu lukt het niet om te draaien. Uiteindelijk toch nog het schot uit de tweede lijn. Dat ongevaarlijk is. Van Besseling. Aantal afwezigen dus bij Willem II. Ook op de bank dus vandaag. Almere heeft min of meer een fitte selectie, behalve dan Byron Burgering. Die er al zo lang uit is met een enkel blessure. Ja, op de flanken bij Almere heel veel smaken. Met op de bank ook nog Providence, die daar natuurlijk kan spelen. Oh, misser hier van Takahashi. Van Aalst. Goed, zo, Van Aalst. Het lijkt toch wachten op de openingstreffer van Willem II. Het schot van El Alouchi. Het begint natuurlijk met die misser van Nico Takahashi. Wat Van Aalst hier vervolgens laat zien, is dik in orde. Speelt Milan de Haan heel knap uit. Eldari, meestal begint het bij hem als Almere in balbezit is. Marley Dors wordt gezocht. Weggekopt door Dodeman, maar die bal wordt opgepikt door Poku. Die maakt rens. Even van positie gewisseld Poku met Jacobs.

Dion Heudel. Lawrence eerder bij de bal. Takahashi pikt hierop. Rijdt. Vooralsnog is er niet heel veel ruimte voor die vleugelaanvallers van Almere om hun acties te maken. Van de Blaak. Marley Dors vraagt om een opening van Rijt. Het gaat via Milan de Haan. Het glijden van Druif. Te moeilijk, het paasje van Dodeman. Overtreding hier van Aalst. 19 jaar nog maar. Uriel van Aalst. Het is aan zijn fysiek niet te zien. Sterker spelen.

Lawrence. Moet er tussen Chuaon. De bal is voor Van der Blaak. Rijdt. Moet weer even aan de bak. El Alouchi lichtjes in het gezicht geraakt. Dat valt allemaal mee, zo lijkt het. Eventjes een vinger in zijn oog. Jacobs. Risico genomen door Twicht. Behunek. En niet helemaal op maat deze bal voor linksback Nathan Chuaon, die wel onderweg was. Ja, die bal valt goed voor Druif. Dors. Tempo er eigenlijk uit hier. Takahashi wilde snel door. Er was iedereen van Willem II alweer achter de bal. Rijdt. Van der Blaak. Lawrence mag gaan opbouwen. Druif in de dekking bij Behunek. Poku. Zo is het nog wachten op de eerste serieuze aanval van de thuisploeg. Poku is er wel twee kwijt. Mag het dus laten zien met al die scouts op de tribune vanavond. Hier gaat Willem II in de fout en is er de mogelijkheid bijna tenminste. Maar Druif neemt de bal niet goed aan. Omschakeling van Aalst. Ja, die is snel weg bij De Haan. Bamba is mee. Van Aalst. Begint aan een omweg. Stam. Dat leek wat mogelijk in de omschakeling voor Willem II. Maar Van Aalst kreeg de bal niet voor het doel. Bamba. Kort voor Dodeman. Dors. Goed balletje op Jacobs. Boku wacht op Rijt. Druif in positie. Hier is de kopbal van Ferdi Druif. Met name die situatie daarvoor, toen Willem II rond het eigen strafschopgebied de bal inleverde, had denk ik wel wat op kunnen leveren voor Almere. Deze kopbal ongevaarlijk van Druif.

Lawrence. Slim gekopt door Jacobs, heel bewust. Achterwaarts gekopt naar El Dari. Takahashi, Dors. Takahashi buitenom. Dan moet Stam kiezen en kiest hij goed. Zit hier prima tussen, vindt Stam. Hoekschop Almere City. Het moment voor de supporters van Willem II om zich weer massaal te laten horen. Corner genomen door Dors. Afvallende bal bij Rijt. El Dari heeft een goede voorzet. En dat was ook helemaal niet zo'n slechte bal op Van der Blaak. Waar het niet dat Van der Blaak slecht komt.

Maar zo maakt Willem II in de eerste 20 minuten wel een veel betere indruk dan in de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen RKC. Toen was het allemaal uiterst moeizaam. Kuijstel op tijd.

keeper die weer in de ploeg kwam bij Almere City na het gestuntel van Wendlinger in de laatste competitiewedstrijd tegen VVV. Die voor Almere City in de koel met 3-1 verloren ging. Die gaat Dors, Poku was al onderweg. De paas is niet op maat. Stam. Hoenek slikt zich bijna aan Jacobs. Al heel wat meegemaakt in zijn jaren bij Willem II, centrale verdediger. Rafael bij Hoenek. Van terugkeren in de Eredivisie tot degraderen. Wordt het dit seizoen. Druif. Geen overtreding nu van Hoogma.

Pehunek. Hoogma. En Lalucci. Had hem al kunnen geven aan Chua Om, die al flink hoog op het veld stond, de linksback van Willem II.

zo is Willem II in balbezit ook wel geduldig. Is het niet zo dat de ploeg van Stegeman die bal maar naar voren rost? Richting Van Aalst en Bamba. Nu dan toevallig wel een keer de lange bal richting Bamba. Stam vindt daar bijna de tweede bal. Nu is hij voor Druif. Rijdt. Boku. Eldari komt weer naar de bal toe. Rijdt. Eldari. Die willen ze graag aan de bal. Boku, Eldari. Goed gecombineerd. Lawrence probeert het. Dat is geen makkelijke bal die zo van de zijkant wordt aangespeeld. Om die dan rechtdoor tussen de palen te krijgen is niet zo'n makkelijke opgave. Maar ik denk dat Lawrence dit wel beter kan. Is die laptop niet gesneuveld? Het kabeltje wel, zo te zien. Van de Blaak. Druif uitstekend, aanspeelbaar en verplaatst het spel naar de andere flank. Takahashi. Doet het dan rustig aan. Eldari. Boku. Jacobs gezocht. En dan is dit blijkbaar een overtreding. Twicht gaat naar de grond. Ik weet niet of er heel veel contact was, want het been van Jacob lag er eigenlijk al. Ja, hij wordt wel geraakt. Kelvin Twicht.

meegenomen Chuaum Elalucci. Chuaum. Zo komt Willem II op de helft van Almere. Chuaum. Ja, zo ga je er niet langskomen bij Lawrence. Dors. Eldari en Poku. Vooralsnog zijn beide ploegen niet in staat om de wedstrijd open te breken. Zijn de verschillen eigenlijk heel klein tussen Almere en Willem II.

Verheid duikt hierop. Ingreep van Stam, bal valt voor Cruijff. Niet getwijfeld, meteen geschoten. En eindelijk is wat werk aan de winkel voor Didion Heudel. Want zo heel veel heeft hij nog niet te doen gehad, de Franse keeper van Willem II. Schot van Cruijff mist natuurlijk wel kracht. Om echt gevaarlijk te zijn.

Lammers aan de korte kant. Loopt goed af voor Willem II. Balbezit voor Behunek. Stam. Stam aan de wandel. Hoogma moet nog verder terug.

Jacobs had gekund. Rijdt, kiest voor Milan de Haan. Van der Blaak en Lawrence. Dors aan de binnenkant nu. Van Aals maakt eigenlijk ruimte voor Almere om daarop te bouwen. Door verkeerd in te stappen. El Dari. Rijdt. Zo dringt Almere wel wat aan. Hier met Poku. Druif voor het doel. Jacobs in het strafschopgebied. Daarachter nog Marley Dors. Poku met de versnelling. En dan wordt de bal weggehaald door Beunek. Dit is vol risico en levert ook balverlies op. Bovendien een overtreding van Rijt ten opzichte van Samuel Bamba. Oudspeler van Borussia Dortmund. Deze Bamba, huurling van Bochum, speelde in zijn carrière 2 wedstrijden voor Borussia Dortmund in de Bundesliga. Een paar jaar geleden. Keert normaal gesproken aan het einde van dit seizoen. Wellicht na komende zaterdag terug bij Bochum. Deze bal gevaarlijk. Daar was Bamba. Voorzet van Dodeman. Zo doet hij het als basisspeler. Heel aardig. Kan Rijsdijk niet rustig zitten. Geldt ook niet voor zijn assistenten Schenkel en Bukari. De coach die vertrekt. Het einde van dit seizoen, Jeroen Rijsdijk. João.

voorafgaand aan de wedstrijd beloofde veel. Op het veld valt het nog mee. Al wordt er wel verzorgd, gevoetbald door beide ploegen. El Alucci. Bamba. Opvallend goed eigenlijk als aanspeelpunt Bamba. Een paar keer kan Willem II doorvoetballen via Samuel Bamba.

Hoogma. Alucci gezocht. Lawrence wint het, komt er wel. Bamba pikt die bal op. Ruimte ligt er wel bij Dodeman. Verhoenek. Kan Willem II wat tempo gaan maken na ruim een half uur. Besseling. Voorzet van Chuaon. Helemaal top bij Dodeman. Van Aalst. En Lalucci. Ja, Stam gaat de 1-2 aan. Doet hij prima. Bamba met de kans. Bamba verre hoek. En via de binnenkant van de paal staat Willem II hier met 1-0 voor. Na iets meer dan een half uur. Hij speelt echt een prima eerste helft. Samuel Bamba. Opvallend dat hij vandaag in de basis staat. Maar hij maakt het waar. Prima aanval. Met ook hier de rust bij Dodeman. Van Aalst controleert. Doet eigenlijk helemaal niets geks. Elalucci geeft hem aan Stam. En die neemt het initiatief. Bamba niet buitenspel. En die is hier echt heel rustig. Aannemen, goed leggen en dan de verre hoek zoeken. Buiten bereik van Tristan Kuijsten. Het is niet onverdiend dat Willem II hier in Almere met 1-0 voorkomt.

Werk aan de winkel dus voor Almere. Dat al vaker op achterstand heeft gestaan in deze play-offs. Wedstrijd bij Den Bosch. De eerste wedstrijd in de play-offs. Stond het zelfs met 2-0 achter. Kwam het toch nog goed. Van Aalst, Bamba, meteen weer het overzicht. Dan is die bal wel wat aan de harde kant. Binnengehouden door El Alouchi. Rijdt. Zo zal Almere niet direct in de war raken van die 1-0 achterstand. Een tegenvaller is het natuurlijk wel voor de ploeg van Rijsdijk.

Doku. Van der Blaak. Lawrence. Strak ingespeeld door de Haan. Druif met een handigheidje dat ook nog lukt. Zo zijn. Zo is de bal weer bij Poku. El Dari. Steekpaas bedoeld voor Jacobs. Hoogma schat het gevaar goed in. Geen vrije trap voor Hoogma. Jacobs krijgt de bal vervolgens niet voor het doel. Dus wordt het een hoekschop. En Hoogma zegt tegen de scheidsrechter: zie je dan niet dat ik daar tussen zat en dat ik een duwtje in de rug krijg? Niet gefloten door Lindhout. De Haan wordt even toegesproken. Hetzelfde geldt voor Van Aalst. Touwtrek daar gaat nog wel even door. Hoekschop inmiddels genomen. Rijt is hier vrij. Rijt. Kop door Stam. Deze bal is voor Didion Heudel. Dat had wel beter gekund, Didion Heudel. Veel te hard voor El Alouchi. Zou Willem II er gevaarlijk uit kunnen komen met drie man. Dus zijn verontschuldigingen zijn op zijn plaats.

van kant gewisseld. Dors en Poku. Poku nu aan de linkerkant. Te statisch bij Almere. Weinig beweging zonder bal. Hier wel bij Takahashi. Dus wordt hij ook bediend. Poku. Twee man voor zich. De Haan. Breit. Ziet er wel goed uit. Dors wacht nog even met het geven van de voorzet. Laat dat aan Eldari. Nu dan toch. Marley Dors. Dat is simpel te verdedigen voor Hoogma. Die gooi overgehouden door de maker van het doelpunt, Samuel Bamba. Ook zij zitten hier weer op één lijn bij Hoenek en Stam. Door Behunek, Druif, Poku. Dit is wellicht een moment voor Almere om toe te slaan. Poku, het hoofd van Behunek, voorkomt verder gevaar. Weer Almere, weer met Poku.

Boku. Zoek naar Jacobs. Weg is weg via Stam. En die bal komt ook nog bij Bamba terecht. Tenminste, dat was bijna zo. Goed verdedigd door Van der Blaak. Eldari. Dors. Meer en meer gaat Almere op jacht naar de gelijkmaker. Paasje van Eldari mislukt en nu weggeschoten door Van Aalst.

werk van Dodeman. Stam. En daar gaat Van Aals, de keeper van Almere, ver uit zijn doel. En Kuijsten krijgt die bal ook weg. Hij heeft nu voldoende tijd om terug te gaan naar zijn positie. Vervolgens is Willem II de bal te makkelijk kwijt. Eldari. Poku, 5 minuten nog in de eerste helft. Jacobs zegt, kom maar op met die bal. Jacobs, toch te moeilijk. Het wellicht ook op doel kunnen schieten.

problemen voor Didion Heudel. Ik zei daar straks dat Bamba zijn eerste doelpunt maakte in dit seizoen. Dat is niet helemaal waar, want hij maakte een doelpunt in het bekertoernooi. In oktober tegen Dordrecht. Scoren in de competitie deed hij het hele seizoen niet. Nu dus wel trefzeker in de keukenkampioen play-offs.

Van der Blaak. Het vele balbezit voor Almere City in de eerste helft. Het heeft ze weinig kansen opgeleverd. En dat betekent dat Willem II het gewoon goed voor elkaar heeft.

Voorzet richting Druif. Het is geen echte kans. Moeilijke kopbal voor Ferdi Druif. Ook slordigheidje van Dodeman. Dus Takahashi. Scherpe voorzet. Druif. En daarachter is niemand van Almere. Dat is al gegooid. Dan een paar keer gezocht. Een paar keer gevonden ook, Druif. Het zijn moeilijke kansen geweest voor de spits. Voor zover je het kansen kunt noemen. Zijn moment komt nog wel in deze wedstrijd. Mag je aannemen. Dan zal hij scherp moeten zijn. Van der Blaak. Telkens is Jacobs niet aanspeelbaar. El Dari, daar is Druif. De mogelijkheden worden wel wat beter voor hem. Van deze kopbal gaat een half metertje naast. Zij weten elkaar dus wel te vinden. El Dari en Druif. Niet buitenspel, de spits van Almere. Voorzet net iets achter zich. Waardoor het best lastig koppen is.

0: Poku is terug aan de rechterkant. Van positie gewisseld met Marley Dors. Takahashi raakt hem niet goed. Dat geldt ook voor Hoogma hier. De laatste minuut van de eerste helft zit er bijna op. Ik weet niet of er extra tijd is, want echt oponthoud hebben we niet gehad. Nee, inderdaad, het is rust in het Janmar Stadion. En zo staat het halverwege 0-1 door die uitstekende goal van Samuel Bamba. Zijn eerste doelpunt sinds oktober na die mooie combinatie die eraan vooraf ging van Stam. En dan het overzicht en de rust bij het afronden van Bamba, die het als een echte spits voortreffelijk afmaakt. Almere heeft niet heel veel gecreëerd in de eerste helft. En dus kan John Stegeman dik tevreden zijn. Zijn ploeg op voorsprong en weinig kansen weggegeven aan de tegenstander van vandaag. Halverwege bij Almere City tegen Willem II staat het 0-1. Tot straks.
1: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
2: En door Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Het is weer de tijd van het jaar. De Keukenkampioen play-offs zijn terug.
4: En nu komt het wel heel dichtbij.
3: De strijd tussen vreugde en verdriet.
4: Spiering schiet er binnen. Hoe is het toch mogelijk hier? Telstar gaat naar de Eredivisie. 4-1. En nu is het weer terug.
3: De strijd die je niet kan voorspellen.
4: Dat kan ook nooit een keer normaal.
5: Het wordt hier gekker en gekker.
3: De strijd in de Keukenkampioen play-offs. Kijk je live op ESPN.
6: Zo, het scheelde weinig zeg. Staat het Henk?
7: Hoi Henk.
8: Hey Henkie, staat het?
7: 3-3.
9: Het is de stand Henk! 0-4!
10: Meespelen in de Vriendenloterij doet u natuurlijk voor de hoofdprijs van 1 miljoen euro. Maar u speelt ook mee voor bijvoorbeeld de plaatselijke club.
6: Nou, zeg het maar, Henk.
10: Zo heeft VVG zijn scoort.
6: O, ja.
10: Een mooi digitaal scorebord.
6: Mooi ding, zeg.
10: Ja. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een actiefilm te streamen.
12: En nou blijf je er vanaf.
11: En alle snelheid om zo'n romantische ziekenhuisserie te kijken.
13: Gaat dit niet te snel?
11: Alle snelheid om te gamen. Op zolder. En alle snelheid voor mijn bedrijf.
14: Heb jaar weer.
11: Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Als u meespeelt in de Vriendenloterij krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u bijvoorbeeld, net als Henk, met korting naar de dierentuin.
11: Stap snel over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Je hebt nog 5 dagen.

0: official sponsor of FIFA World Cup 26.
1: In Japan geloven we dat het spel van licht en schaduw de mooiste dingen zichtbaar maakt. Eindelijk is er een elektrische auto die ook uiterlijke schoonheid biedt. De volledig nieuwe Mazda 6e.
2: Wat zal onze auto nog waard zijn?
3: Wij kopen auto's.nl, weet het. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
4: Eerst waren er gewoon fruitjes. Maar Oasis maakt er iets fantastischer van. Oasis. Fris, fruitig en nu eindelijk in Nederland.
5: Elk Emma-matras is zorgvuldig ontworpen voor 10 jaar slaapcomfort. Shop nu met kortingen tot 50% op emmasleep.nl.
6: Hey, het zijn weer hamerweken bij Praxis. Bespaar in één klap op meer dan 1000 artikelen. Wat?
7: Voor de makers. Praxis.

0: Praxis Plus.
1: Let op, Vanish Pit Crew. Er komt een gezinsvakantie aan. Maak je klaar voor hardnekkige vlekken.
2: Alles wassen, dat duurt eeuwig.
3: Heb je die vlekken gezien?
4: Dit is een klus voor de nieuwe Vanish.
5: Vanish, unieke versneller, tackelt hardnekkige vlekken snel. In tegenstelling tot alleen wasmiddel.
3: Lekker in. Schoon eruit. Supersnel.
4: Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
2: Dit was vroeger wit. Kun je het weer helder krijgen?
4: Vanish Crystal White kan dat.
5: En snel ook.
4: Verwijdert vlekken en maakt wit nog helderder. Zelfs met een snelle was. Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
6: Huismerken. Ik ben er gek op. Net zo lekker, maar beter voor mijn budget.
7: Maar thuis breten we ook energie en internet.
6: Lijkt hier wel een olie en wifi.
8: Het lijkt wel leuk en wifi.
6: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
9: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
6: Ik heb huismerk in de koelkast. En nu ook in de meterkast.
10: Bedankt voor je sollicitatie, maar je bent gewoon niet snel genoeg voor ons.
11: Oh ja? Niet snel genoeg?
10: Een aardige poging, maar wij zijn niet voor niks iedereen altijd een stap voor. Wij drinken ook Red Bull.
11: Oh, oké.
10: Red Bull geeft je vleugels.
12: Die windmolen levert dezelfde stroom, maar iedereen rekent een andere prijs. Dat gaat er bij mij niet in.
13: Standaard scherpe energietarieven en tot €400 cashback.
14: Geef je kat elke dag liefde. En tijdens het vlooien of tekenseizoen elke maand Attap. 1 kauwtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Attap. Simpel om van te houden. Simpel om te beschermen. Attap.

0: Hij scoorde pas één keer dit seizoen voor Willem II. Samuel Bamba, dat was op 30 oktober in de beker. Nu doet hij het in de halve finale van de keukenkampioen playoffs. Is hij blij, is de trainer blij en zijn de supporters helemaal blij. Want staat Willem II dus met 1-0 voor hier op bezoek bij Almere City Hals.
1: Hij maakt een mooie, goede aanname.
0: Zeker.
1: Goed beheerst gestuurd. En...
0: was het ook terecht, die voorsprong op dat moment? Als je kijkt naar de beginfase.
1: Ik vond het redelijk terecht, ja. Ze begonnen gedurfd, Willem II. Durfde ook als Almere wat hoog stond, durfden ze door te dekken op Jacobs. Ja. Ofwel Hoogma, ofwel Behoenek. Ja. Hadden we niet verwacht, hebben ze wel gedaan.
0: En ze hadden veel dreiging in het begin.
1: Ja, hadden absoluut veel dreiging met Bamba. Die dus wat je zegt niet zo heel veel scoort. En Van Aalst, grote, fitte, sterke jongen.
0: Ja, die begon goed ook.
1: Die speelt als een soort 9,5. Die komt er elke keer bij. En
0: Dodeman natuurlijk altijd.
1: Dodeman, ja. Maar goed, ze begonnen heel brutaal.
0: Ja.
1: En maakten ook zeer terecht de 1-0. Waarbij ik moet aantekenen. Ik heb er zelf ook wel een aandeel in. We hebben Marley Doors gefeteerd.
0: Ja.
1: We hebben Druif gefeteerd.
0: Niet gezien.
1: Nee, Poku gefeteerd. Dus die helden het vandaag niet. Het kan wel eens met aanvallers. Dan vind ik het nog steeds goede aanvallers. Maar die hebben het vandaag niet. Zitten volledig in de tang bij Chuayon. En bij Stam. Ja. En bij Behoenek. Ja. En bij Hoogma.
0: Dus, ja, en de smaakmaker dus
1: verdedigend uitstekend.
0: De smaakmaker van deze wedstrijd is dan eigenlijk Samuel Bamba. Maar bovendien, die hele aanval was prima, toch?
1: Dit was een fase waarin zij gewoon heel vast aan de bal waren. En geduldig aan de bal waren. Mounir El Alouchi heel vaak vrij tussen de teampositie en de linksbuitenpositie, waar hij eigenlijk helemaal niet speelt. Want is hij volgens mij ook eventjes aan de bal helemaal aan de rechterkant.
0: Het paasje van Stam is ook wel lekker, hoor.
1: Ja, Stam speelt hem precies op de juiste snelheid. En hij moet hem nog eventjes even... Kijk eventjes naar Emmanuel van der Blaak, die veel te snel gaat liggen. Veel te snel gaat liggen. Als je op je benen blijft, kun je hem nog met je linkerbeen kan je hem nog blokken.
0: Ja.
1: Dus dit was wel, laat ik het zo zeggen, te gretig naar de grond gegaan van Emmanuel van der Blaak.
0: En dus
1: maar tot nu toe vind ik het verdiend. Het is een heel, een beetje steriel Almere. En als Julian Rijkoff er nu niet in komt...
0: Nou, daar gaan we het zo meteen dan nog wel over hebben. En wat ze hebben laten zien in de eerste helft tot nu toe. Ze staan achter. Willem II staat voor in het Janmaarstadion. 0-1 bij rust. Tot zo.

0: Zo, het scheelde weinig, zeg. Staat het, Henk?
1: 2-1.
2: Hey Henkie, hoe staat het?
3: 3-3.
4: Het is de stand, Henk! 0-4!
5: Meespelen in de VriendenLoterij doet u natuurlijk voor de hoofdprijs van 1 miljoen euro. Maar u speelt ook mee voor bijvoorbeeld de plaatselijke club.
0: Nou, zeg het maar, Henk.
5: Zo heeft VVG zijn scoort.
0: Oh ja.
5: Een mooi digitaal scorebord.
0: Mooi ding, zeg.
5: Ja. VriendenLoterij. Elke dag plezier.
6: Bram zit niet in zijn comfortzone. En dat komt niet doordat hij 1-1 met de keeper gaat. Het is zijn lichaam, geschoren met zijn gebruikelijke scheermes en nu erg geïrriteerd. Volgende keer, Bram, probeer de nieuwe Gillette Labs Body. Onze veiligste scheerbeurt voor het lichaam. Met een drievoudig verdedigingssysteem dat sneetjes, wondjes en irritatie voorkomt. En hij zit weer in de wedstrijd. Tja, ze tellen allemaal. Gillette Labs, onze veiligste scheerbeurt voor het lichaam.
5: Als u meespeelt in de VriendenLoterij, krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u bijvoorbeeld, net als Henk, met korting naar de dierentuin.
7: Combineer meer, krijg meer. Combineer nu KPN, internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix cadeau. Elke maand weer. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel.
8: Kijk, koken is niet iedereens passie, maar wel die van mij. Dus besteed ik al mijn tijd aan het bedenken, selecteren, bereiden en verfijnen van de mooiste, meest smaakvolle gerechten. Zodat jij aandacht kunt besteden aan waar jij blij van wordt. Zoals heerlijk genieten van vers en gezond eten.
9: Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Hi, Richard van Carglass. Wij zijn op zoek naar de nieuwe generatie monteurs. Begonnen als monteur. Nooit gedacht dat ik nu trainer zou zijn. Ben jij klaar voor de volgende stap? Solliciteer in 1 minuut. Ga naar werkenbijcarglass.nl en ontdek je startsalaris.
11: Carglass repareert. Carglass vervangt.
12: Proef de signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Baby's houden net zoveel van hun buikjes als onze nieuwe Flex & Protect tailleband. Pampers Premium Protection is nu flexibeler om de gevoelige huid te helpen beschermen. Voor onze beste huid- en lekbescherming. Onze nummer 1 Pampers in Nederland. Probeer nu gratis Pampers luierbroekjes maat 4 via pampers.nl.
14: Meldkamer van Verisure, goedenavond.
15: Ja?
14: We krijgen een alarmsignaal van een shocksensor bij uw slaapkamerraam. Bent u thuis?
15: Nee, we zijn een weekend weg geweest en onderweg naar huis.
14: Oké, want ik zie op uw camerabeelden iemand met een zaklamp.
15: Wat? Serieus?
14: Mevrouw, geen zorgen. We hebben de politie al ingelicht en die is onderweg naar uw woning.
15: Dankjewel.
16: Afgelopen jaar acteerde Verisure op 868 incidenten. Verisure, zoveel meer dan een alarm.
17: 1, 2, 3, 4, 5,
18: Head and 6. Shoulders? Ik wist niet dat je roos had.
17: Heb ik niet. Head & Shoulders verwijdert rozen en vet en voorkomt dat het weer terugkomt. Dermatologisch getest, te gebruiken bij elke wasbeurt.
19: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is?
20: Ga dan naar wijkopenauto's.nl en slaat papierwerk over.
21: Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen een topprijs.
20: Verkoop je auto op wijkopenauto's.nl.
22: Kijk, daarom is bij Specsavers een oogmeting altijd gratis. Want als je moet betalen, dan ga je misschien uitstellen. Dat wil je niet.
23: Altijd een gratis oogmeting. Daar zorgen we voor. Specsavers.
24: Het is slechts een plank. Gewoon een plank. Maar een plank kan van alles zijn. Het kan ons scheiden. Een mening dragen. Het kan eten naar binnen. En weer naar buiten brengen. Zit erop. Kauw erop. Loop erop. Maak er twee van. Of laat het een boom blijven. Het is slechts een plank. Of misschien toch niet.
25: Let op, Spanish Pit Crew. Er komt een gezinsvakantie aan. Maak je klaar voor hardnekkige vlekken.
26: Alles wassen, dat duurt eeuwig.
27: Heb je die vlekken gezien? Dit is een klus voor de nieuwe Vanish.
28: Vanish, unieke versneller, tackelt hardnekkige vlekken snel. In tegenstelling tot alleen wasmiddel.
27: Lekker in. Schoon eruit, supersnel.
29: Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
30: Dit was vroeger wit. Kun je het weer helder krijgen?
29: Vanish Crystal White kan dat.
30: En snel ook.
29: Verwijdert vlekken en maakt wit nog helderder. Zelfs met een snelle was. Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
0: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
1: En door Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Almere City, Willem II bij rust 0-1. Aandachtig toeschouwers Erik ten Hag en Tim Gillissen, de afvaardiging van FC Twente. Die hebben niet gezien, denk ik, in de eerste helft wat ze wilden zien bij Almere City. Kijken wat de strategie gaat worden in de tweede helft bij beide ploegen. Michiel.
3: Ja, dat gaan we zien in de tweede helft. De spelers zijn allemaal terug. Iedereen zoekt zijn plekje weer op. Ook de mensen die aan de zijkant hun plekje moeten gaan innemen op de bank of daarnaast. 0-1 na de eerste drie kwartier. Uitstekende goal gezien van Samuel Bamba. En hier het begin van de tweede helft afgetrapt door Willem II via El Alucci. Is Almere City in de tweede helft wel in staat om tot grote kansen te komen? Dat was het probleem voor rust. Dat dat niet lukte. Donkere wolken zien we in de verte. Hopelijk blijft het droog. En verdedigend had Willem II het in de eerste helft in ieder geval goed voor elkaar. Centraal achterin met Behunek en Hoogma. En ook met de backs. Chouaon en Stam. Geen wissels voor de duidelijkheid. Geen wissels halverwege. Beide ploegen ongewijzigd. Langs de lijn is er wel wat beweging. Balbezit voor El Dari. En hier voor Lawrence. Poku is in de tweede helft aan de linkerkant begonnen. Te moeilijk wat Druif hier wil. Bamba laat zich niet wegzetten en komt vervolgens als een soort van springveer omhoog.

Wie kijkt naar de geschiedenis tussen deze twee ploegen hier in Almere, als ze tegenover elkaar staan, Almere City en Willem II, ziet dat Almere die wedstrijden zelden wint. Eén keer slechts in de geschiedenis won Almere City thuis van Willem II. Januari 2023. Dankzij een winnende goal van Jerdy Hilterman. Natuurlijk in Tilburg ook geen onbekende. Hier wordt niet gefloten door de scheidsrechter. Had hij misschien wel kunnen doen. Lindhout vindt het uiteindelijk niet ten opzichte van Besselink. Eldari. Rijdt. Boku tegenover Stam. Dodeman wacht hem op. Individuele actie heeft dan niet zoveel zin als je twee man uit moet spelen. Aardige voorzet. Bal gaat omhoog en is voor Didion Heudel. Jacobs krijgt hem niet bij Druiden. Ook heel snel er vandoor. Probeert hij Stam uit te spelen. De voorzet onderschept door Behunek. Gelukje voor Behunek. Dat de bal via de kluts toch terecht komt bij Van Aalst. Weggedraaid ook door Uriel Van Aalst.

Bamba kruipt er razendsnel vol bij Van der Blaak. Van der Blaak blijft nu goed naar de bal kijken. Poku. Dodeman snel terug. Poku. Hier is het schot. Dat wel erg ver afzeilt. Van der Haan

van Marley Dorst. Dus moet het terug. Wat gebeurt hier bij Van der Blaak en Pamba? Pamba ligt ineens op de grond en heeft pijn aan zijn hoofd. De scheidsrechter fluit daar nu pas voor, want het is een blessure aan het hoofd. Dus legt hij de wedstrijd even stil. Maar wat was daar aan de hand? Niet gefloten door Lindhout. Het kan natuurlijk zijn dat hij het niet heeft gezien. Wat er precies gebeurde. Is er een tik uitgedeeld door Van der Blaak. Nou, het is meer dat hij hem opvangt. Heel veel meer dan dat is het niet. De brede schouder van Emmanuel Van der Blaak. Daar mag Bamba toch niet al te veel over mopperen. Dors. Kwijt. Van Aalst.

Wesseling. Goed gedaan bij Hoenek. Paasje is dan net niet op maat voor Ella Lucci. Imitatie bij Ella Lucci, die wel goed positie koos.

gesproken. Vaak dus dubbele dekking voor Poku. Dus kan hij zijn acties niet zo makkelijk maken. Druif. Jacobs in de punt. Voorzet van Druif. Weer onderschept door Behunek, zoals zo vaak. Tegenstoot wellicht van Willem II, want die paas is prima richting Van Aalst. Verdedigd door James Lawrence.

0: Besseling.
1: Duurde even voordat hij onder druk werd gezet.
0: Hoogma. Gekke bal.
1: Prima verlengd, zegt door Jacobs. Die wint daar even van Twicht. Weer ingeleverd door De Haan. Het is te slordig. Chuaon. Bamba, de tackle van de Blaak komt te laat. Bamba glijdt uit, maar is ook al licht op de grond nog best vaardig. Toch raakt hij de bal kwijt. Komt van de Blaak goed weg, want die zat mis. Boku, als hij heel snel is, is het wel 1 tegen 1. Maar Dodeman is op tijd terug om Stam weer te hulp te schieten. Boku. En dus weer geen bruikbare voorzet. Gezien, denk ik, door de scheidsrechter. Lindhout hier nog eens die sliding. Het paasje van Chuaon. Die sliding van de Blaak die gewoon echt te laat is. Zo snel, zo explosief. Maar op de been blijven was hier toch iets te veel gevraagd voor Bamba. Zich nooit echt kunnen oppoppen tot een vaste waarde bij Willem II, Samuel Bamba. Maar

kwartier om gebruik te maken van die hele goede bal van El Dadi. Eindelijk wordt hij een keer in de diepte weggestuurd, Poku. Maar dan doet de aanvaller er zo weinig mee.

Deze bal kan onderschept worden door Takahashi. Het zit Almere ook niet altijd mee. Viel even om. Snel weer op de been. Behunek durft in te dribbelen. Behunek. Chuan. Chuan. Verdedigd door Boydrijd. Goed samenspel bij Almere. Een overtreding hier van Twicht. Geeft Willem II wel de gelegenheid om de posities weer allemaal in te nemen. Dat zegt Eldari nu ook tegen Lindhout.

Lawrence. Dodeman staat vrij hoog op het veld. Daardoor komt Stam wel in een 1-1 situatie met Pogu. Dat wat Almere natuurlijk graag wil. Er zit een overtreding van Takahashi. Nee, en bovendien heeft Didion Heudel de bal.

Lawrence. Goed balletje, Eldari. En terug hier van Jacobs. Stam kiest het moment goed, maar speelt de bal iets te ver voor zich uit en is nu gezien. Dus kan Almere wellicht gaan profiteren met Poku Jacobs. Waarom schiet je niet? Het moment voor Almere om toe te slaan na bijna een uur. Maar Jacobs laat de kans liggen. Van der Blaak. Eldari. Rijt bemoeit zich nu ook met de aanval. Lalucci, Pamba op het verkeerde been. Ook niet goed aangespeeld. Dors. Eindig in het spel voor Marley Dors. Van der Blaak en opnieuw Marley Dors. Veel gaat over de linkerflank via Poku. Voorzet van Rijt. En Jacobs omhoog. En wordt het een hoekschop. Zo komt Almere City wel steeds wat dichter bij de gelijkmaker. Dit nog niet zo'n heel gevaarlijk moment. Ook omdat Stam daar goed verdedigt. Doneman als laatste. De kans daarvoor was veel groter voor Jamie Jacobs. Is de hoekschop. Gaat richting tweede paal. Kopbal van Lawrence, maar die heeft ook geduwd. Maar blijkbaar niet. Want het wordt een nieuwe corner aan de andere kant. Valt er allemaal mee in duel met Chuaon. Almere gaat zo dadelijk wisselen. Hier eerst de hoekschop.

Dors. En dan wordt het een doeltrap. Zowel Olivier de Nijs als Julian Rijkhoff gaat in de ploeg komen. En welke spelers gaan er dan vanaf? Bord gaat omhoog voor Ferdi Druif. Zal daar niet blij mee zijn. Rijkhoff voor hem. En ook einde wedstrijd voor Jamie Jacobs. Invalbeurt voor Olivier de Nijs. Zo gaat de man van 15 doelpunten in dit seizoen naar de kant. En komt de spits van 18 doelpunten in deze competitie. In het elftal. Eldari. Daar gaat Koku. Rijkhoff snel, maar de keeper van Willem II, Didion Heudel, let ook goed op.

been van de Blaak. Poku, Takahashi. Eldari zegt, geef die bal maar aan mij. Rijdt. Dors. Geen speelminuten voor Rijkhoff afgelopen weekend. De wedstrijd in Doetinchem tegen de Graafschap. Maar nu moet hij het gaan doen voor Almere in het laatste half uur. Poku. Geen bruikbare voorzet en een vrij makkelijke vangbal voor Didion Heudel, de Fransman. Stam. Versneld en gaat er overheen bij de Nijs. Bamba, dat is ook een prima bal. Daar is Willem II. Dodeman gebruikt zijn schouder. Dodeman, de voorzet is niet goed. Had meer tijd kunnen nemen. Blessure bij Takahashi. Die werd weggezet door Dodeman. Almere levert in. Stam. Dodeman. Dat was best kansrijk voor Willem II via Dodeman. Een mooie bal op Poku. 1-1 tegenover Stam. Rijkhoff, kiespositie. Poku neemt de tijd. Takahashi. Dodeman tegenover twee man van Almere. Toch haalt hij de bal in de ploeg. Vrije trap hier voor Samuel Bamba. De Haan. Rijkhoff voelde al dat hij niet bij die bal kon komen. Gebruikte zijn lichaam al richting Chuao. Die liet zich niet opzij zetten. Teleurstelling bij Druif. Het is nog niet de avond van Almere. Een 1-0 nederlaag vanavond. Het zou natuurlijk niet meteen rampzalig zijn voor Almere. Er komt nog een wedstrijd zaterdagavond om 8 uur. Maar natuurlijk hebben de spelers van Jeroen Rijsdijk zich veel meer van deze avond voorgesteld dan dat wat we tot nu toe hebben gezien. Wissel bij Willem II. Baakmans komt. Was nog basisspeler dus in die wedstrijd tegen RKC. Einde wedstrijd voor de maker van het enige doelpunt, Samuel Bamba. En die heeft het toch, met name in de eerste helft, meer dan goed gedaan. En dus wordt hij ook flink toegezongen door de meegereisde supporters uit Tilburg. Dan krijgt hij de complimenten van Stegeman.

De Nijs, 5 doelpunten gemaakt in de reguliere competitie. Periode basisspeler ook geweest. Zoals gezegd, de formatie van Rijsdijk. Door het seizoen heen nog alles gewijzigd qua personele bezetting.

Sterk, Wehunek. Toch nog Almere met Dors. Kwart wedstrijd nog. Rijkhoff neemt die bal handig mee met de hak. De Nijs komt voor het doel. Voorzet van Rijkhoff. Kan uitverdedigd worden. Niet zonder risico wat Twicht hier doet. Maar dat is wel de voetballer in Twicht die je daar ziet. Had hem ook gewoon een ros naar voren kunnen geven. Maar hij lost het helemaal voetballend op.

Eldad. Dors. Lichaam van Chuaon. En voortdurend dit beeld Almere in balbezit. Willem II met 11 man achter de bal. Nijs verlengen tot bij Van der Blaak. Die het buitenspel daar Van der Blaak rijdt. En weer opnieuw beginnen bij Eldari. Lawrence. Poku. Takahashi met de overlap. Kans voor De Haan. Weer geen overtuigende uithaal van Milan De Haan. Daar verwacht je toch wel iets meer van. Stegeman is er nog niet gerust op. Zijn ploeg komt in de tweede helft ook lang niet zo vaak op de helft van de tegenstander als voor rust. Nu misschien wel gevaarlijk. Dodeman en Baartmans vrij. Baartmans! En is hier contact? Nee, zegt de scheidsrechter. En dus is de kans weg. Daar had hij met zo'n beetje zijn eerste balcontact heel belangrijk kunnen zijn, Sigurd Baartmans. Iets wat onhandig gekopt door Lawrence. Dodeman. Baartmans heeft wel de bal, maar niet de controle. En contact is er niet met Kuijst. Goede beslissing natuurlijk van Lindhout. Die daar ook bovenop stond. Het zal een waarschuwing zijn voor Almere City. Eén doelpunt gemaakt in dit seizoen, Baartmans. Dat was in de wedstrijd tegen Jong AZ. Vrije trap, Dodeman. En Kuijsten, maar er is ook vastgehouden. Dus komt er een penalty. Hoogma wordt vastgehouden. En Lindhout kent geen twijfel, legt de bal op de stip. De bal komt niet in de buurt van Hoogma. De bal wordt weggebokst door Kuijsten. Maar Lindhout heeft gezien dat Milan De Haan, ja, dat doet hij ook, overduidelijk vasthoudt bij Justin Hoogma. En dan neem je heel veel risico en kan de bal, de scheidsrechter, de bal op de stip leggen. En dat is precies wat er gebeurt. Frustratie bij Milan De Haan. De nummer 8 van Almere. Met twee armen vasthouden bij Justin Hoogma. De videoscheidsrechter kijkt er nog naar. Maar zal hier niets aan veranderen. Ingmar Oostrom. Dus moet Tristan Kuijsten op zijn lijn gaan staan. El Alucci gaat het doen. De laatste penalty die hij nam was in december in de beker tegen Sparta. En die ging er niet in. Hoe gaat dat nu? El Alucci. Kuijsten wijst. Zo van, ik weet wel waar jij hem gaat schieten. Mounir El Alucci, 20 minuten voor tijd. En Kuijsten pakt hem. Weer mist El Alucci een strafschop. En het spel dat Kuijsten speelt is wellicht in het hoofd gaan zitten bij El Alucci. Uitstekende redding van de keeper. Want die bal zat wel aardig in de hoek. Hele belangrijke redding van de keeper. Wat een moment.
20 minuten voor tijd. Want of je deze wedstrijd met 1-0 verliest of met 2-0, dat is nog wel een verschil. Hij zegt, schiet hem daar maar. Dan duik ik de andere kant op. Die bal zit aardig in de hoek. Maar dit is uitstekend keeperswerk van Tristan Kuijsten. Hoekschop, dode man. Kuijsten zit mis. Spel voor Hens, dat was het denk ik niet. En rust als De Nijs die bal naar voren rost. Druk zetten van Baartmans. En Lalucci. Wel tref zeker afgelopen weekend tegen RKC. Vandaag dus niet. Dit is De Nijs voor Almere. En dan wordt het een hoekschop. Ruim een kwartier nog. Hoekschop nummer 5 in deze wedstrijd voor Almere. Didion Heudel zonder problemen heeft hij de bal klem vast. Nog maar een keer kijken naar die strafschop. Enorm belangrijk moment. Vrije trap nu voor Almere City. Van El Dari. Rijdt. Dubbele wissel komt er zo aan bij Almere City. Deze man gaat naar de kant. Milan de Haan. Hetzelfde geldt voor rechtsback Boyd Rijdt. Dus dit zal een van de laatste acties zijn van dat duo. Balletje op De Nijs. Bal in de kluts. En De Nijs had kunnen vallen, doet hij niet. Maar een echte grote kans komt er niet uit voort. Kan niet op doel worden geschoten. Countermogelijkheid wellicht voor Willem II. En dan fluit de scheidsrechter in het voordeel van Almere. De Haan, ja, die wil... Zwicht overeind helpen. Die is daar dan weer niet van gediend. Al ploeggenoten bij Volendam. Enzo Cornelissen gaat in de ploeg komen bij Almere. De scheidsrechter heeft het goed gezien hier. Het is een overtreding van Zwicht. Hij had kunnen... gaan liggen. De Nijs. Er leek heel licht contact, maar kiest er niet voor. Dat valt te prijzen. Rijdt en De Haan eraf. Amoa Sam en Enzo Cornelissen voor het laatste gedeelte.

Van der Blaak. Sam voor Rijt is een rechtsback voor een rechtsback. Foku. Rijkhoff wilde graag een bal in de voeten. Van der Blaak is wat sneller dan invallen Paardmans. Van El Dari, heerlijke bal. Takahashi. Een fijne bal dus uiteindelijk voor Rijkhoff. Zo hebben we een geweldige redding gezien van Tristan Kuijsten. De penalty gestopt van El Alucci. Hij is de eerste Almere City keeper met een gestopte penalty sinds Nordin Bakker. Op 3 april van 2024. Ruim 2 jaar geleden toen. Tegen Heerenveen in de Eredivisie. Normaal gesproken zou de strafschop genomen zijn door Thomas Verheid. Maar ja, die zit op de bank. Niet dat Verheid als een penalty raak schiet. Die heeft dit seizoen ook nog gemist. Ik dacht tegen Helmond. Bij Hoenek was de bal even kwijt. De Nijs. Ingreep Hoogma. Dodeman. Speelt Willem II. Stam. Hij schiet hem tegen El Alucci aan. Anders is Van Aalst er wellicht vandoor. Takahashi. Dors. Daar zat net iets van de bal bij. Dus mag het. Stam. Dors weer vanaf links. Poku nu op de rechterflank. El Dari. Uit balans. En dus de bal kwijt. Joao. Dubbele combinatie mislukt. Er zijn meer spelers die wegglijden. Nu ook Lawrence. Toch wat dauw op het veld. Baartmans. Met 4 man komt Willem II er nu sterk uit. Baartmans van de bal gelopen. Sterk werk van Amo Assam. Zo kan het toch een hele leuke slotfase gaan worden. Maar is het? En dat is vaker het geval geweest vanavond bij Almere. Te slordig vaak. Twicht. Overtreding van Aalst bij Lawrence. En de eerste gele kaart van de wedstrijd. Dat het allemaal wat onbesuisd was. Ook wat ongelukkig. Uriel van Aalst. Zonder protest neemt hij die gele kaart in ontvangst. De pijn bij Lawrence, die nog altijd op de grond ligt. El Alucci eraf. Wat had hij de opdracht voor Willem II makkelijker kunnen maken als hij de strafschop raak had geschoten. Per van Loon in de ploeg. Vorige maand, net als El Alucci, treft zeker in de thuiswedstrijd tegen Almere van Loon.
Lawrence. Zoveel doelpunten gemaakt in dit seizoen. 78 in de reguliere competitie Almere. 11 doelpunten in de 4 wedstrijden in de play-offs. Maar vandaag lukt het niet tegen Willem II. Haan en Verheid zijn vandaag niet nodig. Zeker Devin Haan zal zaterdag in Zeppar zijn in de thuiswedstrijd. De verwachting is niet dat Verheid dan alweer kan starten.

Providence gaat zo dadelijk nog in de ploeg komen bij Almere. Verse vleugelaanvallen. Sam. Dors. Dijkhoff biedt zich aan. Takahashi. Notabene Lawrence die hier op de linksbuitenpositie de voorzet moet geven. En hij doet het slim, want hij houdt er een hoekschop aan over. Die bal in een sliding nog even tegen Stam aan te tikken. Dubbele kluts. Hoekschop. Kort voor tijd. Baartmans komt het weg. Takahashi, goede bal zeg. Dan is deze voorzet weer zo teleurstellend voor Almere City. Ja, waar Marley Dors nu naar de kant gaat. Providence, zijn vervanger. Komende zomer op het WK te bewonderen bij Haiti. Dors, de laatste weken uitblinker. Hij heeft vandaag het verschil niet kunnen maken voor Almere. Providence. Ook daar weer een uitglijder.

Pedersen. Providas. Keer op keer een hele matige voorzet. Zo is de echte scherpte er niet bij Almere. Frustratie van het gezicht af te lezen bij Rijsdijk. Zaterdagavond om 8 uur de return. Voor een plaats in de finale van de keukenkampioen playoffs. Finale tegen Telstar of Volendam. Dat weten we aanstaande zondag. Willem II is in de 87e minuut dicht bij de 7e uitzege op een rij. En buitenshuis dus bezig aan een geweldige serie. Van de Blaak. Sam. Ingreep van de Blaak op de bal. Van de Blaak wel geraakt door Baartmans. En die doet Chouaan prima. Blessure dus bij van de Blaak die eerder bij de bal was. Baartmans kon hem daar niet meer ontwijken. Met de noppen bovenop de voet staan bij Van der Blaak. Neemt daar vol het risico dat hij zijn tegenstander blesseert. Met die actie om eerder bij de bal te zijn. Maar ja, dat risico neemt hij toch heel bewust. Boku, fel verdedigd door Chouaan. Paas van Behunek. Twicht. Last van zijn hamstring. Einde van de wedstrijd komt in zicht. En dan gaat Willem II dus met een uitstekende uitgangspositie naar Tilburg. Chouaan, het mag door van de scheidsrechter. Rijkhoff. Sam. Vaak goed opgesteld bij Behunek. Niet veel tijd meer voor Almere.

Martens. 90ste minuut. Cornelissen. El Dari niet aanspeelbaar. Nu dan wel een keer Rijkhoff ingespeeld. Van der Blaak. Sam. Poku. Zit het venijn wellicht in de staart. Afvallende bal was voor Cornelissen. Nu een countermogelijkheid wellicht voor Willem II. Met Van Aalst en Baartmans. Van der Blaak. Heel snel op de eerste meter. Extra tijd. 4 minuten. 4 minuten vanaf nu. Heeft Almere nog de energie en de overtuiging dat er een gelijkmaker in zit? Niet gefloten hier door Lindhout. En ook dit mag door Stam. Dan was de bal wel buiten. Wat snel gegooid. Sam. De Nijs nu aan de rechterkant. Poku in het strafschopgebied. Weggekopt door Finn Stam. Hoekschop Almere City. Als de eerste van de 4 extra minuten er al op zit. Veel spelers voor de neus van Didion Heudel. Mehunek als rots in de branding. Altijd daarbij de eerste paal of net daarvoor. Kop van de 5 meter om die bal weg te koppen. Providence. Ook weer een uitglijder. Zijn tweede. En eerlijk is eerlijk. Willem II blijft toch vrij gemakkelijk op de been in de tweede helft. Van Rijsdijk heeft wel zo zijn momenten gehad. Maar echt hele grote uitgespeelde kansen, die zijn er niet geweest voor Almere. De gevaarlijkste situatie was nog die met Jacobs. Die het niet goed uitspeelde. El Dari. Geen hens. En dus Dodeman. Van Aalst. Te moeilijk.

iets meer dan een minuut nog heeft Almere. Maar die hoge ballen kopt Hoogma met de grootst mogelijke eenvoud weg. Boku. Sam. Laatste minuut wedstrijd. Voorzet, Providence. En ook daar staat Hoogma goed opgesteld. Samuel Bamba weliswaar uitblinken als aanvaller. Maar de twee centrale verdedigers van Willem II blinken ook uit in deze wedstrijd. Behoenek en Hoogma met een ervaring. Hebben eigenlijk geen stap verkeerd gezet. Nog één keer de bal hoog voor het doel. Didion Heudel heeft hem te pakken. En koestert het balbezit. Feest in het uitvak. En hij zal zo dadelijk dik tevreden zijn, John Stegeman. Extra tijd zit erop. Hier het laatste fluitsignaal. Willem II wint, net als eerder dit seizoen, in augustus op bezoek bij Almere City. En opnieuw doet Willem II dat met 1-0. Matchwinner Samuel Bamba in een sterke wedstrijd van Willem II. Want het creëerde de nodige kansen in de eerste helft. Het gaf vooral weinig weg. Voor rust niet en ook in de tweede helft niet. Heel belangrijk moment. Wel natuurlijk de gestopte penalty Kuisten. Die goed zat, de hoek koos. En de penalty tegenhield van El Alouchi. Anders was de uitgangspositie voor Willem II nog veel en veel mooier geweest. Maar 0-1 is natuurlijk ook prima voor de tricolores op weg naar de return van komende zaterdag om 8 uur in eigen stadion. Almere leek favoriet na een aantal hele goede wedstrijden tot nu toe in de play-offs. Het moeizaam doorgaan van Willem II in de vorige ronde tegen RKC betekende dat niet iedereen heel veel gaf voor de kansen van Willem II vanavond. Maar uiteindelijk wint de ploeg van John Stegeman hier met 1-0. Niet verwacht dat hij uitblinker zou zijn door velen, Samuel Bamba. Maar de manier waarop hij het doelpunt maakte in alle rust, met overzicht en controle, dat verraadde toch enige klasse. Klasse die ze te weinig van hem hebben gezien in Tilburg. Uiteraard krijgt u zo dadelijk een eerste reactie langs de lijn. De spelers van Almere, ze lopen een ereronde. Maar velen doen dat met het hoofd omlaag. Daar waar de spelers van Willem II hier de overwinning vieren. Een eerste slag toegebracht. Op weg naar de wedstrijd van zaterdag.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de war on drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamen zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. En de provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting de komende jaren verhogen om de stijgende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te kunnen betalen. Voor een gemiddelde auto betekent dat enkele tientallen euro's extra per jaar. Die verhoging gebeurt stap voor stap tot 2030 via de provinciale opcenten. Volgens Overijssel zijn de extra inkomsten nodig omdat veel infrastructuur aan vervanging toe is. De provinciale staten nemen er op 1 juli een definitief besluit over. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte nu 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar zorgen voor een kwartier extra reistijd tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: als je van oldies houdt, dan ga je maar lekker langs bij je oma. Want wij draaien alleen maar hits.
1: Dit is Gouden Zone FM.
2: Hey, heb je zin om weer langs te komen? Mijn vader is niet thuis.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn. En dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de war on drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn. En dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn. En dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Wat?
1: You wake up in the morning.
2: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Hans Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him mix.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook, die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gouden Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn. En dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.